0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

0: Goeienacht.
1: Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: fantastisch liedje. Melissa Etheridge. En Like the Way I Do op Q. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Ik ben nog heel even druk met inloggen. In de app van Q Music. En dan kunnen we wel beginnen. Dan begint Mattie en Marieke de pre-party. Voor alweer dinsdag. Dinsdag 26 mei 2026. De dinsdag die verkleed is als een maandag. Of andersom. Wie is er deze ochtend al wakker? Wie is er al bij? Wilma is erbij. Maar Wilma, je audiobericht is niet goed doorgekomen, zie ik. Want er zit helemaal niks qua audio in. Dus mocht je... Hé, hey, daar ben je nog een keertje.
1: Hey, Lucky.
0: Hey, Wilma.
1: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
0: Goedemorgen.
1: Hey, heb je een beetje genoten van het weekend?
0: Ontzettend.
1: Nou, met deze temperaturen denk ik wel dat jij een goed weekend gehad hebt.
0: Ja, zeker.
1: Maak er weer een mooie week van. Succes, topper.
0: Dank je, hoi hoi. Ja, ik had zeker een goed weekend. Ik had een heel goed weekend op één kleine minpuntje na. Heeft ook alles te maken met het weer, Wilma. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, dus daar was ik dit weekend ook een gedeelte. En gisterochtend bedacht ik mij, toen mijn wekkertje rond een uurtje of acht ging, toen dacht ik, hey, weet je wat, ik ga lekker naar het strand. Ik ga gewoon even in mijn eentje, in mijn uppie naar het strand, voordat de drukte daar is, voordat je alleen maar Duits om je heen hoort, voordat iedereen zijn parasol ergens ingeduwd heeft, voordat alle autoparkeerplaatsen weg zijn, dacht ik, ik ga voor de drukte uit. En de zon scheen fel aan de hemel, geen wolkje aan de lucht. Dus ik dacht thuis, ik moet mezelf even goed insmeren. Benen, buik, schouders, nek, gezicht, alles. Maar ik kon niet bij mijn rug. Dus ik vroeg aan mijn moedertje. Hey, mam, wil jij misschien nog even een keertje mijn rug insmeren? En ze zei, ja, tuurlijk wil ik dat. Toen deed zij dat. En toen met de zonnebrandcreme over mijn schouders, over mijn rug, kwam ze bij mijn onderrug. En toen kwam ze bij mijn onderrug en toen zei ze de volgende woorden. Oh, maar hier begin jij een beetje vetjes te krijgen. Nou, dat is echt iets wat je niet... Nou, en, als, ja, en in knijpen ook. Ja, lolvendel. Je krijgt lol, je wordt een beetje dikker. Dus ik heb nu... ik ben onzekerder het weekend uitgekomen dan dat ik het weekend inging, zeg maar.

0: nieuwe muziek op Q Music. Helemaal in de hoek van de country. Boston is wat je hoorde. Zometeen een liedje wat Mattie samen heeft gezongen met Jenning de Bo. Ja, zilveren medaille winnaar op de Olympische Spelen.
1: Oh, die is goed, ja.
2: Had je something?
3: Ja, ja, ja. Even, we pakken even een refreintje mee.
2: You know the fight for now. And I tell you, baby, it was easy. Coming back until you want something here now.
0: Ja, misschien moeten we het toch overlaten aan Justin Timberlake zelf. Die hoor je zo meteen met Mirrors. In plaats van Mattie en Jenning die samen zingen. Maar toch ondertussen nog heel even een klein kijkje in de app van Q Music. Gewoon even voor mijn eigen gemoedstoestand. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Het is zo dat ik dit weekend bij mijn ouders thuis was. Toen zei mijn moeder tegen mij: hey, jij begint een beetje vetjes te krijgen, jongeman. Je krijgt een beetje love handles. Kan ook wel kloppen, want ik heb sinds de marathon, dat was op 12 april, heb ik ook niet meer hard gelopen. Toen dacht ik ook, weet je wat, het is wel even goed geweest. Ik heb de marathon van Rotterdam gerend, het is wel even mooi. Nou, Mike die stuurt, geen paniek, Lucky. Het is een natuurlijk fenomeen, omdat je je eigen woning nu gekocht hebt tegen de koude dagen, wanneer de energieprijzen door de crazy wereld weer door het dak gaan. Ja, dan heb ik alvast even een vetlaagje. Lucy die zegt, ah joh, Luc, niks van aantrekken. Als je straks in je eigen huisje zit, nou ja, goed, dan moet je toch op een houtje bijten. En Martijn die stuurt nog, meer om van te houden, Luc. En zo is het ook. Sam Fender, Olivia Dean, ga je horen, Rain Me In. Na dus Justin Timberlake, Mirrors op Q Music.

0: Een hele goede morgen. Exact 5 uur. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Mattia Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen, wat een warme dag. En daarom extra veel zomerse muziek op Q-Music. Zometeen Martin Garrix en Love na Camila Cabello. Q-Music.

0: morgen. Ik ben er weer bij, hoor. Na 3 weken Amerika, de Route 66 rijden, zijn we weer van de partij. We gaan weer aan het werk. Nou, ik zou zeggen, draai even een paar mooie platen, dan kunnen we weer wakker worden. Mooie dag vandaag.
1: Jij ook, Alex. En welkom terug van de Route 66. Eens even kijken wat leuke liedjes die ik ga draaien. Taylor Swift komt eraan. R.E.M. Lost Frequencies. One Republic.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Zoals je kan horen, iedereen is van harte welkom. Alex is erbij, maar ook Dalia. Die zegt, hey, goedemorgen Luc. Fijne dag. Rachel die stuurt nog, goedemorgen Luc. Net terug van kermis Venhuizen. Op de fiets naar huis, na een werkdag achter de bar. 20 minuten fietsen en morgen om 11 uur moet ik weer beginnen. Mijn stem ligt overigens nog in de kroeg. Oh, dan hoop ik dat je toch nog een paar goede uren kan slapen en dat je kamertje waar je moet liggen vanavond niet te warm is. Mike, die is erbij. Goedemorgen, Luc. Fijn weekend gehad. Alweer lekker onderweg met de kranten en daarna genieten van mijn 2 weken vrij. Lekker, Mike. Samantha die zegt, goedemorgen Luc, hoe is het? Hoe was het in Frankrijk? Ik ben benieuwd. Ja, ik was niet echt in Frankrijk, Samantha. Ik begrijp precies wat jij bedoelt. Ik heb op mijn Instagram stories gisteren even een filmpje gepost. Dat ik 's ochtends vroeg in alle rust richting het strand in Zeeland was gelopen. Het strand in Zeeland is misschien wel de mooiste strand van Nederland. Dan met name Dishoek. Een plaatsje op Walcheren in de buurt van Vlissingen en Middelburg. Daar kom ik vandaan. En gisteren was ik bij mijn ouders. Dacht ik, weet je wat? Nu ik toch al vroeger wakker ben, vlak voordat alle Duitsers komen, ga ik even alvast op het strand liggen. Gewoon 2 of 3 uurtjes. Voor de drukte uit. En het was echt fantastisch. Ja, het was heerlijk. Ik heb daar een beetje op een bijna verlaten strand gelegen. Boekje gelezen. Een beetje op mijn telefoon gehangen, dus gewoon gelegen in de zon. Ook een enorme koude duik in het water genomen. Toen weer opgewarmd. Ik was even voor een paar uur was ik gewoon op vakantie. Dus ik zou kunnen aanraden, ja, mocht je vandaag ook werken bij een ochtendshow en je bent lekker vroeg klaar met je werkdag, ga dan vanmiddag vooral naar het strand van Zeeland. Dat is mijn tip van de dag. Heb je helemaal niks aan. Maar ja, het was fantastisch, het was heerlijk. Mocht je echt af en toe denken, goh, waar moeten we deze zomer heen? En dan heel ver, ver, ver weg denken. Ik zou altijd mijn eigen leuke, lieve, schattige provincie Zeeland als eerste aanraden. Dan zat er ook nog een andere vraag in de app van Samantha. Die zegt ook nog, ja, ik ben ook benieuwd of Marieke er is. Zo niet beterschap voor haar. Ja, of Marieke er is. Marieke die heeft haar heeft tijdens Mattie versus Marieke vorige week haar voet gebroken. Ik zou nu alvast 1 keer even kunnen bellen met Marieke. Ze zit met haar voet in blauw gips in een rolstoel thuis. Op haar Instagram zie je alleen maar video's en foto's voorbij komen dat ze geduwd wordt. Even kijken.
3: Goedendag. Oh. Dit is de voicemail van 06.
1: Ja, nee, oh, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Zometeen nog een keer proberen. Na R.E.M., Losing My Religion en Taylor Swift op Q.

Samantha die appt, dit liedje heb ik nog niet gehoord, maar oh my god, wat een heerlijk nummer, de nieuwe zomerhit. Nou, dit is de alarmschijf van deze week, Die Die van Shakira en Burna Boy, speciaal gemaakt voor het WK voetbal, waar wij natuurlijk wereldkampioen gaan worden, ja. Hele goedemorgen, het is Luc van de redactie hier op Q-Music. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Later deze ochtend, rond een uurtje of 19:15, dan spelen wij weer ja of nee. Dan krijgen Mattie en Marieke, als Marieke er is, want dat weten we nog niet, dat duurt allemaal lang. In ieder geval, normaal gezien krijgen zij 3 topics en 3 seconden bedenktijd. Dus zeggen zij ja of nee op bijvoorbeeld een lekker ijsje eten in de zon. Alleen, nu zijn de afgelopen weken zo raar geweest, met feestdagen, met vorige week Mattie versus Marieke, dat de redactie van ja of nee, dat ben eigenlijk gewoon ik. Ik verzin gewoon de topics vlak voor tijd. Ik lig er een beetje vanaf. Ik moet even weer even dat vingerspitzengevoel terugkrijgen. Voor topics voor ja of nee. Dus ik vroeg je om jouw hulp. Komt veel leuks binnen. Zo zie ik klompen binnenkomen van, van Bente. Een panini. Dat is iets waar iemand mee komt. Zegt een panini. Maurice, die stuurt nog soldaatje spelen op de heide. Sorry, Marieke. Nou, ik denk niet dat als Marieke er vandaag is, dat we...

dat topic dan gaan behandelen in ja of nee. Want dat ligt natuurlijk gevoelig met haar gebroken voet. En Stefan, die stuurt nog een tropenrooster. En zelf zegt hij volmondig ja daarop. En dat vind ik wel even een leuke om te testen. Misschien dat ik dat met jou even kan doen. Dan test ik alvast dit topic. En dan weet ik of ik het zo meteen kan gebruiken tijdens de ochtendshow bij Mattie en Marieke. Dus ik zou zeggen een tropenrooster. 3, 2, 1. Wat zeg jij? Spreek vooral in wat jij zou antwoorden en waarom. Dan kan ik zo meteen zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. Een tropenrooster, ja of nee? Na David Guetta en Sia. En dit is One Republic. All the right moves op Q Music.

0: David Guetta samen met Sia, verantwoordelijk voor Beautiful People op Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Langzaam maar zeker stroomt de redactie hier ook vol. Ik heb Roel van de redactie al gezien. Ik heb al een glimp op kunnen vangen van Mattie. Marieke heb ik echter nog niet gezien. Die zit met haar voet in het gips. Die heeft vorige week haar voet gebroken tijdens Mattie versus Marieke. Ik weet ook niet of zij vandaag komt. Ik weet gewoon niet of dat lukt. Ik weet helemaal niet of dat pand hier rolstoelproef is. Nou, gaan we vanzelf wel zien. Wat in ieder geval zeker is, is dat wij rond 7:15 ja of nee spelen. Ja of nee, 3 topics bedenktijd. 3 topics en 3 seconden bedenktijd, moet ik zeggen, voor Mattie en voor Marieke. Wat zou jij bijvoorbeeld zeggen? We zijn het even aan het testen bij het topic tropenrooster. Het wordt vandaag godsgruwelijk warm. Dus kom maar door via de app. Zeg je ja of nee. Martin die zegt, ja hoor, zeker. Dan ben je lekker vroeg thuis, dan kun je afkoelen in een jacuzzi. Lekker Martin. Jan die zegt, tropenrooster, ja. Alleen helaas werkt dat niet als je in ploegen werkt zoals ik. Brian die zegt dan weer, nee joh, tropenrooster, wat een onzin. Karnika die zegt, ja, 100 punten. Vincent zegt, ja zeker, tropenrooster. En Judith die stuurt een interessante appie, die zegt, ja. Ik zeg volmondig ja, en daarom ben ik nu ook al onderweg naar het werk. Even kijken of we kunnen bellen met Judith.
1: Goedemorgen, Judith.
0: Judith, goedemorgen, met Luc spreek ik, Q-Music, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent nu al onderweg naar werk.
1: Ja, klopt.
0: En dat is vanwege de enorme hitte van vandaag?
1: Onder andere, ook zijn er wegwerkzaamheden op het traject naar mijn werk toe. En daarom heb ik ervoor gekozen om eerder te beginnen, zodat ik eerder klaar ben en de avondspits niet meepak.
0: Wow, oh, kijk eens aan, wat slim. Dus ook inderdaad vanwege de drukte op de weg zometeen, maar ook vanwege de bloedhitte die later deze dag eraan komt.
1: Ik denk, dan ben ik lekker op tijd klaar straks.
0: Ja, wat voor werk doe je?
1: Ik ben vastgoedfotograaf.
0: Oh.
1: Ik zet huizen op de foto die vervolgens via makelaar bij Funda terechtkomen.
0: Wat leuk. Nou, dan heb ik misschien wel naar jouw foto's gekeken de afgelopen maanden. Toen ik op zoek was naar mijn eigen eerste appartementje. Inmiddels is dat wel gelukt.
1: Als dat in de regio Haarlem-Amsterdam is, kan dat zeker zijn.
0: Ja, nou ja, meer richting Utrecht. Dus misschien dan toch weer niet jouw foto's. Maar ik heb wel veel foto's bekeken de afgelopen tijd. maar kun je dan ook wel eerder beginnen met werken?
1: Ik heb toevallig vanochtend even snel in mijn agenda gekeken, want ik was door de warmte ook best wel op tijd wakker. En toen zag ik dat mijn laatste opdracht om 2:30 stopt. Nou ja, dan moet ik alleen nog even terugrijden naar kantoor en kan ik inderdaad eerst stoppen met werken.
0: Oh, wat heerlijk. Maar kun je zo meteen ook eerder beginnen? Want je moet ook bij mensen thuis misschien komen. Die ga je toch niet om 6:30 al wakker bellen?
1: Nee,
0: of zo?
1: Nee, zeker niet. Okay. Ik begin eerst met kantoorwerkzaamheden en dan... heb ik volgens mij mijn eerste opdracht om 11:00 en de laatste eindigt om 2:30. Dus ik kom precies uit.
0: Wat heerlijk, Judith, wat heerlijk. En ga je dan nog wat leuks doen vanavond? Ga je echt al snel naar het strand of naar een zwembad? Of hoe kom jij de hitte dan door?
1: Mijn ouders staan op een camping en ik ga daar even langs.
0: Ach. Getsie, wat lekker. Ik ben helemaal jaloers. Lekker naar de camping
1: lekker
0: waar je ouders staan.
1: Lekker het water op zoek daar.
0: Heerlijk. Maak er een mooie dag van, Judith. Tot later.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dank je. Zometeen Somje, Q-Music, naar Dermot Kennedy. Better days.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Never Forget You, Afrojack op Q-Music, waar het nog 9 minuten wachten is en dan begint de ochtendshow van Q-Music. Ik zou zeggen, luister lekker mee, maar je kan ook meekijken via RTL7. Daar zijn we iedere ochtend te zien. Matty, die heb ik al gezien, is een glimp van opgevangen. Roel van de Rax, die loopt rond. Volgens mij is Annemarie er ook gewoon. Alleen Marieke heb ik nog niet gezien. Die zou nog 1 keer kunnen bellen.
1: Goedendag.
0: Ja, nee, dat was ik al. Maar dat gaan we allemaal niet doen. Of ze er vandaag is met haar gebroken poot, dat hoor je zo meteen na 6 uur. Sowieso hebben we rond 6:30 de collecte. Waar zou je vandaag allemaal voor kunnen komen collecteren? Nou, toegang tot het zwembad, een liter zonnebrand, een ventilator, doos ijsjes voor op werk, een zonnebril met een kek montuurtje. Je mag natuurlijk voor alles komen. Kom maar door via de FNQ Music. Waar kom jij vandaag voor collecteren? Dit is Michael Jackson, Thriller.

0: morgen exact 6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. Gemeenten en provincies die zijn bang dat we de komende jaren veel vaker en langer in de file staan. Veel bruggen, tunnels en kades in ons land hebben namelijk groot onderhoud nodig. Maar er is te weinig geld voor, schrijft het AD. Als het kabinet geen extra geld uittrekt, dreigen wegen vaker afgesloten te worden, aldus de gemeenten en provincies. Behalve files kan het er ook voor zorgen dat scholen, ziekenhuizen en winkels moeilijk bereikbaar zijn. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar is vermist, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland, werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. En zo'n 140 asielzoekers worden deze ochtend wakker in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen is er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen, is niet duidelijk. Het was groot feest in Tilburg gisteren. Daar werden de voetballers van Willem II gehuldigd, omdat ze gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Duizenden supporters kwamen naar het centrum om het feestje mee te vieren. Waaronder deze blije fan.
2: We zijn weer terug! Laten we thuis zorgen op de Eredivisie! Kom op, kans geven!
1: En vanwege de warmte nam de organisatie ook nog maatregelen.
3: Ik zou zeggen, drink lekker. Maar ik wilde jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
1: Dat hoorde je bij Omroep Brabant. De organisatie meldt verder dat een aantal supporters tijdens de huldiging brandwonden hebben opgelopen door de fakkels die werden afgestoken. Het weer nog, ja, ook vandaag weer hartstikke warm. Veel zon ook, warm voor de tijd van het jaar. Er staat ook nog weinig wind, 30 tot lokaal zelfs 33 graden.

0: over zes op dinsdag de 26e van mei. Je luistert naar show 1642, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En welkom op een dag dat het 31, sommige plekken zelfs 32 graden kan worden.
1: Hé, hey, maar Annemarie, ik zie dat het morgen... Nee, ik vraag het aan Annemarie, maar eigenlijk zou ik de redactie van de Truienradar moeten aankijken.
0: Ja, dus is nog niet wakker, zo nog wakker.
1: Oh.
0: 6:50 pas.
1: Nou, kijk op rechts, dan zie ik hem. Het wordt de komende dagen dan opeens weer 23. Ik bedoel, het heerlijk, maar dat is wel 10 graden kouder.
3: Ja, komende nacht slaat het dan weer een beetje om. Het heeft volgens mij ook te maken met de wind die gaat veranderen.
1: Oh.
3: Koude luchtaanvoer.
0: Je zou maar in het gips zitten.
1: Ja,
0: je zou... Met 32 graden.
1: Je zou maar inderdaad je voet gebroken hebben.
0: Hoe ben je gekomen eigenlijk?
1: Met de taxi. Dus dat is wel echt super. André, shout-out naar André. Die had slagermuziek op toen ik instapte. Dus ik denk niet dat hij Q luistert.
0: Duits kenteken of niet?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, André die was er. En die reed gewoon stipt op het afgesproken tijdstip. Reed André voor. Ik was wel 3 minuten later op het stipt afgesproken punt. Want je doet over alles zo ontzettend lang.
0: Heb je de wekker eerder moeten zetten?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ben er wel meteen uitgegaan. Meestal blijf ik nog heel even liggen en lees ik nog even het nieuws in bed. Ik dacht, nou, dat doe ik nu niet. Dat doe ik dan wel in de taxi.
0: Oh ja.
1: Dus daar heb ik wel een minuutje of 5 winst gepakt.
3: Maar je hebt een hele steile lange trap thuis.
1: Ja, 19 treders. Dat is echt stijl en lang. Ja, het is heel gedoe. En dat is nog eigenlijk het minste gedoe in mijn dagelijkse ritme met de gebroken voet.
0: Hey, maar mag ik heel even vragen, hoe lang gaan we dit doen, zeg maar, met die taxi heen en weer? Voor hoe lang heeft André zijn agenda nu schoon moeten vegen?
1: In elk geval voor 4 weken.
0: Zo.
1: Ik mag namelijk, hij kan wel rijden, want ik heb een automaat en mijn linkervoet is gebroken. Maar het mag niet.
0: Nee,
1: mag dus
0: niet.
1: Ik was wel in mijn eentje ook naar het ziekenhuis gegaan.
3: En toen terug
1: met de gebroken voet. Maar ja, hij was op de heenweg natuurlijk ook al gebroken.
3: Ja, ja.
1: Maar toen ze op de terugweg zat hij echt in het gips, ja.
0: Bent u de partner van André? Hij ontbijt niet thuis de komende weken. Hij is namelijk bij Marieke Elsinga.
1: Nou, ik had wel ook een beetje te doen met André. Want ik zei, komt u, zeg maar jij tegen André. Nou, dus ik zei, kom jij mij de komende weken steeds zelf halen?
0: Ja.
1: Hij zei, ja, dat ben ik wel van plan. Ik dacht, nou, bezint eer begint. Want dan zit je dus nu, vanaf nu zit je in het ochtendshowritme. Welkom bij de Jetlag Club.
0: Hey, en heb je dan een kletspraatje met André?
1: Nee, eigenlijk op het eind nog een klein beetje. Ik dacht, laten we niet meteen de toon zetten, de straat uitrijdend, kletsend.
0: Ja, want hij denkt natuurlijk, Marieke Elsinga stapt in. Ik ga maar even voorbereiden voor blaren op de tong.
1: Ja, ik weet niet of hij mij kent.
0: Maar hoe zou hij je niet kennen?
1: Ik had niet het idee dat hij mij kent.
0: Oké, okay, nou...
1: We moeten wel naar een radiostation, dus op zich... Ja.
0: Maar je komt 3 keer langs een billboard.
1: Nee, ja, maar niet heel Nederland kent ons, schat.
0: Nee, oké. Okay, nou, misschien 7% van Nederlands die ons niet kent. Iedereen kent ons toch?
1: Nou ja, we zijn vorige week natuurlijk wel kriskras door heel Nederland gegaan. Daar hebben we wel overal ons plasje gedaan.
0: Nee, het zou goed kunnen, André, natuurlijk niet.
1: Maar, ja, maar ik dacht wel van, ik moet natuurlijk ook niet hebben dat ik elke ochtend de latest van André hoor. En dat André de latest nieuws van mij wil horen.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Heb ik al helemaal gegeten en gedronken voor ik hier aankom, weet je wel.
0: Hé, maar fijn dat je er bent, dus je gaat geen dag missen de komende weken. Nee, absoluut.
1: Nee hoor, het probleem zit niet hier. Het probleem zit thuis overdag. Dus, als mensen daar nog willen helpen.
0: En trouwens, alles te maken met Mattie versus Marieke. Daar gaan we later deze ochtend nog op terugblikken. Want ja, we zitten dus met een souvenir.

0: Just stay back your music and turn the lights off. Zo, alles is weer bij het oude op de redactie. Even kijk je achter de schermen, want je hebt er weinig van meegekregen waarschijnlijk. Een van onze redactieleden, we hebben hier een hele vieze kom vol. Die is echt... Hoe lang ben je weg geweest, Roel?
1: 3 maanden.
0: 3 maanden weg geweest.
2: Nou, dat zie je ook, je bent bruin geworden, jongen.
1: Ja, een beetje kleurtje eigenlijk.
0: Ja, en eigenlijk is er niks veranderd aan het programma, dus hij was misbaar. Nee, grapje, joh. We zijn blij dat je er weer bent.
2: Ik ben echt heel blij dat je er weer bent. Ook fijn te weten dat je geen tropische ziekte hebt opgelopen.
1: Nee, nog eventjes in quarantaine gemoeten, maar verder... was het oké.
0: Wat heb je nou allemaal gedaan, jongen? Even in een notendop.
1: Ik ben naar Guatemala geweest. Ik ben naar Nicaragua geweest. Ik ben naar Costa Rica geweest. Ik ben naar El Salvador geweest. Midden-Amerika.
2: Wow. Echt te gek. Nou ja, kijk, we hebben hier jouw Polar Steps gevolgd. En het was echt prachtig om te zien. Want zowel jij als je vriendin kunnen goed schrijven. Dus jullie hebben elke dag een prachtig verhaal geschreven. Ik heb die allemaal al gelezen. Ik ben pas wat later in jouw Polar Steps gedoken.
1: Het waren lange verhalen ook.
0: Leek ja, maar de van Columbus.
2: Nou, de foto's waren genieten. En Mattie heeft denk ik wel 3 keer per week gezegd... Dat hij het allemaal maar heel heftig vond, zo'n reis.
0: Ja, kijk, ik kan me op een gegeven moment voorstellen... ik zag je op een gegeven moment in een kano... en toen weer naast een krokodil... en toen sliep je weer op een zandvlakte. Kijk, ik vind gewoon dat als je naar het buitenland gaat... en je slaapt niet thuis, moet het een upgrade zijn.
1: Ah, ja.
0: Maar dat is niet altijd gebeurd,
1: nee,
0: toch?
1: Dat is zeker niet gebeurd. Dat is eigenlijk nooit gebeurd.
0: Wat is nou het minst leuke geweest?
2: Ja, maar waarom focussen ze nou op het minst leuke?
0: Ja, omdat het kan niet allemaal pracht en praal zijn.
2: Die jongen heeft bergen beklommen, de zon op zien komen boven meren. Die stond bij de meest prachtige natuurpracht. En jij dan focust weer op dat het slapen misschien wat moeilijk was.
0: Ik ben niet jaloers, ik zit liever op Ibiza. Maar dan wil ik toch even weten, zeg maar, wat was nou het minst leuke?
1: Nou ja, we hebben ook natuurlijk al plekken geslapen waar het gewoon stonk. Waar het veel te warm was, waar de kakkelakken om je heen lopen. Ja, dat is, maar het is ook, dat vind ik ook weer de charme van zo'n reis. Dat vinden wij leuk.
0: Ja, oké.
2: Nou, je hebt je vriendin ook nog ten huwelijk gevraagd.
1: Ook dat nog eens.
2: Wij wisten dat dat ging gebeuren. Wij dachten op een gegeven moment, gaat hij het nog doen?
0: Ja, of is iemand anders tegengekomen?
2: Ik dacht op een gegeven moment, wanneer komt het appje, zeg maar, in de groepsapp? Want ik dacht op een gegeven moment, ja, heb je je bedacht?
1: Nee.
0: Hey, mag ik heel even vragen, voel je je nu uitgerust? Zit je nog helemaal in dat gevoel? Als je 3 maanden weg, veel mensen dromen daar natuurlijk van. Het is super fijn dat kon.
1: Absoluut.
0: Zit je echt met een hele andere mindset nu daar?
1: Nou, een hele andere mindset vind ik iets te groot. Maar nee, ja, ik voel me wel helemaal uitgerust. En ook maar vooral mentaal ook helemaal uitgerust. En dat is wel lekker.
0: Nou, einde van de week nog een keer vragen.
2: Kijk, nou app Dennis, en dat is inderdaad precies waarvan je denkt... ik heb thuis echt helemaal niks gemerkt. Er was toch altijd al een rol? Ja, afgelopen maanden hadden we deze rol.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, dat was dezelfde Roel.
2: Ja, we hebben dus we hebben Roel vervangen met Roel de afgelopen maanden. Dus, maar nu hebben jullie ook nog een weekje overlap of een maandje?
3: Ja, dit is heel ingewikkeld dat we hier allebei zijn. Dat hoort eigenlijk niet.
2: Nee, maar dit is wel nog een week lang hebben we 2 Roelen, toch?
3: Ja, klopt. Vrijdag is mijn laatste dag.
2: Oké, ja, we gaan jou heel erg missen, Roel, maar we zijn ook weer blij dat Roel terug is. Nou, we gaan eens even kijken wat we deze week kunnen doen. Roel versus Roel.
0: En we zorgen natuurlijk als er altijd een Roel stand-by staat. Mocht die andere Roel toch een tropische ziekte hebben, staat altijd weer een andere Roel klaar.
2: Ja, goed, ideaal.
0: Hoe dan ook, jongens. Het is maandagochtend. Vandaag het is dinsdagochtend. Vandaag krijgen wij bezoek van degene die op vrijdag op jouw plek gaat zitten.
2: Ja, dat is het nieuwe vrijdagochtendlid. Maar wie is dat toch?
0: Dat was natuurlijk altijd Kai Merks. Maar die hoor je nu op vrijdagochtend op ons zusterstation Joe. Ja, wie komt er te zitten op vrijdagochtend op jouw plek? Ik heb al gezegd, het wordt sowieso lachen.
2: En deze persoon komt ook langs, hè? Dus we maken niet alleen bekend... maar deze persoon zwaait de deur ook daadwerkelijk open.
0: Absoluut. Dit is Q-Music. Het wordt vandaag 31 graden. Afgelopen weekend deden wij de Q-top 500 van de zomer. Dat was een heerlijke lijst. En deze stond hoog en dat vinden wij niet meer dan terecht. Nummer 119, Don Henley. Dit is Boys of Summer.

0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Wij hadden vorige week echt zo'n voorbeeldige week als het gaat om alle kleuren in de collecte. Het was zo'n leuke week.
1: Wat hebben wij ook weer allemaal gehad?
0: Nou,
1: iets met een voortent.
0: Iets met een voortent. Slaapcabine voor aan de voortent. Om de kids in te leggen. Maar we hadden ook een nieuwe automat. Omdat er een pot verf overheen was gekletterd. Omdat die persoon te hard moest remmen.
1: Er is natuurlijk ook een kattenbak geweest. Week zonder kattenbak.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Die verpleegkundige die wilde klompen. Want zij is stagiair. En ze wilde bij de rest van de groep horen.
1: Oh ja, die gezondheidsklompen. En dan met een beetje een leuk motief.
0: Precies.
1: We hebben een leuk weekje. Gehad,
0: heel leuk weekje.
1: En dan wij zaten dan vanuit de Mattie versus Marieke bus en Annemarie legde in vanuit Amsterdam.
0: Ja.
1: Nu is het clubje weer echt compleet. Kunnen we elkaar weer in de ogen kijken. En het is een korte week. Het is nu natuurlijk al dinsdag.
0: Het is al dinsdag, hè?
1: Dus dan zeg ik altijd, leg iets meer in, hè?
0: Tegen wie zeg je dat?
1: Tegen jullie allebei.
0: Oké.
1: Nee, ja, Annemarie heeft natuurlijk, die heeft altijd een duur weekend. Ik was het hele weekend op het strand, zegt ze dan. IJsjes.
2: Weet je wat dat kost?
1: Daarom. Dus ja, alles is wel waar.
0: Het is wel duur.
3: Dit zei ik laatst ook tijdens Hemelvaart. En toen kreeg ik de wind van voren van jou. Het is kortere week, ineens moeten we meer inleggen. Oh, is dat zo?
0: Hadden wij niet een weekje in die bus moeten blijven?
1: Ik ben een heel andere vrouw geworden nu ik mijn voet heb gebroken. Ja. Ik heb een hele andere gedachte op na.
0: Nou, hoe dan ook, kom bij ons collecteren. Wij gaan hier nog een robbertje vechten. Zometeen spreken we jou misschien wel. Wat heb je nodig? Laat het weten in de Q-Music app.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Obelie, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Vakantie 4.

0: bij Zeeman herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eboekhouden.nl. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel
5: 4 op 1, 4 op een rij.
4: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
6: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
7: Sirene.
4: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q Music. Speel bewust 18+.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts 779 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Half 7, Q-verkeer. De vertragingen langer dan een kwartier. Die zijn op de A2. Daar is een pechgeval richting Utrecht. Tussen Lingenbrug en Knoop de Everdingen. 10 kilometer, 20 minuutjes. Van Den Bosch naar Utrecht, maar dan tussen Hintham en Empelbrug. 6 kilometer en 27 minuten. De A4, Rotterdam naar Amsterdam. 14 kilometer tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoude-Dorp met 17 minuten. En op de A27 richting Utrecht kom je in 5 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met 20 minuten.
7: Volop zon vandaag, echt ongekend warm voor de tijd van het jaar. Staat ook nog eens weinig wind. Het wordt 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. Zo'n 140 asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congreshal in Groningen. Net als afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten

0: slapen is niet duidelijk. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Er zat ook iemand bekneld in de auto. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met een ambulance. Wat er precies is misgegaan of is gebeurd, dat is niet duidelijk. En mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, dat meldt de Telegraaf. In een groot deel van het land worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol zit. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog niet nodig. En het is nog niet zeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. En nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. En op 16 juni is de eerste wedstrijd van Argentinië tegen Algerije.
1: Hey, Luc op de sportredactie, hoe oud is Messi? Ik heb het idee dat hij toch echt al dinosaurus oud is voor de voetballerij.
2: Hij is 38 jaar.
1: Ja, ik vind dat echt knap.
2: Ja, omdat hij gewoon op een hele jonge leeftijd al heel goed was, gaat hij gewoon heel lang mee. Ik denk ook dat hij bij dit WK zal zijn, al stapt Lionel Messi op een landmijn. Is hij zijn hele linkerbeen weg, dan neem je hem alsnog mee. Dus die gaat gewoon nog 1 keer naar het WK. Wow. En zijn grote eeuwige concurrent Ronaldo is trouwens nog ouder. En die gaat ook nog een keer.
1: Hoe
2: voor
1: oud is die dan?
2: In de 40 al.
3: Maar die wil 1000 goals scoren, toch nog?
2: Klopt, ja. En dat gaat hij nog wel halen ook, denk ik.
3: Ja, want hij staat op 922.
2: Hij staat heel dichtbij. Ja, dat is echt bizar. Dat haal je niet zo snel. Ik bedoel, 1000 goals. Ik wacht nog eens op mijn eerste goal in 8 jaar tijd bij VV voorwaarts. Dat ga ik niet meer halen, 1000 goals.
3: Wauw, echt indrukwekkend.
0: Ja, dat was genieten, puffen en ook zweten afgelopen Pinksterweekend. Het was bloedheet. En volgens experts was het zelfs de warmste Pinksteren in 40 jaar tijd. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Ja, op veel plekken was het een stuk warmer ook. Zorgde ook voor grote drukte natuurlijk aan de stranden. In Scheveningen bijvoorbeeld, daar kwamen mensen letterlijk van heinde en verre naartoe.
4: Wij komen van 2 uur van Brussel tot naar hier te rijden. We zijn hier zalig aan het genieten.
5: Ja, heerlijk toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat. Ja, geweldig.
3: Zouden ze niet naar Knokke gaan, beter?
1: Ja, wat gezellig dat ze naar ons komen.
3: Ja.
0: Dit was het Roerende Hart van Nederland. Het zeewater was trouwens nog niet zo heel tropisch. 13 graden, toch gingen daar wel wat mensen de zee in. Dan nog een bijzondere wedstrijd in het Engelse Gloucester. Daar wordt ieder jaar het kampioenschap kaasrollen gehouden. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er wordt een kaas van een hele steile helling gerold. En daar rollen mensen dan achteraan. En wie het eerst beneden is, die wint de wedstrijd. En dit jaar is hij voor het eerst gewonnen door een Nederlander. En niet zomaar iemand, door Niels Wennemars. Dat is een van de zoons van oud-schaatser Erben Wennemars.
1: Die poppen echt overal op, hè, die Wennemarsjes.
0: Ja, ik ken natuurlijk ook zijn broer Joep. Tactiek van Niels, rustig starten, zodat hij niet zou vallen.
6: Ik had zeker geen snelle start, maar ik denk, als ik dit gewoon volhouden, ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Op het eind heb ik hem gepakt.
0: Ja, je ziet dus allemaal mensen echt die redden dan 2 meter... maar daarna gaan ze vol koppeltje duikelend die berg af. Maar goed, hij kwam dus als eerst beneden en die kaas die mag je houden.
3: Hey, dit is toch ongelooflijk, die familie.
1: Ja, wat een sportieve familie.
3: Het is toch niet te geloven. Die komt natuurlijk binnenkort thuis met een meisje dat ook kan kaasrollen. Net zoals Joep thuis kwam met Suzanne Schulting. Schrijft dan ook weer aan, weet je wel.
1: Ah, dit had wel ook mijn tactiek moeten zijn. Rustig starten, zodat ik niet zou vallen.
3: Ja, exact. Ja. Nu zit je met een gebroken voet.
1: Ja.
3: Hallo Linda.
7: Hallo.
3: Hallo, jij komt zo meteen naar collecteren. Waar kom jij voor zo direct?
7: Ik kom voor een grote, dikke, vette supersoker.
3: Een grote, dikke, vette supersoker. Mattie en Marieke. Nou, bereid nog even je pitch voor.

0: Linda, waar kom je voor?
1: Ik kom voor een Suppie Soaker.
2: Start je pitch.
1: Mijn pitch, let op. Ik heb 2 kinderen. Ik weet dat jullie ook kinderen hebben. Elke keer als het mooi weer is, word ik nat gespoten. En dan loop ik met een heel klein rot beker erachter ze aan om hun nat te maken. Maar dat werkt gewoon niet. Ze zijn 11 en 14 en ze zijn al zo snel. En ik als oude moeder van 43... Daar moet ik erachteraan. Dus daarvoor wil ik gewoon een hele grote, gave, dikke, vette Super Soaker. Zodat ik ze eindelijk een keer met dit mooie weer te pakken kan nemen. Te graven. Zodat ze drijf en drijf nat worden. Zo, dat was mijn pitch.
0: Nou, ook even alle frustratie eruit merk ik aan alles. Want kijk, Linda, weet je wat jij eigenlijk zou moeten doen? Die Super Soaker, die gaat er natuurlijk komen. Die moet je dan nog niet aan ze laten zien. En dan moet je als een sniper. Als een sniper moet je in de bosjes gaan liggen. En dan moet je ze pakken.
1: Wat dacht jij dan wat ik van plan was vanmiddag?
0: Als ze het niet verwachten, dan pak je ze.
1: Precies, als ze lekker thuis komen van school en dan ga ik ze te grazen nemen, dat wil je gewoon niet weten.
3: Linda, wat kost die Super Soaker?
1: Goeie, €50.
3: €50, ja, dat zijn flinke bedragen.
0: Wow.
1: Echt, hè? Voor een waterpistool.
3: Ja. Even denken. Ja, Linda, je maakt natuurlijk de jonge Mattie een beetje in mij wakker. Wat is het vet, een Super Soaker. Ik moet zeggen, ik vind je een beetje veel. Ik vind je lief, maar ik vind je veel. Je krijgt van mij €5.
1: €5 voor een Super Soaker? Ja, maar... Ik kan hem even een handpistool verkopen bij de Action.
3: Ja, maar Linda, ik haal hem er ook zo weer uit als we gaan debatteren. Nee, je komt met niks, hè?
1: Nee, dat is waar.
3: Ja, precies, ja. Dus ik vind je pitch vrij hysterisch en ook kort. Dus ik dacht, nou, doe €5 voor de aardigheid, weet je wel?
1: Ah, oké. Okay.
3: Ja, dus nou, €5.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik moet wel altijd zeggen dat wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wij hebben natuurlijk nooit bij de collecte beweerd dat we het volledige bedrag vergoeden. Dat is denk ik wel nog even goed om te herhalen. Het is niet dat je nu die hele €50 krijgt, zeg maar.
1: Ja, maar dat hoeft toch helemaal niet?
0: Nee, oké. Ja, ik leg 4,50 in.
3: 4,50.
1: Heb ik in ieder geval bijna €10.
3: Precies, Annemarie.
4: Ja, ik twijfel even of ik een melding moet maken bij meldpunt AMK... of dat ik geld moet inleggen bij jou. Maar goed, ik geef je het voordeel van de twijfel. Want ik moet ook wel lachen om je pitch. En volgens mij is het stiekem ook wel een beetje je droom... met die Super Soaker in de weer te gaan. Ik houd ook bescheiden. 3,50.
3: Nou, dat is alles bij elkaar een bedrag van €13, Linda, in jouw collectebus.
1: Nee, nou, fantastisch.
3: Dat is toch hartstikke leuk?
1: Absoluut.
3: Nou, koop even zo'n joekel, want het is ook echt genieten natuurlijk, zo'n Super Soaker.
0: Ja, en niks tegen de kinderen zeggen, hè?
1: Nee, ik zeg helemaal niks. Ik hoop dat ze niet meeluisteren.
3: Hartelijk gecollecteerd.
1: Dankjewel.
3: Hoi.
1: Doei.
3: Ja, het is natuurlijk ook echt weer voor een Super Soaker. Op sommige plekken kan het vandaag 33 graden worden. Zometeen horen we Annemarie, die is namelijk al op het strand geweest. Een kort voorproefje alvast.
4: Nou, mijn hele idyllische beeld van leuk met een kind naar het strand... dat is even door de neus geboord.
3: Zometeen, nou, Bob Sinclair. Dit is Love Generation bij Q Music.

0: Teddy Swims. Op een dag dat het zomaar eens 33 graden kan worden. Zo direct het advies wat vandaag wordt uitgevaardigd door de Truienraden-redactie.
1: Oh, spannend. De redactie is inmiddels helemaal voltallig. Want een half uurtje geleden vroeg ik al eventjes, kun je een voorspelling doen. Maar toen lukte het nog niet.
0: Nee, maar het advies komt eraan binnen nu in een paar minuten. Annemarie, even aan jou, want jij bent al op het strand geweest.
2: Ja, afgelopen zondag.
0: Hoe was het?
2: Dat was leuk en ook knijterhard werken. Ik heb echt geen konden met mijn kont die handdoek aangeraakt. Oh. We waren eigenlijk voor het eerst met de kleine naar het strand, die nu ruim een jaar is. En ik had altijd vroeger een heel idyllisch plaatje in mijn hoofd. Want ik ging zelf als kind al heel vaak naar het strand. Mijn grootste droom is lekker met mijn kind naar het strand. Een hele dag. Dat lijkt me nou zo ontzettend leuk.
0: Ja.
2: Nou, daar ben ik wel eventjes van teruggekomen. Want jong, het is ook ongekend gedoe. Ten eerste ben je natuurlijk al een soort pakezel voordat je daar überhaupt op het strand aankomt. Wat je allemaal mee zult. Want het was volle bakzon, dus je moet een parasol. Je moet natuurlijk een wagen waarin hij kan slapen. 30.000 handdoeken. Je moet smeren. Ja. Een miljoen rompertjes mee. Weet ik het allemaal. Je wil zelf ook nog een beetje lekker zitten. En wat eten. Want bij die strandtent, daar ga je niet de hele dag zitten. Dat is natuurlijk veel te duur en er is geen plek. We dachten, we gaan maar lekker vroeg ook, weet je wel. Want we moeten een parkeerplek hebben. Dus wij stonden daar al om 9 uur. Veel te vroeg natuurlijk ook.
1: Maar ja, wel lekker toch?
2: Ja, wel lekker bij tijd. Maar dan heb je een hele lange dag nog voor de boeg.
1: Maar je hoeft niet de hele dag, hè?
2: Nee, maar ja, je doet al die moeite. Dus nou goed, je gaat natuurlijk als een pakezel door dat mulle zand. En dan ben je al helemaal het zweet op de rug voordat je eindelijk eens zit. Nou, toen zaten we en toen dachten we, toen had ik hem ingesmeerd. Maar dat moet je natuurlijk al veel eerder doen. Want hij ging vol op zijn muil in dat zand natuurlijk. Want hij kan net staan, denkt hij. Maar dat kan helemaal niet.
0: Een soort zandmonster.
2: Dus hij zat helemaal onder. En hij at ook alleen maar zand. Oh. En ja, voor hem is het natuurlijk, het is 5 minuten leuk. Ik denk dat hij 10 kilo naar binnen heeft gewerkt. Dat overdrijf ik echt niet.
1: Het is voor hem natuurlijk een grote zandbak.
2: Ja, het is één grote zandbak. En het kruipt maar. En naar het water. En toen dachten we gaan toch op het harde zand zitten. Want dat is veel beter ook met kruipen. En dan heb je niet al dat zand op je handdoek. Nou, dus wij weer verplaatsen met die hele zandkraam. Parasol is nog een keer weggewaaid. Ik had het zo bloedheet. Ik was er zo klaar mee op een gegeven moment. Toen moest hij nog gaan slapen. Dus sta je een beetje te wiegen. Maar ondertussen zijn er natuurlijk allemaal kinderen aan het tennissen.
0: En lekker met een bal.
2: Met een bal. Dus nou ja, goed. Het was 2:30. Ik zei,
1: half drie? En je was er om 9?
2: Ja, ja, op een gegeven moment blijf je, weet je wel. En dan gingen we nog terug. En toen zat die hele strandtent natuurlijk vol. En daar moesten we zo langs. En ik had en de kinderwagen ingeklapt. En een ongelooflijk zware tas. Die flikkerde continu uit mijn handen. En toen bleef ik met mijn rechterteen steeds haken in mijn linker broekspijk. Want ik had natuurlijk een wijde linnen broek aan. En toen viel ik zo over. Waar al die mensen bij waren.
1: Hé, Annemarie.
0: Ja.
1: Bouldercar.
2: Ja, nou, ik zou jou zeggen, die hebben we meteen gegoogeld.
1: Goed zo.
2: Beter.
0: Ah, dat is een goed
1: Bouldercar.
0: Hey, en één schale troost, maar dat kunnen we vaak zeggen deze week. Je zat niet met je voet in het gips, natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: dat zou er nog eens bij moeten komen. Want die mensen zijn er namelijk ook.
1: Kon ik maar naar het strand.
0: Precies, kon ze maar naar het strand.
3: Matties. Truienradar.
0: Nou, volop zon vandaag, lekker stranddagje. Ongekend warm voor de tijd van het jaar. Staat ook weinig wind. Het wordt 30 tot lokaal 33 graden. Truienradar beweegt zich tussen de 0. Als je aan andere mensen tot last bent, is namelijk bloot. En de 1,
1: wow.
0: Een hemd.
1: Nou, ik vind het bizar, want we zaten vorige week rond deze tijd nog op een 4. En dat is een gewone trui.
0: De gehele redactie van de Truienradar wenst u een heerlijke zomerse dag.

0: Hey, ik heb het vandaag nog niet gedaan, maar gefeliciteerd met de winst.
1: Ja, dankjewel.
0: 10-9.
1: Ja, het is gewoon echt tot het einde spannend gebleven. En ik vond dat heel erg leuk.
0: Was echt superweek.
1: Ik bemerkte ook, ja, ik weet dat het in een strijd eigenlijk een beetje saai is om te zeggen. Ik bemerkte ook dat het me niet echt kon schelen wie er won. Omdat het namelijk gewoon allemaal heel leuk was.
0: Een ongelooflijk leuke week. Fijn om je te zien als we je ergens hebben ontmoet in Nederland de afgelopen week tijdens Mattie versus Marieke. Ja, de winst is dus voor Marieke, ondanks dit moment.
1: Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Oh, joh. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over.
0: Ja, je kan door je voet gaan, maar je kan ook extreem door je voet gaan. Ze hebben nog een trapje hoger op de ladder van door je voet gaan.
1: Ja, nou, dat bleek het ook. Daar werd namelijk vastgesteld, het is niet gebroken.
0: En maar... je liep gewoon door, overigens, hierna.
1: Inmiddels zit ik in het gips, is het dus wel degelijk gebroken. Ik zal je straks uitleggen op welk moment ik dacht, dit zit niet goed.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
18: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
20: Nu bij Libra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Libra.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
24: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: je het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl.
2: Ja, goedemorgen. We staan de komende jaren vaker en langer in de file. Daarvoor waarschuwen gemeenten en provincies. Veel bruggen, tunnels en kades in ons land zijn te veel verouderd, zegt deze bestuurder bij de NOS.
3: En daar zit met name de zorg. Daar zit met name ook de kostenstijging in die vernieuwing die nu nodig is ten opzichte van wat je jaarlijks natuurlijk ook moet doen, je beheer en je onderhoud.
2: En dat vernieuwen kost veel extra geld. Dat moet het kabinet betalen, vinden de gemeenten. Doen ze het niet, dan dreigen wegen vaker afgesloten te worden. Al dus die provincies ook. Behalve files kan het er ook voor zorgen dat scholen, ziekenhuizen en winkels moeilijk bereikbaar zijn. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleen reizende mannen niet meer welkom zijn. Maar als het zo doorgaat, worden mogelijk ook vrouwen en kinderen geweigerd, vreest het Rode Kruis. De afgelopen dagen was het te vol in Ter Apel. Daarom sliepen ook de afgelopen nacht weer meer dan 100 asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. En Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om aanvallen op boten die mijnen kunnen neerleggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en ging het om zelfverdediging. Minister Rubio heeft laten weten dat er nog steeds een vredesdeal met Iran mogelijk is. En gisteravond zijn de Eredivisie Awards uitgereikt. En de belangrijkste prijs, die van Speler van het Jaar, is gewonnen door PSV-voetballer Ismaël Saibari. Hij is door de aanvoerders van alle clubs gekozen. Saibari had een goed seizoen. Hij werd voor de derde keer op rij kampioen bij PSV. Deze prijs maakt het helemaal af, zegt hij bij de NOS.
4: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nou ja, dat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
2: Bij de vrouwen ging de prijs naar Feyenoord-speelster Mao Itamura. Trainer Sarina Wiegman kreeg nog een Euro Awards. Het weer dan. Ja, we krijgen weer een tropische dag. Overal zon en heel warm. Het wordt 30 tot lokaal zelfs 33 graden.
5: Op de weg dan de vertraging vanaf 20 minuten. Je komt op de A2 naar Utrecht in 6 kilometer terecht. Tussen knooppunt Hintam en Empelbrug met 28 minuten. Op de A16 Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Klaverpolder. Ligt de een en ander op de weg. 4 kilometer, een half uur. A28 Zwolle naar Amersfoort. Tussen Ermelo en Nijkerk. 9 kilometer en 20 minuten. En op de A59 is een ongeluk gebeurd. In de richting van Zonzeel. Tussen Raamsdonk, Sfeer en Made. 4 kilometer en 22 minuten.

0: Imagine Dragons back to music. And Thunder. Goedemorgen, 7 over 7, dinsdag de 26e van mei, show 1642, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Over iets meer dan een uurtje krijgen wij bezoek van de persoon die vanaf aankomende vrijdag op jouw plek zit, Marieke.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk altijd Kai Merks geweest. Kai die gaat op vrijdagochtend het programma doen op Joe. Dat is ons zuster radiostation. Dat zit hier letterlijk één deurtje verder.
1: Daar werkt hij al, überhaupt al, hè?
0: Van maandag tot en met donderdag zat hij er al. Daar komt nu de vrijdag bij. En dus hebben wij op vrijdagochtend plek voor iemand anders. Die persoon die is hier straks om 7:15. Eerst even wat anders. En dat heeft alles te maken met vorige week. Toen deden wij namelijk Mattie versus Marieke. We zijn met een bus door het hele land gegaan. Dankjewel als je ons bent komen helpen. Dankjewel als je gewoon even gedag bent komen zeggen. We vonden dat super, super leuk.
1: Hey, wat hebben wij een leuke week gehad.
0: Echt
1: heel tof. We zijn op zoveel plekken geweest. We zijn echt van Friesland tot Limburg geweest. En ook van het oosten tot het westen. We hebben bijvoorbeeld gefiliëpt. We zijn in een achtbaan geweest. Een klimmuur op. Maar we zijn ook tussen 250 koeien in een weiland gedoken.
0: Ja.
1: Het is echt... Ik heb er zo lekker van kunnen nagenieten de afgelopen dagen.
0: We zitten hier met een enorme souvenir. Namelijk, het voetje van mijn collega zit in het gips. Hoe lang moet dat erom?
1: Minimaal 4 weken.
0: Minimaal 4 weken. Oké, het begon allemaal bij dit moment. Wij moesten een opdracht doen met Defensie.
1: Ja.
0: Dat was in de buurt van Harderwijk.
1: Ja, een enorm oefenterrein.
0: En wij werden daar eigenlijk opgejaagd door een... even noemen, een oefenvijand.
1: Nou, die oefenvijand, vergis je niet, die bestond wel uit een vijandelijke drone in de lucht en 2 tanks.
0: Juist. Toch nog heel even, welke beweging maakte je nou?
1: Ik dook weg omdat de tank van de vijand eraan kwam. Dat hoorden wij via de porto en ik hoorde die tank ook komen aanrijden. Ik was al best wel vaak weggedoken daar in het bos.
0: Ja.
1: En ik draaide me en dook in een soort kuil. En daar is mijn voet naar binnen gedraaid.
0: Laten we even luisteren, want toen gebeurde er dit.
1: Over, Marieke, over, domme voet gaan. Marieke, pijn aan voet. Marieke, pijn aan voet, over. Marieke, pijn aan voet, over.
3: Oh, jongen, kan niet door de voeten gaan.
1: Oh, joh. Oh, wat baal ik hiervan. Oh, wat baal ik hiervan.
0: Oh.
1: Oh, wat baal ik hiervan.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh. Oh. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over.
0: Wat duurt het lang?
1: Ja.
3: Oh.
1: Nee. Marieke, medic. Medic. Medic, medic. Medic. Marieke, door mijn voet gegaan. Pijn. Medic, over.
0: Oké, nou, toen kwamen ze natuurlijk je kant. Ik ben sorry dat ik een beetje moet lachen, maar gelukkig moet je zelf ook een beetje lachen om wat je nu hoort.
1: Ja, ik hoorde het nu ook voor het eerst terug. Ja, ik had gewoon pijn.
0: Ja, dat begrijp ik hartstikke
1: en
0: goed.
1: En ik lag daar, dus ik probeerde via de portofoon die we gebruikten om dat spel, dat defensiespel noem ik het maar even, te doen. En ik dacht, ja, en op een gegeven moment reageerden ze via de portofoon. Toen begrepen ze nog niet wat ik bedoelde. Alle lof voor Defensie, uiteindelijk waren ze er. En daar heeft de medic mijn voet uit die schoen gehaald. En
0: er hadden echt van die kisten aan, hè?
1: Ja, echt van die lege kisten aan. Heeft ook naar mijn andere voet gekeken om te kijken of die dik was geworden. Nou, en toen zei hij, hij is niet gebroken. Dan kun je erop staan. Dus ik met zijn hulp ben omhoog gekomen en ben erop gaan staan. Kun je erop leunen, zei hij. Ik zei, ja, ik kan er wel op leunen, kun je hem ook afrollen. Nou, ik kon al die dingen. En ik baalde gewoon vooral heel erg, want ik vond die challenge zo leuk.
0: Toch
1: ik
0: echt
1: vond
0: heel tof.
1: Het zo tof om te doen. Ja. En ik dacht, het is me eer te na. Ik wil dit helemaal meespelen. Dus toen zei ik, als hij niet gebroken is, dan wil ik door. En toen ben ik dus doorgegaan. Toen heb ik de rest van die challenge afgemaakt de laatste 10 minuten.
0: Nou, mag ik nog heel even zeggen, want op een gegeven moment, op het einde, wij moesten richting de finish, toen kwam ik jou tegen. Toen heb ik echt nog alles bij moeten zetten om jou in te halen, al rennend, over het mulle zand daar in de buurt. En het was 27 graden, zon op je bol. Ik heb letterlijk nog gezegd, nou jongens, het zal allemaal wel meevallen. Er moest net nog een medic bij en nu krijg ik je amper ingehaald. Want je rende echt hard.
1: Ik rende niet hard, ik strompelde over het zand. Ik ben daar nog een keer door mijn voet gegaan. En bij allebei de keren heb ik gevoeld dat het krak zei.
4: Oeh.
1: Maar die medic had tegen mij gezegd, het is niet gebroken. Het heeft een flinke optater gekregen. Je zult er wel last van krijgen.
0: Het zal een beetje de adrenaline zijn geweest.
1: Nou, absoluut door adrenaline ben ik doorgegaan. En toen heb ik ook nog in een tank gestaan. Toen zijn we met een tank teruggebracht naar de Mattie versus Marieke bus. En daar dacht ik al wel, het zit me niet echt lekker. Het was wel overduidelijk dat ik niks meer ging doen de rest van die dag. En ook de finale dag, de dag erna, heb ik echt niks meer kunnen doen.
0: Met de krukken gehaald.
1: Hebben luisteraars van mij alle challenges gedaan. En zat ik een beetje als stichting De Zonnebloem in een stoel ernaast. En toen kwam ik thuis en toen haalde ik mijn voet uit mijn gymschoen. En toen dacht ik, ja, dit is niet alleen dik, dit is ook blauw.
0: Ja.
1: En dit doet zoveel pijn dat het gewoon echt niet klopt.
0: Je stuurde een foto, er groeide bijna een derde voet bij.
1: Ja. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dus toen heb ik mijn hele vrijdagmiddag, in plaats van lekker na een week weg te zijn, lekker thuis met het gezin, zat ik in mijn eentje in het ziekenhuis. Was daar in mijn eentje ook naartoe gereden. Dat wat natuurlijk eigenlijk niet slim is, maar dat kon wel, want ik heb een automaat. En daar zat ik in het ziekenhuis. Toen moest ik nog door de röntgen, toen moest ik nog even door de CT. En nu hebben ze er gips omheen gedaan.
0: Ja, en dat moet hoeveel weken zitten?
1: In elk geval wel 4.
0: Juist, precies. Ja. Ja. Dus er rijdt een taxi heen en weer. Alvast bedankt taxichauffeur André. Die meldt zich 's ochtends heel vroeg bij jouw huisje.
1: Ja, André heeft ook vroege dienst deze maand. Dat is hartstikke lekker, want als je lekker vroeg begint, dan heb je wat aan je dag.
0: Ik vind het een leuk appje van Aafke. Die stuurt hulde aan Marieke. Toch een soort Suzanne Schulting die met een gebroken voet een gouden medaille wint. Nou, dat is het inderdaad wel een beetje. Want ik bedoel, je bent er uiteindelijk met de winst vandoor gegaan.
1: Ik dacht ook, het is ook wel de defensiementaliteit. Ik weet niet voor wie wel eens Kamp van Koningsbrugge kijkt. Ik zag toch die Ray en Die zag ik voor me. Die mannen die dan zeggen, weet je wat jij hebt? Jij hebt gewoon een beetje last van je voet. En nu ben ik doorgegaan.
0: Luc, zou jij een bakje koffie willen halen voor Marieke, alsjeblieft?
2: Ja, tuurlijk.
1: Havermelk, heerlijk.
0: En doe voor mij een bakje zwart.

0: Alex Warren. Nog steeds nummer 1, joh, in de top 40.
1: Het is ook een lekker liedje.
0: Het is ook meer dan een lekker liedje. Je hoorde Fever Dream bij Q-Music. Appie van Wander.
2: Goedemorgen, Mattie en Marieke. Hey. Je gaat er eigenlijk kijven van op de vrijdag.
0: Ja, dat is een hele goede vraag, Wander. Ja, wij krijgen een nieuw vrijdagochtendlid hier bij Q-Music. Iemand die op jouw plek gaat zitten.
1: Ja.
0: Elke vrijdagochtend. En dat nieuwe vrijdagochtendlid, ja, daar zijn eigenlijk meerdere kandidaten voor. Want ja, om dat te worden moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja, iedereen denkt altijd maar je kan zomaar gaan zitten. Maar nee, dat is natuurlijk echt niet zo.
1: Nee, het is natuurlijk niet zo. Er wordt wel eens gedacht van ons beroep zo van Henk kan wel altijd wel zo lekker kletsen in de kroeg. Die kan wel op vrijdagochtend bij jullie gaan zitten. Die heeft altijd verhalen.
0: Ik heb een buurman die zou eens een microfoon moeten geven.
1: Ja. Dus daarvan hebben we toch tegen elkaar gezegd, dat moeten we niet doen. Nee, moeten we de persoon die het daadwerkelijk gaat doen, moeten we laten solliciteren.
0: Precies. Dus we hebben een lange lijst van mensen gemaakt. Daarvan, van die hele lange lijst, zijn er weer een heleboel afgevallen. En nu zijn er nog 3 over. Wie is dat nieuwe vrijdagochtendlid? Afgekort, wie is de vol? Je gaat nu 3 kandidaten horen en ze hebben even een volle citatie gedaan bij onze redacteur Robin.
3: Wil je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Quinty Misijan.
5: Ik ben Daan Boom.
6: Mijn naam is Bram Krikke. Ik ben 30 jaar, radiomaker. En ook influencer.
3: Zou je ons kunnen vertellen waarom we jou de vol moeten maken?
5: Ik denk dat ik een goede vol zou zijn omdat ik een echt mensenmens ben. Dus ik ben echt een sociale chameleon. En in groepen bijvoorbeeld ben ik echt een vis in het water.
4: Ik denk dat ik er goed geschikt voor ben omdat ik een sociaal persoon ben. Mensen doen gewoon graag hun verhaal bij mij kwijt.
6: Ik beschik ook over een dosis humor. En ik vind toch eigenlijk ook dat de vol, ja, die moet dat sowieso ook hebben. Dat vind ik ook het leukste om te luisteren.
5: Ja, en ik ben een echte verhalenverteller. Mensen vragen dat ook heel vaak aan mij van Daan, vertel nog eens van je magische verhalen. Alsjeblieft, neem ons nog eens mee op reis. Dat doe ik dan.
3: Als vol moet je natuurlijk 's ochtends vroeg al scherp zijn. Gelijk als je wakker bent moet je aanstaan en moet je letten op wat je gaat zeggen. Kunnen we jou erop vertrouwen dat het helemaal goed komt?
6: Ja, kom op. Mij kan je sowieso 100% vertrouwen. Ik sta altijd aan. Robin, je kent me toch? We werken al jaren samen, joh. Heb ik jou ooit, of mijn snor, hebben wij jou ooit teleurgesteld?
4: Ja, zeg je vertrouwen, dan zeg je Quinty, toch? Of het nou de donderdagavond is of vrijdagochtend, ik sta er.
5: Kijk, ik zie het een beetje als een voetbalwedstrijd. En ik ben een type, ja, je kunt me vergelijken met Frenkie de Jong bijvoorbeeld, om maar even iemand te noemen. Hoe laat de wedstrijd ook begint, ik hou mijn ogen op het doel. En ik spreek zelfs ook een beetje Spaans.
3: Kan je echt Spaans?
5: Sí. Un dos cervezas.
0: Ja.
1: Alle 3 geschikt als je het zo hoort, hè?
0: Maar wie van deze 3 wordt het? Straks om 15:15 antwoord op de grote vraag. Wie is de vol?

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Ondertussen worden de eerste gedachten gedeeld over de vraag: wie is de Vol? Wie is ons nieuwe vrijdagochtend lid? En er wordt hardop geboomd in de appbox van Key Music.
1: Ja.
0: Jonathan die zegt bijvoorbeeld: Bram is de Vol. I said what I said. Er zijn ook wat mensen die zeggen van ja, het is voor Bram lastig bijvoorbeeld te combineren met zijn rest van zijn werkzaamheden.
1: Nou ja, Aukje die zet dan echt vol in, over vol gesproken, op Daan. Die zegt, Quinty zit op donderdagavond al bij Joost. Mm-hmm. Bram gaat echt niet vroeg opstaan. Dan moet het dus Daan zijn. Ik ga even googlen wie dat is.
0: Ja. We hebben het hier over Daan Boom, jongens, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Quinty Misijan of Bram Kikke. Wie is het? De persoon is hier straks om 7:15. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
2: gaat onder andere over vakanties. Het doel van een vakantie is natuurlijk om lekker te ontspannen. Maar ondertussen levert het ons ook een hoop zorgen op.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou! Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.

0: beste in sportvoeding.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99.

0: Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Goedemorgen, het is 8:01. De vertragingen vanaf 25 minuten die zijn op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht kom je in 12 kilometer... tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel, 25 minuten. De A15 naar Oostvoorne tussen Spijkenisse en de havens 5500-5700, 9 kilometer, iets meer dan een half uur. De A16 Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Markbrug, 4 kilometer, half uurtje. Op de A27 naar Gorkum, 9 kilometer file tussen de Keizersveerbrug en Werkendam met 27 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Maasbrug 12 kilometer met een half uur.
14: Nou, verder niet te druk maken vandaag, want het wordt echt een tropische dag. Overal zon, heel warm, 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws. Ja,
15: goedemorgen, het gaat onder andere over boswachters, want die moeten beter bewapend worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Boswachters komen steeds vaker terecht in gevaarlijke situaties. Zo krijgen ze te maken met drugsdumpingen en andere criminaliteit. En nu is de wet nog zo dat boswachters moeten kiezen tussen een hond of een wapen. Maar veel Kamerleden willen dat ze die keuze niet hoeven te maken, zodat ze hun werk veilig kunnen blijven doen. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleen reizende mannen niet meer welkom zijn. Maar als het zo doorgaat, worden mogelijk ook vrouwen en kinderen geweigerd, vreest het Rode Kruis. De afgelopen dagen was het te vol in Ter Apel. Daarom sliepen ook de afgelopen nacht weer meer dan 100 asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Het gaat om een loods, die is helemaal uitgebrand. En de brandweer die probeerde wel met man en macht nog te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Nou, dat is gelukt. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. En een groot feest in Tilburg gisteren. Daar werden de voetballers van Willem II gehuldigd omdat ze gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Duizenden supporters kwamen naar het centrum van Tilburg om het feestje mee te vieren, waaronder deze blije fan.
16: Ja, we zijn weer terug! We hebben thuis zo op de Eredivisie! Kom op, gas geven!
15: Nou, het was natuurlijk hartstikke warm ook daar tijdens de huldiging. En dus nam de organisatie extra maatregelen.
16: Ik zou zeggen, drink lekker. Maar ik wil jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
14: Leuk, Frank Evenblij, die geeft even een waanzinnige tip.

0: Mijn advies is altijd...
1: Ik zou zeggen, drink lekker.
0: Hoeveel graden het ook is. Het is gewoon een gezellige gozer.
2: Dat hoorde je bij Omroep Brabant. De organisatie meldt verder nog dat een aantal supporters... tijdens de huldiging brandwonden hebben opgelopen... door de fakkels die werden afgestoken. En we hebben steeds meer moeite om onze vakanties te betalen. Voor ruim 2/3 van de Nederlanders is reizen in de schoolvakanties... een uitdaging geworden, schrijft het AD... Komt vooral door de hogere prijzen van hotels, campings en vliegtickets. Maar ook de kosten op locatie, bijvoorbeeld in de horeca, spelen mee. En veel mensen passen hun vakantieplannen daarom aan. Vooral jongeren zoeken naar goedkopere bestemmingen. En ook zijn we sneller geneigd om buiten vakantieperiodes weg te gaan. Al is dat voor gezinnen natuurlijk een stuk lastiger, omdat ze schoolgaande kinderen hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Want die hotels, die campings en die vliegtickets, ja, het moet het ook kosten. Zeg maar. Ze doen het niet voor de lol.
3: Nee, dat is het ook, ja. En ja, ergens zou je denken, zouden we niet meer naar een systeem toe kunnen... waarop het niet allemaal draait om die schoolvakanties. Ja. Dus dat het zich gewoon over het hele jaar verspreidt. En nu is het natuurlijk onwijs lastig, want het is voor scholen ook allemaal niet te doen. Maar dat je toch op de een of andere manier een soort joker kan inzetten... dat je je kind 2 weken per jaar even van school af mag halen.
0: Ja.
3: En dat ligt er natuurlijk altijd heel erg aan, ook hoe het kind ervoor staat. En of het is op de basisschool weer anders dan op de middelbare school enzovoort. Maar...
0: En hoeveel jokers gaan er dan tegelijkertijd worden ingezet?
3: Ja.
0: Mis je dan in 1 keer 6 kinderen? Wanneer halen die hun lessen dan in?
3: Daarom, dus ik probeer nu hardop te denken over een systeem dat totaal niet haalbaar is.
2: Ja. En dat heeft ook een beetje te maken met natuurlijk de actualiteit vanwege de benzineprijs. Ja, rij maar eens met z'n allen naar Italië bijvoorbeeld. Aan benzine ben je dan ook alweer een stuk meer kwijt. Ja. Camping zelf inderdaad worden duurder, ook al kom je met je eigen camper.
0: Ja, een plekje op de camping, dat is inmiddels net zo duur als een hotel, volgens mij, hoor.
3: Ja, klopt. En dan kom je nog met je eigen sleurhut.
0: Heb je stromend water en een stopcontact.
3: Ja.
0: En dan mag je gewoon ook meer dan €100 aftikken, toch? Nou ja, goed. Jongens, je kan ook vandaag lekker op Playa Balconia gaan zitten.
3: Ja hoor, heerlijk.
0: 33 graden.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: In je korte broek naar werk.
2: 3, 2, 1.
3: Ja!
0: Ik heb hem aan, hoor.
3: Ja, ik ook.
0: Hartstikke lekker kort.
3: Ja, het is wel altijd. Het is altijd een beetje twijfelen of het kan, hè? Want de airco staat natuurlijk op vele kantoren best wel een beetje op fris afgesteld. En hier moet ik zeggen dat het goed gaat. Maar je kan dan in korte broek naar het werk vertrekken. En eenmaal spijt hebben als je er bent.
0: Ja, klopt. Je bent voor een witte broek gegaan vandaag, Luc.
1: Ja, lekker zomers. Wit broek.
0: Een beetje Saint-Tropez-achtig.
1: Ja, ik stap zo meteen in mijn boot. En dan ga ik er weer vandoor.
3: Ja, ja. Hey, maar op de nieuwsredactie was het vanmorgen nog wel eventjes strijd. Of het wel of niet kon, toch, Annemarie?
4: Ja, ik ben hier wel een beetje Zwitserland in. Maar er was inderdaad een strijd gaande tussen iemand die in de korte broek zat. En er zat iemand met een lange broek. En degene met een lange broek vindt dat je absoluut met een korte broek naar werk kan komen.
0: Oh,
4: ja, dus krijg je die discussie.
0: Ah, ja.
3: Ik vind het echt prima kunnen. Ja, je moet een beetje aftasten of het in je functie past. Ja, en stel dat je een functie buiten dienst hebt en je bent de hele dag naar klanten. Ja, dan kun je ook nog een beetje inschatten voor wat voor bedrijf je werkt, wat voor product je verkoopt.
4: Maar geen slippers. Dat vind ik
0: nee,
4: wel.
0: Nee, geen slippers.
4: Nee, Gert verdemmen.
3: Nee, je hoeft elkaar stenen niet te zien.
4: Nee, hoef ik echt niet.
3: Dat gaat natuurlijk
0: maar ook niet, zeg
3: deze
0: maar
3: week mis.
0: De hele modieuze slipper.
4: Nou,
0: echt een goede, mooie slipper.
4: Nou, voor mannen vind ik niet. Want er zit echt niks moois aan de voet. Voor vrouwen misschien wel, maar dat moet wel een beetje verzorgd.
1: Het gaat er niet om de slipper, het gaat om de voet, inderdaad. Wat Annemarie zegt.
0: Ja, oké, maar je kan prachtige teentjes hebben. Maar als je die stopt in flipflops van 4,50. Dat is natuurlijk ook geen vorm.
3: Laten we het verschil trekken tussen de echt een beetje de sandaal en de teenslipper.
0: Juist.
3: Ik vind een teenslipper naar werk, dat vind ik een potje. Maar een sandaaltje, dat is natuurlijk. En dan de mannensandaal. Ja, ik vind gewoon. Inderdaad, de mannenvoet hoef ik ook niet per se naar te kijken. Sorry, ik ga daar toch eventjes in discrimineren. Maar ik zou voor mannen zeggen: gesloten schoenen naar werk.
0: Ja, ik ook. Volgende, Luc.
1: Je naam schrijven op gips.
0: 3, 2, 1.
3: Niet per se iets op tegen. Jij wilt dat nu doen, denk ik.
0: Nou, zo meteen. Wat staat er al iets op, of niet?
3: Nee, hij is blauw. Hij is de kleur van Team Marieke, van Mattie versus Marieke. Ik had er overigens geen keuze in toen ik afgelopen vrijdag mijn voeten in het gips kreeg. Maar nee, schrijf er gerust wat op. Er gaat wel einde van de week ander gips omheen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ik hoop loopgips te krijgen.
0: Hey, mag ik nog heel even, want heel veel mensen vragen zich af, waar zit precies de breuk?
3: Middenvoetsbeentjes.
0: Meerdere?
3: Ja. Ja, meerdere.
0: Oh, ik wist niet eens dat er meerdere waren.
3: Ja, al je tenen, zeg maar, hebben net zoals bij je hand.
0: Ja. Ah, dat zijn de middenvoetsbeentjes.
3: Ja, precies,
0: okay,
3: dat is bovenop. En dus moest hij even door de röntgen. En toen konden ze het net niet goed zien. Dus toen moest hij nog door de CT. Dus ze hebben mijn hele eigen risico's er doorheen.
0: Juist, lekker. Laatste, Luc.
1: Andere auto's waarschuwen voor een flitser.
2: 3, 2, 1.
3: Nee.
0: Nee, doe ik niet. Nee.
3: Ik heb wel eens dat als er dan dus naar me wordt geseind op een N-weg, dat ik dan meteen denk, wat doe ik verkeerd? Mijn eigen lampen niet aan, hangt mijn antenne op zijn kop. Wat is de trekkaart?
1: Overrijden.
3: Wat doe ik, zeg maar? Zoek het meteen bij mezelf.
0: Ik had
3: en dan blijkt het, en dan zeg maar 100 meter later blijkt er een flitser te staan. En dan denk ik, wat sympathiek.
0: Ik kreeg een boete toen ik thuis kwam naar Mattie versus Marieke. En dat is altijd de vraag, ja, is die voor mij? Want mijn vriendin rijdt ook nog wel eens in mijn auto. Dus dan gaan we samen rondom de envelop. En dan starten de pauk. En dan kijken we eerst naar het bedrag. Dat was een bedrag van, ik meen, 319 euro.
3: Oh, joh.
0: Ja, was er door rood gereden.
3: Oh.
0: Ja, en ik was het, want wij waren op weg naar Scheveningen die dag. En Kiki zat ernaast en die zei ook, ja, ik heb dit totaal niet doorgehad. Ik ook niet. Ik rijd natuurlijk niet door rood. Dat doe ik echt niet.
3: Nee.
0: Maar 329 euro. Ik dacht ook, mijn hemel. En nou zit ik in de positie dat ik het prima kan betalen. Maar 300, dat schiet zo zijn doel voorbij, jongens.
3: Ja.
0: Want ik bedoel, waar gaat dat nog over? Snap je? Het is zo'n hap uit je budget. Het
3: ding
0: is normaal.
3: Je hebt door rood rijden en je hebt door rood rijden. Dus jij hebt net waarschijnlijk op het kantelpunt van oranje-rood gezeten.
0: Dat moet wel.
3: En heeft hier geflitst. Maar als iemand natuurlijk bewust door rood rijdt, ja, dan is een forse boete ook wel eventjes terecht.
0: Maar Marieke, 329 euro, waar stopt het dan? Ik vind namelijk, ja, er moet toch ergens een plafond aan zitten.
3: Ja, er was laatst
0: voor mensen
3: ook
0: die minder verdienen. Ja.
3: Was er niet onlangs kritiek ook vanuit de politiek?
4: Over. Ja, is het nou om de schatkist te vullen of om mensen gewoon inderdaad goed te waarschuwen? Nou, dan neigen nu wel naar het eerste.
3: En de ellende is natuurlijk dat als je dus niet kunt betalen, er komt maar geld op en er komt maar geld op en dan wordt het echt een enorme schuld.
0: Ja, precies, ja.
3: Maar rij jij voortaan eventjes netjes door groen?
0: Dat doe ik.
2: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Ik had het niet gezien, hè?
3: Nee.
0: Ik had het gewoon echt niet gezien.
3: Nee, schat, je kon er niks aan doen. Maar oranje is ook wel regelmatig remmen.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ik had het echt niet gezien.
3: Nee, dat weet ik, schat. Maar ja, toch.
2: Hoe was je dag?
0: Tja.
2: Waar moest je naartoe?
0: Naar Scheveningen.

0: Kreskos Amsterdam bij Q-Music en How You Samba.
1: Wij hoorden jou net vertellen dat jij een boete hebt gekregen. €329 voor doorrood rijden.
0: Ja, ik had het echt, jongens, ik had het gewoon echt serieus niet gezien. Ik was op weg naar Scheveningen. Ik kreeg die boete. Ja, ik heb nog even op Google Maps het punt gezocht waar ik dat gedaan had. Ik rijd natuurlijk echt niet door rood. Ik bedoel, dat is gewoon bloedlink.
1: Ja, nou niet bewust door rood. Laten we het dan zo zeggen. Want je bent natuurlijk wel door rood gereden. Paul die zegt daar wel nog over. Een flitspaal flitst niet meteen als het stoplicht op rood springt. Dus dan was je wel veel te laat.
0: Ja, maar dat is zo... Nou ja, hoe dan ook. Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt ook echt een mokerhoge boete gekregen. Wat was het bedrag?
2: Ja, €449.
0: Wow.
1: En wat was de reden?
2: Ja, nou niet te snel rijden, maar we hadden een feestje en toen moesten we snel parkeren. En toen hadden we in het donker een auto weggezet, niet gekeken hoe of wat. En dat bleek een parkeerplaats voor een invalide te zijn, met kenteken.
1: Oei! Volgens mij is dat de duurste boete die er is, op een invalide plek gaan staan.
2: Ja, en dan ook nog met kenteken, dus ik snap hem wel. Maar ja, het is wel heel zuur geld, dus we hebben heel snel betaald. Alsof het niet gebeurd was.
0: Hey, en Denise, kijk, ik zei net, die €329. Ik ga eerlijk zijn, ik zit in een positie dat ik dat kan betalen. Ik vind wel dat het zijn doel een beetje voorbij schiet. Want €329, dat is voor iedereen een ander bedrag in gewicht. Jij moet nu €450 betalen. Wat vind jij ervan, los van dat je fout was?
2: Nou ja, het is inderdaad een hoop geld. Kijk, en voor degene die een invalide parkeerplaats heeft met kenteken, is het niet de bedoeling dat iemand zijn auto daar neerzet. Dus dat snap ik, maar ja, het is wel sky high.
1: Ja, want Desiree, die stuurt bijvoorbeeld ook in de Q-app, maak de boetes inkomensafhankelijk. Zou dat nog een idee zijn? Wat vind jij ervan, Denise?
2: Dat zou kunnen. Ja, maar ja, dat is denk ik ook een heel gedoe, daar gaan ze niet aan doen.
0: Maar waar en waar stopt het dan?
1: Ja,
0: want stel dat jij, het zijn er maar weinig, stel dat jij 3 ton per jaar verdient, wat ga je dan betalen?
1: Ja, daarom kun je ook afvragen waar het dan stopt.
2: In verhouding, natuurlijk, weet je, en wat het zure was, ervoor was ook plek nog. Maar kijk, ik snap het wel. Maar ja, waar gaat het naartoe? En inkomensafhankelijk denk ik ook niet dat dat het idee is.
1: Kun je eigenlijk die boetes in delen betalen? Want staat bij jou op die brief dat je het in delen mag betalen?
0: Kan altijd.
2: Okay. Dat kan altijd, ja. Maar ik heb het heel snel gedaan en dacht van nou, dan merken we er niks van.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde gedaan, Denise. Ik heb meteen mijn bankieren-app opgestart. Ik had binnen 43 seconden betaald.
2: Ja,
0: en ik slik het even door en ik denk er niet meer aan. Het is niet gelukt.
2: Nee. En weet je wat het was? Het was zaterdagavond gebeurd en maandag heb je de boete al in je brievenbus, hè?
0: Ja, ze zijn rap, hè?
1: Als je geld krijgt, duurt het altijd lang. Maar als je moet betalen, moet het altijd gisteren al binnen zijn. Weet je wat we doen, Denise? We denken er vanaf nu gewoon helemaal niet meer over na. Ja? Want jij hebt betaald, Mattie heeft betaald. Alsof het nooit is gebeurd.
2: Nee, precies zoiets. En gewoon om ons heen kijken als we de auto neerzetten of als we in het verkeer zitten.
1: Hey, en ik raak deze raakt mij, want ik ben natuurlijk zelf nu ook een klein beetje invalide. Dus ja, precies, op een invalide plek staan. Nou ja.
2: Ja, nou ja, dat hè, inderdaad.
0: Denise, dankjewel.
2: Zonder kenteken.
0: Zonder kenteken. Geniet van de zon, hè?
2: Ja, eens gelijk zijn uitzendingen.
0: Goed, hoi, hoi. Zo meteen na 8 uur maken wij bekend wie er vanaf aankomende vrijdag, elke vrijdag, op jouw plek zit.
1: Ja.
0: Wij spelen deze ochtend Wie is de Vol? Het vrijdagochtendlid. Wij hebben 3 kandidaten. De winnende kandidaat die het vrijdagochtendlid wordt, die is er zo meteen om 7:15 hier.
1: Wat nou zo'n stom toeval is. Echt stom toeval. Dat die 3 kandidaten, dat precies de finalisten van De Mol zijn.
0: Ja, dat hebben wij weer. Dat is echt.
1: Dat vind ik zo'n bizar toeval.
0: Niet te geloven.
1: Ja, dus ik denk ook wel eens hebben ze Wie is de Mol van Wie is de Vol vrijdagochtendlid afgeleid. Precies die 3 kandidaten.
0: Nou goed, wie komt hier zometeen de studio in? En vanaf aankomende vrijdag, elke vrijdag, hoor je zometeen na 8 uur.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij! En ver weg! Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: De kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. Boswachters moeten beter bewapend worden. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Boswachters krijgen namelijk steeds vaker te maken met drugsdumpingen en andere zware criminaliteit. En daardoor lopen ze tijdens hun werk te veel gevaar, zegt dit VVD-Kamerlid bij RTL.
3: Als je dan het gesprek met ze aangaat en je gaat echt ver met ze mee het bos in en je ziet en je hoort wat ze daar hebben meegemaakt, dan is het volgens mij onze taak om te zorgen dat ze op zijn minst een wapenstok hebben, een hond als nodig en eventueel ook nog een vuurwapen.
2: Ja, de wet is nu nog zo dat boswachters moeten kiezen tussen een hond en wapenstok of een vuurwapen. De Kamer wil dus dat boswachters kunnen kiezen wat ze willen gebruiken. En wie nu nog een nieuwe stroomaansluiting nodig heeft, moet snel zijn met aanvragen. Vanaf begin juli is een particuliere aansluiting moeilijker te krijgen, omdat het stroomnet bijna vol zit. Ja, en daarom vragen veel mensen er nu nog snel eentje aan, schrijft de Telegraaf, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. Dat gebeurt vooral in het noorden en zuidoosten van het land. En ondanks de aanvallen op Iran is een vredesdeal nog altijd mogelijk. Dat zegt de Amerikaanse minister Rubio. De onderhandelingen tussen beide landen zijn volgens hem nog in volle gang. Afgelopen nacht heeft Amerika verschillende doelen in Iran aangevallen. Onder meer boten die volgens de VS bezig waren met het leggen van mijnen. Iran heeft nog niet gereageerd. En het was genieten, maar ook puffen en zweten afgelopen Pinksterweekend. Het was heet en het was zelfs de warmste Pinksteren in 40 jaar tijd. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Dat zorgde er natuurlijk voor dat de stranden lekker vol zaten. Bij Scheveningen bijvoorbeeld. Daar kwamen mensen van heinde en verre naartoe. Horen we bij Hart van Nederland.
11: Wij komen van 2 uur van Brussel tot naar hier te rijden. We zijn hier zalig aan het genieten.
22: Ja, heerlijk toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen omheen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat. Ja, geweldig.
2: Het zeewater is trouwens nog niet zo heel tropisch. Zo'n 13 graden. Reddingsdiensten waarschuwen dat je vooral niet te lang moet zwemmen. Het weer dan, ja, ook vandaag weer een zonnige en warme dag. Met vanmiddag 30 tot lokaal wel 33 graden. Morgen koelt het weer wat af.
26: Op de weg zijn er vertragingen. Daarvan is er maar eentje langer dan een half uur. Dat is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Sta je erin, dan is dat tussen Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer en 38 minuten.
1: Ja, goedemorgen. Hopelijk met het goede been uit bed. Met of zonder gips. Maal Smith komt eraan, direct naar Chesto.
26: Ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Oh, joh. Marieke Medic over. Marieke Medic over.

0: Tiesto and Jonas Blue, back in music, Ritual. Goedemorgen, 6 over 8, dinsdag de 26e van mei. Je luistert naar show 1642, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: We hopen dat je een heerlijk lang weekend hebt gehad. Ja, normaal vraag ik, wat doe jij dan in zo'n weekend? Maar goed, kan ik wel een beetje invullen. Weinig,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ik heb de rolstoel een beetje uitgetest. Dus,
0: ja, precies, ja.
1: Het pootje zit in het gips. Hey, overigens is dat altijd even confronterend om te horen dat nu alle vrije dagen voorbij zijn tot... Eerste kerstdag.
0: Oef.
1: Ja,
0: is je lief.
1: Ja, die Pinksterdagen, dat zijn de laatste officiële vrije dagen tot aan de kerst.
0: Ja, dus je krijgt geen vrije dagen meer. Cadeau!
1: Nee, je moet het helemaal zelf zien te regelen.
0: Daarover gesproken, vrijdag is jouw vrije dag.
1: Ja.
0: Al een aantal jaar. We hebben daar natuurlijk altijd mijn lieve vriend Kai Merks gehad. Nu is het zo dat Kai Merks is opgeslokt door het monster Joe.
1: Ja.
0: Joe is een zuster radiostation van ons. Dat zit hier letterlijk één deur verder. Als je de gang oploopt, dan kan je zo de studio van Joe in. En dat is leuk, want daardoor blijven we Kai heel vaak zien. Maar het gaat hartstikke goed met Joe. En daarom gaat Kai daar op een vrijdagochtend ook programma doen.
1: Wij gunnen hem dat natuurlijk zeer.
0: Zeker.
1: Maar het is wel heel erg fijn als er op vrijdagochtend hier iemand naast jou zit. En ja, wie gaat dat zijn?
0: Dat is de grote vraag. Kijk, we krijgen dus eigenlijk een nieuw vrijdagochtendlid, zou je het kunnen noemen.
1: Ja, afgekort ook wel Vol.
0: De Vol. Ja, en het is niet dat iedereen daar zomaar kan gaan zitten.
1: Nee.
0: Dat idee heb je wel eens van de radio. En dat vinden wij ook een groot compliment. Want dan lijkt het heel makkelijk wat we zitten te doen.
1: Het is natuurlijk ook niet het moeilijkste beroep.
0: Nee, dat
1: maar
0: is ook zo.
1: Het is ook weer niet zo dat als je een beetje lekker kan kletsen in de kroeg, dat je dan meteen hier op deze stoel kunt gaan zitten.
0: Nee, want iedereen heeft wel zijn oom op een verjaardag waarvan je zegt, nou, als je in die microfoon voor zijn neus hangt, dan heb je echt een radiohit te pakken. Dus je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben een lange lijst van mensen gemaakt. Van die lange lijst zijn er weer een heleboel afgevallen.
1: Een shortlist.
0: Nu zijn er nog 3 over.
1: Ja.
0: Wie is dat nieuwe vrijdagochtendlid? Afgekort, wie is de Vol?
1: Wij hebben volle citaties gedaan. Dat is met onze eindredacteur Robin geweest. En die volle citaties die zijn ook opgenomen.
0: Luister mee, dit zijn de 3 kandidaten tijdens hun volle citatie.
3: Wil je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Quinty Wiesijan.
5: Ik ben Daan Boom.
6: Mijn naam is Bram Krikke, ben 30 jaar, radiomaker en ook influencer.
3: Zou je ons kunnen vertellen waarom we jou de Vol moeten maken?
7: Ik denk dat ik een goede Vol zou zijn omdat ik een echt mensmens ben. Dus ik ben echt een sociale chameleon. En in groepen bijvoorbeeld ben ik echt een vis in het water.
4: Ik denk dat ik er goed geschikt voor ben omdat ik een sociaal persoon ben. Mensen doen gewoon graag hun verhaal bij mij kwijt.
6: Ik beschik ook over een dosis humor. En ik vind toch eigenlijk ook dat de Vol, ja, die moet dat sowieso ook hebben. Dat vind ik ook het leukst om te luisteren.
7: Ja, en ik ben een echte verhalenverteller. Mensen vragen dat ook heel vaak aan mij van... Daan, vertel nog eens een van je magische verhalen. Alsjeblieft, neem ons nog eens mee op reis. Dat doe ik dan.
3: Als Vol moet je natuurlijk 's ochtends vroeg al scherp zijn. Gelijk als je wakker bent, moet je aanstaan en moet je letten op wat je gaat zeggen. Kunnen we jou erop vertrouwen dat het helemaal goed komt?
6: Ja, kom op. Mij kan je sowieso 100% vertrouwen. Ik sta altijd aan. Robin, je kent me toch? We werken al jaren samen, joh. Heb ik jou ooit, of mijn snor, hebben wij jou ooit teleurgesteld?
3: Ja, zeg je vertrouwen, dan zeg je Quinty, toch? Of het nou de donderdagavond is of vrijdagochtend, ik sta er.
7: Kijk, ik zie het een beetje als een voetbalwedstrijd. En ik ben een type, ja, je kunt me vergelijken met Frenkie de Jong bijvoorbeeld, om maar even iemand te noemen. Hoe laat de wedstrijd ook begint, ik hou mijn ogen op het doel. En ik spreek zelfs ook een beetje Spaans.
3: Kan je echt Spaans?
7: Sí. Un dos cervezas.
0: Tja, wie wordt het? Over een paar minuten komt de winnende kandidaat binnen. Degene die zijn volle citatie als beste heeft gedaan. En dan komt er dus antwoord op de vraag: wie is de Vol? What?

0: Q-Music, je luistert Mattie en Marieke. Ja, de grote vraag, wie wordt ons nieuwe vrijdagochtendlid? Oftewel, wie wordt de Vol? Wij hebben drie kandidaten. Daan Boom, Quinty Misijan en Bram Krikke.
1: Ik wil toch nog even zeggen dat alles is toeval. Dat het ook toevallig de drie finalisten van Wie is de Mol zijn. Dat
0: puur toeval.
1: Dat berust op puur toeval. Want wij zijn echt gaan werken met een longlist. Daar is uiteindelijk een shortlist uitgekomen. En toen, ja, tuurlijk keken wij elkaar aan en zeiden we, jemig, wat een toeval. Ja. Maar we willen toch met deze drie sollicitanten willen we door.
0: Hey, in de app worden er al punten ingezet.
1: Ja, kijk, er zijn mensen die er helemaal theorieën op loslaten. Quinty is al op donderdagavond bij Joost Swinkels te horen. Bram hoor je al in het weekend met Tom. Dus het moet Daan zijn, wordt er door meerdere mensen gezegd. Mm-hmm. Yvonne hoopt op Quinty. Ferry hoopt dan weer op Bram. En Arielle die zet Vol in op Daan. Die heeft er ook een theorie over. Daan is een goede verhalenverteller. Dat was zijn vader Flip ook. Oh. Dat was mijn leraar op de lagere school.
0: Kijk, dit is typisch Wie is de Vol, die theorieën, snap je?
1: Tunnelvisie.
0: Kijk uit, want je komt inderdaad in de tunnelvisie.
1: Ja, ja.
0: Bloedlink. De winnaar, de winnende kandidaat, heeft zijn volle citatie als beste gedaan. En deze persoon, die staat op de gang. Het is tijd voor antwoord op de vraag. Wie is de Vol?
2: Ik ben de Vol.
3: Ja, Frankrijk! Ja.
1: Ons nieuwe vrijdagochtendlid is Bram Krikke. Bram zit vanaf nu elke vrijdag op dit plekje naast Mattie.
2: Ja, wat een eer, wat een eer.
0: Wat ongelooflijk leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd, weer een race gewonnen.
2: Ja. Dat is wel lekker zo, ja.
1: Hey, maar wat heerlijk dat jij er op de vrijdagochtend bij bent. Ja, ik zeg heerlijk, terwijl we elkaar natuurlijk precies mis gaan lopen.
2: Ja.
1: Want ja, die andere dagen pak ik en de vrijdag ben jij er. Maar heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het betekent wel natuurlijk dat ik een wekker mag gaan aanschaffen. Die had ik voorheen niet.
0: Want hoe zit je eigenlijk met je ritme? Ik weet dat eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, ik neig wel meer naar een avondmens.
0: Oh ja, joh.
2: Dus dat wordt nog.
0: Dit
2: heb
0: mooi
2: ik
0: uit.
2: Expres niet verteld bij mijn volle citatie. Maar dat zit er wel een beetje in. Maar ik doe het. Ik kan prima opstarten in de ochtend. Dat
1: nou, wij hebben jou natuurlijk in de escape room meermalen om ons heen gehad. Zo in de vroege ochtend. En dan druppelde jij ook wel vaak zo rond 7:30, 8 binnen. Met, kijk, 6 uur is natuurlijk andere koek. Maar met goede energie, hoor.
2: Zeker, ja. Ik ben nooit chagrijnig in de ochtend. Dus dat is in ieder geval mooi.
0: Ik heb heel veel zin in die vrijdagochtend. Want dan begint mijn vrijdagochtend altijd met een knuffel van Bram.
1: Ja.
0: Ja, vind ik echt heerlijk.
1: En Bram heeft hele lekkere wasparfum.
2: Zeker.
1: Dus je hebt niet per se een aftershave. Ik weet dat je ook een parfum reclamecampagne doet. Maar het is vooral jouw wasparfum. Jij komt altijd met zo'n lekkere geur om je heen, kom jij binnen.
2: Nou, maar dan ben ik wel blij omdat je dat zegt. Want voorheen deed ik gewoon lekker met een parfummetje zelf. En toen zei je op een gegeven moment, Bram, dit is een beetje te veel in de ochtend.
1: Ja.
2: Wil je dat niet meer doen? Kan je dat daarna pas doen?
0: We gaan nog kijken of we er ruikradio van kunnen maken. We kunnen dat niet beloven of dat voor aanstaande vrijdag gaat lukken. Wat je er wel van gaat horen is dat je elke vrijdagochtend hier Bram hoort met zijn verhaal. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.
1: Kunnen jullie al een tipje van de sluier oplichten wat jullie gaan doen op de vrijdag?
0: Nou, dat is wel leuk. Wij hebben in een heel smoetsig restaurant afgesproken een tijdje geleden.
1: Ja, heimelijk natuurlijk.
0: Heimelijk, ja. Niemand mocht daar iets van weten.
2: Nee. In de Witte Bergen was dat. Oh, langs de snelweg.
1: Oh, dat is bij Hilversum.
2: Ja, daar
1: moet je niet met zo'n UV-lamp. Want daar zit natuurlijk heel Hilversum.
2: Ja, daar kan geen wasparfum tegenop.
0: Nee, dat klopt. Nee. Maar het is leuk, we hebben vergeten. En we hebben al heel veel ideeën. Ja, Bram, wat zullen we kiezen? Wat gaan we in ieder geval even noemen dat wij vanaf vrijdag gaan doen?
2: Nou, waar ik heel veel zin in heb, ik ga het een beetje opnemen sowieso voor de pubers.
1: Dat
2: wordt ook wel eens tijd. Dus, ben je puber en heb je bijvoorbeeld ouders die je niet op vakantie laten gaan. Ik zeg maar wat.
0: Precies, dan zit je net op zo'n leeftijd dat je ouders zeggen, nee, jij gaat nog niet eentje op vakantie, maar je wil wel.
2: Precies, of bijvoorbeeld, je vader maakt altijd herrie. 'S ochtends en dan word je wakker van.
1: Terwijl, ja, als puber slaap je lang uit.
2: Dan wil je tot 11 doorslapen.
0: Vaders kunnen een hoop herrie maken.
2: Ja. Nou, dan kan ik dus ingeschakeld worden en dan neem ik het voor je op.
1: Oh, wauw.
0: Ja, het is eigenlijk bel Bram bij
2: bemoeienis.
0: Bij bemoeienis. En bemiddeling.
2: Ja.
1: Oh, dat alliteert prachtig.
2: Ja. Dus dat in ieder geval sowieso.
1: En dat gaan we dan dus horen dat jij daar de mediator, de bemiddelaar bent.
0: Ja, precies. Dus mocht je op wat voor manier dan ook zeg maar een beetje gedoe hebben met je ouders. Misschien wil je al heel lang een PlayStation. Mag het niet, omdat ze zeggen, maar je zit al veel te veel op je telefoon. Dan kan je Bram inschakelen.
2: En dan kom ik ten tonele. En dan grijp ik in met de bottenbel.
0: Juist, precies. Ja. Juist. En heb je ouders in één keer Bram Krikke aan de telefoon. Nou, zeg dan maar eens nee.
2: Precies. Hey,
1: ik zie nog geen pubers in de Q-app. Maar goed, het is 8:30. Die zijn waarschijnlijk ook nog niet wakker. Ik zie wel heel veel blije luisteraars in de app. Ook Roxanne. Oh yes, Bram. Ook Dana, die is blij. Hier Yvonne. Ik zie ook dat Wouter echt nu al zin heeft in de vrijdag.
0: Ah, leuk.
1: Het goede nieuws is, het is deze week nog nooit zo snel vrijdag geweest. Want het is al dinsdag.
0: Ja, fantastisch, toch?
1: Gaan jullie wel ook vier op rijen?
0: Ja, wat mij betreft wel, toch?
2: Ja, hartstikke leuk. Ja,
1: en is het dan leuk om te zeggen van, dan doen we nu alvast even een ronde. Met Bram. Dus dat je nu kunt kiezen voor Bram. Normaal gesproken is het natuurlijk Annemarie, jij of ik. Maar dat je zeggen, je speelt sowieso met Bram.
0: Nou, ik zou zeggen, de vraag stellen is een beantwoorden. Zometeen vier op een rij met Bram?
1: Ja, dan mag Bram zometeen de gang weer op. en dan stond hij al een half uur.
0: Wil je meespelen met vier op een rij met Bram Krikke? Lijnen zijn geopend.
1: Ja, zeker. 0909-9596.
0: Vier op een rij komt eraan naar Kensington. Dit is Living 4.

0: Kingston bij Q-Music, Living Four. Zometeen nieuwe ronde 4 op een rij met Bram Krikke. Wil je meespelen, kun je nu bellen. 0909-9596. Wij doen dat met Bram, omdat hij er vanaf aankomende vrijdag elke ochtend bij is. Vrijdagochtend.
1: Ik zou wat willen vragen. Ik ga in het reclameblok even plassen. Maar dat is een hele exercitie met die krukken en die dingen. Stel dat ik nou niet op tijd terug ben. Wil jij dan de verkeersinformatie doen, Bram?
2: Dat is goed.
1: Ja, ja hoor. Ik hoop op tijd terug te zijn. Maar ja, ja, het is gewoon echt een heel gejoker.
0: Je denkt dat je alle challenges hebt gehad vorige week, maar we hebben er nog één. Nou, terug zijn van het toilet. Annemarie, wat horen we ondertussen in het nieuws?
3: We gaan nog even over toch wel de sportwedstrijd van afgelopen weekend. Die van

0: En door.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: samen voor. Al bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
4: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: 2:30, goedemorgen. Vertragingen langer dan 25 minuten. Die zijn op de A2. Richting Den Bosch kom je in 8 kilometer tussen Beest en Waardenburg. Kost je een half uur. De A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Wildenburg en Valkenswaard. 10 kilometer met 28 minuten. Op de A16 naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Klaverpolder. 9 kilometer, 25 minuten. En op de A27 richting Gorkum kom je in 12 kilometer. Dat is tussen de Keizersveerbrug en Merwedebrug met 37 minuten.
3: Vandaag heel veel zon en weinig wind. Je bent echt een soort kip aan het spit. Het wordt ook heel snel warm. Vanmiddag is het in een groot deel van het land 30 tot lokaal 33 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. Veel mensen hamsteren nog snel stroom. Vanaf begin juli is een particuliere aansluiting moeilijker te krijgen, omdat het stroomnet bijna vol zit. En daarom vragen mensen nu snel nog een zwaardere of extra stroomaansluiting aan. Telegraaf schrijft erover. Bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. Het gebeurt dan vooral in het noorden en zuidoosten van het land. De problemen bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, die zijn nog niet voorbij. Nu is het zo dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn in Ter Apel. Zij slapen ergens anders. Maar het Rode Kruis is bang dat er straks ook geen plek meer is voor vrouwen en kinderen. Die mogen nu nog naar binnen, maar als de overheid niet ingrijpt, kan dat zomaar anders zijn. Het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat het iedere dag weer zoeken is naar genoeg slaapplekken. Ook afgelopen nacht sliepen weer meer dan 100 asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. En boswachters moeten beter worden bewapend. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Boswachters die komen steeds vaker terecht in gevaarlijke situaties. Zo krijgen ze te maken met drugsdumpingen, vechtpartijen tussen criminelen of soms zelfs mensenhandel. Nu is de wet nog zo dat boswachters moeten kiezen tussen een hond of een wapen. Maar veel Kamerleden willen dat ze die keuze niet hoeven te maken en kunnen gebruiken wat ze willen, zodat ze hun werk veilig kunnen blijven doen. Ja, ze moeten kiezen tussen, moet ik zeggen, een vuurwapen aan de ene kant of een hond en een wapenstok.
3: Sorry, ik heb het helemaal niet zo geweten dat zij in aanraking komen met mensenhandel, drugsdumpingen.
4: Nou ja, het is natuurlijk best wel, kan me voorstellen, ook wel intimiderend zijn als boswachter alleen. En vooral 's nachts gebeuren er ook wel eens dingen in het bos, ja, die toch wel ook gevaarlijk zijn.
2: Ja, ik zie Bram schrikken, die hier gezellig erbij is, omdat je vanaf vrijdag altijd op mijn stoel zit. Bram, ik zie jou ook lachen. Het is natuurlijk ook een beetje absurd dat je moet kiezen tussen een hond of een wapen. Alsof een hond ook een wapen is.
5: Nou, dat, maar ook gewoon het feit, kijk, bij een boswachter denk je aan een heel romantisch beroep, dat je lekker met de dieren bezig bent en met de kabouters en weet ik wat allemaal. En dan wordt het gewoon echt gewelddadig. En dan sta je daar met een blaffende herder of met een wapen.
3: Maar iedereen wil tegenwoordig ook maar een wapenstok. Vorige week was het toch ook in het nieuws dat wij kregen ze nog meer wapenstokken? Op Rotterdam Centraal, iedereen krijgt een wapenstok.
4: Bij de NS-boa's. Ja, dit worden ook wel de groene boa's genoemd, hè? Dus ja, het is ook al zo dat ze iets bij zich hebben.
2: Ik zie je daar toch die idyllische, ook die Arjan, die boswachter die altijd bij de talkshow zit. Ja, die altijd verlegen te hard tegen Arjan. Ja, zie die maar eens met een wapen, zeg maar, lopen. Het past niet bij het beroep.
3: Nee, precies.
5: Ja, maar er zijn toch ook 1000 twijgen. Een wapenstok, hou er toch op, zeg. Ja, kijk, een wapen snap ik, maar een wapenstok.
4: Dan nog even terug naar afgelopen weekend. Toen kickbokser Rico Verhoeven het opnam tegen een van de beste boksers ter wereld, Oleksandr Usyk. Nou, Rico verloor nadat hij in de ene laatste ronde verplicht moet stoppen van de scheids. En er was heel veel gedoe over die beslissing van de scheids. Die heeft inmiddels ook toegegeven dat het een foute beslissing was. Dat zegt een van de coaches van Rico dan weer. De kickbokser zelf die tekende zondag al meteen protest aan. Hij wil excuses, zei hij gisteravond bij Eva.
6: Ik wil eigenlijk gewoon rechtvaardigheid. Mm-hmm. Zeg gewoon, sorry Riek, je hebt gelijk. Dit hadden we anders moeten doen, dat hadden we anders moeten aanpakken. Sorry, het is dan een soort van een no contest.
4: Ja, dat betekent eigenlijk dat er geen winnaar en geen verliezer uit die partij is gekomen.
3: Hey Bram, jij zei net, ik heb het gezien en ik ben nog steeds woedend.
5: Ja, ik ben woest. Ja, kijk, de grap is, iedereen dacht, Rico gaat eraan onderdoor. Want dat is niet te winnen. Mm-hmm. Maar hij deed zo ongelooflijk goed. Sterker nog, hij pakte eigenlijk iedere ronde meer punten dan die Usyk.
3: Hey, en dat is knap, omdat je zou zeggen, ja, vechten dat kan Rico al veel langer. Maar dit is knap, omdat?
5: Nou, omdat het een hele andere tak van sport is. Dus puur boksen, ja, dan is een professionele zwaargewicht en kampioen bokser natuurlijk altijd beter dan een kickbokser. Ja. Het is als een bedbank. Hè? Want een bedbank is nooit een bed.
3: Exact. Snap je?
7: Ja.
2: Een mooie vergelijking.
5: Mooie.
2: Jeetje, dit wordt nog poëtisch op de vrijdag.
3: Ja, precies, ja.
5: Maar goed, hij was gewoon echt, gewoon echt wel veel beter, Rico. En je zag die Usyk ook kijken van, ja, dit kan eigenlijk niet. En precies op dat moment dat Usyk eigenlijk niet meer op punten kon gaan winnen en die echt afhankelijk was van een knock-out, greep die scheid zo heel raar ook na de bel in. Ja, het bleek wel afgesproken rigged, man.
2: Hey,
5: het was echt vreselijk.
2: Je wil als spannend sporter natuurlijk altijd winnen. Maar ik heb wel begrepen dat hij er überhaupt iets van 30 miljoen aan overhoudt. Dat vond ik ook zo'n
3: Rico.
2: Ja, dat vond ik ook zo
3: gedrag.
2: Wat gaan er daar een bedrag in om in dat vechten? Maar ja. Klopt dat? Klopt dat het bedrag wat ik heb gehoord? Nee,
5: ja, 20 of 30 miljoen, dat klopt. Ja, met kickbox is dat dus niet. Dus voor Rico zal dit ook wel even andere koek zijn.
3: Ah.
5: Maar die Usyk die kreeg volgens mij 80 miljoen of zo. Dat zijn echt bedragen, dat is ongekend.
3: Rico kan ook nog boswachter worden. Ik bedoel, hij is
5: er
3: sterk zat voor.
5: Ja.
3: Hey Jordi, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Heb je ook zitten kijken naar Rico?
8: Ja, en ik heb me net zo zitten eten als Bram.
3: Ja, oké. Okay. Om dezelfde reden.
8: Ja, het ging nergens over. Heel de wedstrijd beter en dan op het einde zo eindigen, ja.
3: Hé, maar Jordi, dan doet hij volgend jaar toch gewoon weer mee? Of werkt het niet zo?
8: Nou ja, het is gewoon hopen dat we die rematch doen, hè? En
3: juist.
8: Dat hij dan alsnog de kans krijgt met de eerlijke regel.
3: Ja, oké.
2: Okay. Nou, alleen maar mooier voor het publiek toch als er nog een rematch komt.
5: Ja, dat
2: nog een avond plezier.
5: Dat zou fantastisch zijn.
3: Hé, nu we net woorden als 30 miljoen in de mond hebben genomen, steekt 2500 euro een beetje schraal af. Dat ben ik me terdege van bewust. Maar het is toch alsnog een heel bedrag, denk ik.
8: Ja, zeker.
2: We gaan vier op een rij met jou spelen. En dat doe jij met Bram. Dus Bram, je mag naar de gang.
5: Ik ga weg.
3: Daar gaan we. Jordi, 21 uit Raamsdonksveer. Je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Heeft Bram zometeen vier dezelfde associaties, krijg je dus 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
8: Yes, we gaan het best doen.
3: Jouw eerste woord is rustig.
8: Druk.
3: Toetsenbord.
8: Computer.
3: Gieter.
8: Water.
3: En je laatste woord is adem.
8: Lucht.
3: Ik had drie op een rij gehad. Ik had bij adem mond gezegd.
2: Ik had bij toetsenbord type gezegd. Maar ik vind wel alles wat Jordi zegt heel logisch.
3: Ja, ik ook. Is de 2.500 euro waard? Dat hoor je over 2,5 minuut.

0: Of een Bach, Back Your Music en Miles Away. We spelen vier op een rij met Jordi uit de Raamsdonksfeer. Dit zijn zijn vier woorden. Rustig.
1: Druk.
0: Toetsenbord.
1: Computer.
0: Gieter.
1: Water.
0: En je laatste woord is adem.
1: Lucht.
2: Eigenlijk ook een beetje een proefrondje met Bram Krikke. Hij zit vanaf aankomende vrijdag hier, elke vrijdag, op mijn plekje. En dan kun je dus ook vier op een rij met hem spelen. Ja, Jordi, is er nog een woord dat jij gewisseld zou hebben als het gekund had?
1: Ja, toch misschien bij toetsenbord in plaats van computer muis.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Ja, komt best wel veel binnen hoor. Muis wordt inderdaad vaak gezegd. Bij adem zijn er ook nog wat andere dingen binnengekomen. Lizzie had daar smintje, maar ze zegt ook ach, dat is een beetje hoe mijn brein werkt.
0: Smintje.
2: Zuurstof wordt er nog gezegd. En adem, nood, al dus Cathy.
3: Na.
1: Kan allemaal.
0: Oké, we gaan Bram terug de studio invragen. En hopelijk heeft hij vier dezelfde associaties. Dan krijg jij namelijk 2.500 euro en een straat staatsloten. De deur zwaait open. Bram,
4: hallo.
0: Het eerste woord wat we aan Jordi hebben gegeven is... rustig.
4: Druk.
0: Die hebben we alvast. Toetsenbord.
4: Computer.
0: Jordi...
1: Het gaat de goede kant op, hè?
0: Gaat de goede kant op, we zijn halverwege. Gieter.
4: Plant.
2: Oeh. Ai.
0: Nog een ander woord gehad, Bram?
4: Gieter. Gieter, water.
2: Ja.
0: Ja, ja. Het had water geweest.
4: Ach,
0: ja.
2: Nou goed, dan was er nog één woord geweest.
0: Adem.
4: Lucht.
0: Dat is helaas.
2: Zo, dat is zeker helaas. Drie op een rij is altijd het meest pijnlijk, Jordi.
0: Oh, man.
1: Ja, jammer.
0: Jordi, werkt er vandaag?
1: Yes, dankjewel.
0: Wat ga je doen?
1: Ja, we moeten een winkelcentrum weer gaan beveiligen met deze temperaturen. Dus,
2: Zo. Oh, nou, hopen dat je binnen mag staan, dat er airco is.
1: Ja, dat niet helaas, maar we doen het er maar mee.
2: Hey, en smeer je in, hè?
1: Yes, gaan we doen. Dankjewel voor het meespelen.
0: Fijne dag!
1: Hoi.
2: Hey, maar wat een lekker voorproefje is dit voor de vrijdag. We kennen nu een beetje jouw koppie en het koppie zit wel snor.
4: En vrijdag komt het goed.
0: Vanaf aanstaande vrijdag.

0: baal ik hiervan. Oh, wat baal ik hiervan. Oh, wat baal ik hiervan. Oh. Au. Marieke Medic over. Marieke Medic over. Oh.
1: Ja. Nou, gelukkig kan je er zelf inmiddels ook om lachen.
2: Natuurlijk. Nou, weet je wat ik wel? We luisteren hier overigens naar de opname toen ik mijn voet brak. En in het bos lag op een militair oefenterrein. Het is wel een stoer verhaal hoe ik mijn voet heb gebroken. Want ik dook weg voor de tank van de vijand. Maar wat wel lekker is om te merken, is dat ik best heel gestructureerd en rechtlijnig ben als me dus iets pijnlijks overkomt.
1: Ja, dat is natuurlijk waarschijnlijk ook, zeg maar, die houding. Die hebben die gasten natuurlijk de hele dag. Gewoon op je doel af.
2: Stoempen, gaan. Dus ja, ik heb via die portofoon de medic opgeroepen. En dat duurde mij natuurlijk te lang. Ook al kwam er heus wel snel een militair mijn kant op. Maar meteen die portofoon. En het werd ook gefilmd door mijn cameravrouw. En ik zei ook, ja, film maar door. Want je moet toch ook aan de video denken.
1: Weet je wat ik grappig vind? Nathalie, daar ben ik het wel mee eens. Die zegt, ik vind het zo knap dat je geen eens geldwoord roept. Zo geestig. Dat hoor je. Ja, je geldt dus niet. Echt.
2: Nou, nee, en wat de overhand had, was nog niet eens de pijn. Het was meer dat ik dacht, ik wil niet dat de challenge hier stopt. Ik vond het zo leuk. Ja. Het ging me helemaal niet per se om winnen, ik lag wel voor. Maar ik vond het zo leuk dat ik gewoon niet wilde dat het stopte. En toen die medic dus tegen mij zei, het is niet gebroken. En ik bleek er nog op te kunnen staan. Toen sprak ik de legendarische woorden, het is niet gebroken, dus dan wil ik door.
1: Uiteindelijk bleek het wel degelijk gebroken. Jouw hele middenvoetsbeentjesconstructie ligt gewoon een gruzelement.
2: Ja.
1: Ongelooflijk.
2: Ja. Dat is echt een soort Mikado, zeg maar. Je hebt al die bordjes zo laten vallen en dat wordt dan nu weer door het gips bij elkaar gehouden.
3: Ja. Goeie medic.
1: Ja. Ja, Bram. Ja, goeie medic. Ja, ik denk dat jij door de adrenaline zei van, nee, ik kan er nog wel op staan, ik kan er nog wel op lopen, want ik heb jou uiteindelijk ook rennend ingehaald. Ik heb zelfs nog gezegd, nou, daar moest net nog een medic bij.
2: Ja.
1: Dus heb ik ook nog een beetje, zeg maar, de draak met je gestoken.
2: Ja, zeker, zeker. Daar vond ik toen al wel wat van. Maar goed, het feit is dat ik echt de defensie-mentaliteit heb. Als het een beetje zeer doet, maakt niet uit, gewoon doorgaan.
1: Juist. Hey, uiteindelijk, ik heb je ook nog gezien, want je hebt bij Miljuska dan een rolstoel opgehaald.
2: Ja, that's what friends are for. Miljuska bleek een rolstoel te hebben, dus toen ben ik daar even langs gereden. We wonen een kwartiertje bij elkaar vandaan. En bij Miljuska is het ook altijd een zoete inval. Zelf was ze nog in pyjama, maar toen ik er was, stond ook Robert van Beckhoven voor de poort.
1: Hè?
2: Ja, die
1: wat?
2: kwam
1: die ook wat halen?
2: Ja, die is natuurlijk allemaal binnen dat culinaire circuit. Dus die kwam vooral heerlijk Brabants gebak brengen. En dat is echt een gezellige boel daar bij Miljuska thuis. En zij had dus nog een rolstoel staan.
1: Marieke heeft dus haar middenvoetsbeentjes gebroken. Wij zijn zo meteen van jou benieuwd. Waar ben jij ooit mee doorgelopen? Met welke breuk?
2: Ja.
1: Misschien onbewust, misschien bewust. Want je dacht van, het valt wel mee.
2: Ja, misschien heb je het genegeerd. Maar misschien wist je, net zoals ik, ook echt niet dat het gebroken was. Met welke breuk ben jij ooit doorgelopen? Waar die breuk in je lijf dan ook zat?
1: Laat het weten via de Q-Music app.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes! Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Werkzoeken.nl, Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
13: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: opvoeding. Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Flashback geven.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie.
6: Goedemorgen. Er moet snel meer geld komen voor onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels. Dat zeggen gemeenten en provincies. Als het Rijk niet over de brug komt, dan ontstaan er de komende jaren nog langere files en zullen sommige plekken onbereikbaar worden. Want veel wegen, bruggen en tunnels zijn verouderd en hard aan vernieuwing toe, zegt deze bestuurder bij de NOS.
7: Het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug, die moet je gaan vernieuwen.
6: En dat vernieuwen kost veel geld. Dat moet het kabinet betalen, vinden de overheden. Gebeurt het niet, dan komt onze infrastructuur volgens hen dus flink in de knel. Veel mensen hamsteren nog snel stroom. Vanaf begin juli is een particuliere aansluiting moeilijker te krijgen, omdat het stroomnet bijna vol zit. En dus vragen mensen nu nog snel een zwaardere of extra stroomaansluiting aan, schrijft Telegraaf. Bijvoorbeeld voor een warmtepomp of laadpaal. Gebeurt vooral in het noorden en zuidoosten van het land. En een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En gisteravond zijn de Eredivisie Awards uitgereikt. En de belangrijkste prijs, die van Speler van het Jaar, is gewonnen door PSV-voetballer Ismaël Saibari. Hij is door de aanvoerders van alle clubs gekozen. En Saibari had een goed seizoen. Hij werd voor de derde keer op rij kampioen met PSV. Deze prijs maakt het helemaal af, zegt hij bij de NOS.
8: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nou ja, dat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
6: Bij de vrouwen ging de prijs naar Feyenoorder Mau Itumara. Trainer Sarina Wiegman die kreeg nog een Oeuvre Award. Het weer dan, ja, veel zon, weinig wind vandaag. En daardoor wordt het ook al snel warm. 30 tot lokaal zelfs 33 graden. Vanavond dan draait de wind. En morgen is het daardoor ook wat koeler.
9: Files vanaf een half uur, dat zijn er nog steeds 3 op de A4. Een pechgeval naar Den Haag tussen Hoofddorp en Burgerveen. 5 kilometer, 38 minuten. De A27 van Breda naar Gorkum. 12 kilometer tussen de Keizersveerbrug en Merwedebrug met 3 kwartier. En op de A58 een ongeluk van Breda naar Berg op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen, 5 kilometer en een half uur.
5: Ja, en de man die je vanaf deze week elke vrijdagochtend gaat horen, Bram Krikke. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Hier zijn Axwell en Ingrosso. Yeah.

0: Max Wall en de Grosso bij Q Music en Sun is Shining. Goedemorgen, 6 over 9, dinsdag de 26e van mei. Je luistert naar show 1642, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Bram Krikke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Vanaf aankomende vrijdag is hij elke vrijdag te horen op Q Music op jouw plekje. Bram Krikke. Bram, ongelooflijk leuk dat je erbij bent.
2: Ja, ik heb er zoveel zin in. Het is niet normaal.
0: De vraag was nog even, moest jij niet al vandaag invallen? Want dat had ook zomaar gekund. Maar je bent er gewoon elke ochtend, Marieke.
1: Ja, ik word, dat is super fijn, 's ochtends gehaald. En na de show ook weer thuisgebracht. Het grotere probleem is de uitdaging thuis met twee kleine kinderen en een partner die ook gewoon moet werken. Dus mocht jij, Bram, in de mogelijkheid zijn om door de week zo wat dagen naar mijn dorpje te komen, ben ik daar heel erg blij mee.
2: Ja, want je flikkert helemaal uit elkaar.
1: Ja, daarom.
2: Word je ook echt met zo'n speciaal busje opgehaald, of dat niet?
1: Ik zou voor het beeld willen zeggen ja.
0: Hey, we vroegen ons net af, met welke breuk heb jij wel eens doorgelopen? Want bij jou duurde het ook nog even voordat de diagnose gebroken werd gesteld.
1: Ja.
0: Hallo Corina.
4: Hallo.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij doorgelopen met een breuk?
4: Nou, zo'n jaar of 5.
0: Huh?
1: Een jaar of 5 liep je ermee door?
4: Ja.
1: Over welke breuk hebben we het?
4: Ik had een breuk in mijn extra halswervelrib.
0: Oké, wacht even. Je moet het heel even stap voor stap uitleggen. Je extra halswervelrib.
4: Ja, ik bleek een extra halswervelrib te hebben. Die heeft niet iedereen. Maar toen ik ben gevallen, toen eens een keer met schaatsen achter op mijn hoofd. En daar ben ik mee door blijven lopen. Ik had wel klachten, maar ik ben door blijven lopen.
0: Ja.
4: En uiteindelijk, ik werkte in de zorg, moest ik iets met steunkousen doen. En daar vergreed ik mij als het ware.
0: Ja.
4: En toen kwamen de klachten echt naar voren. En na 1,5 jaar kwamen ze erachter dat er dus een breuklijn in die rib zat.
1: Oei, oei, oei.
0: Wow.
1: Hey, maar dan, want ribben kun je niet echt gips omheen doen. Dus hoe is het geheeld dan?
4: En niets. Hebben ze de eerste rib in de extra halswervelrib weggehaald. Omdat alle bloedvaten, zenuwen en spieren lopend daartussendoor. Waardoor ik ook mijn arm niet meer kon gebruiken.
1: Oh, Bram Krikke hier, die wordt helemaal gek. Jij kan niet tegen dit soort verhalen.
2: Ik ga even zitten, jongens.
1: Ja.
0: En Bram is op de prullenbak gaan zitten. Ja, ik denk ook dat we voor sommige mensen het verkeerde gespreksonderwerp zijn begonnen.
1: Ja.
0: Hey, en Corina, nu geen last meer.
4: Niet meer aan die kant, maar ik begin nu klachten te krijgen aan de andere kant.
1: Oh, okay. Oh, je valt langzaam uit elkaar.
0: Zo is het altijd.
4: Ja,
1: sterkte.
4: Ja.
0: Michael, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Waar zat de breuk?
5: In mijn hand.
0: In je hand. En hoe lang ben je ermee doorgelopen?
5: 9 maanden.
1: 9 maanden?
0: Hè?
1: En wat was er gebeurd en waarom had je niet door dat het zo ernstig was?
5: Nou, ik was namens bezig stappen met vrienden en ik had een klein beetje een discussie met mijn destijds mijn vriendin, ondertussen mijn vrouw, waar ik 2 hele mooie kinderen heb.
0: Ja.
5: Maar ik was een beetje liep weg en ik sloeg tegen een boom aan. Maar dat was niet, voor mijn hand niet heel erg leuk. Toch een klein breukje onder in mijn duim.
1: En toen dacht je, oké, ik heb pijn, maar ik laat het voor wat het is. En waarom kwam je er 9 maanden later dan achter dat het mis was?
5: Ik was intensief aan het kickboksen, aan het sporten. En ik wou heel graag wedstrijden doen. En nou ja, ik had er wel last van, maar het viel ook wel weer mee. Dus een fysio naar laten kijken. Zeg, nou, het is niet gebroken. Dus gewoon weer lekker borstsporten, wedstrijden doen. En uiteindelijk na een maand of 9 dacht ik, nou, ik heb er nog steeds wel een beetje te last van.
0: Ja.
5: Misschien moet ik toch maar een keer naar laten kijken.
0: Ja.
5: Nou, het is uiteindelijk in het huis geweest. Het is gemaakt. Ik ben mijn hand gebroken.
0: Wow.
2: Het is ook wel schrikbarend hoeveel medici de hele tijd zeggen van, joh, het is niet gebroken, dit lost wel op. Net als bij jou, Marie.
1: Ja, bij mij was natuurlijk niks dan goed overigens over defensie. Was echt zeer onder de indruk van wat we daar afgelopen donderdag hebben gezien. Maar daar zei de medic ook, dit is niet gebroken. En misschien ook wel aan de hand van dat ik er nog vrij relaxed onder was. Maar bij jou dus ook een fysio die dat zei, Michael. Is het goed gekomen? Is alles weer oké? Okay?
5: Ja, na 10 weken gips en 10 weken in spalk was ik eindelijk weer los en mocht ik weer ook weer sporten. Maar nou ja, uiteindelijk heb ik ook best wel lang last van gehad. Maar ondertussen is het denk ik 1 jaar of 10 later helemaal genezen.
0: Okay. Hey, wat zei je vriendin dat je tegen die boom aansloeg?
5: Ja, liefst veel. Dus ik heb me wel een beetje, af en toe een beetje driftig. Dus die herken ik wel een klein beetje.
1: Die keek nergens van op.
0: Dankjewel, jongen.
5: Hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Ook nog een mooi verhaal. Sandra die zegt, ik heb tegen mijn dochtertje van 7 wel eens gezegd, stel je niet zo aan, je bent gewoon geschrokken na een valletje. Nou, die breken achteraf ook haar elleboog en haar arm gebroken te hebben. Helaas heb ik dit verhaal ook. Ik heb zoveel als mijn pols gebroken. 'S Ochtends vroeg. En toen zeiden mijn ouders, Marieke heeft een vrij lage pijngrens, dus het zal wel meevallen. Toen bleek het ook 's avonds laat in het ziekenhuis toch wel echt gebroken te zijn.
0: Goh.
1: Ik weet nog zo dat mijn moeder naar de thuistelefoon belde en tegen mijn vader zei, Inte, haal maar een pak Magnums bij de C1000, want het is gebroken. En bij ons thuis werden er alleen maar Magnums gegeten als er iets heel bijzonders was gebeurd.
0: Ja, precies. Het wordt bij jou nooit erkend, hè? Ze doen er heel lang over om bij jou te zeggen, het is inderdaad gebroken, ja. Ja, ik heb nog nooit wat gebroken, joh. Ja, gebroken hart, een paar keer maar.
1: Ach, maar dat is ook, daar gaat ook geen gips omheen.
0: Nee, dat klopt. Zometeen spreken wij Melanie, die

0: Hey Bram Krikke, jij denkt dus dat je ooit een breuk hebt gehad. Dat is ook een interessante.
1: Ja, ik zit zo naar mijn hand te kijken en mijn pink die staat dus schots en scheef. Ik ben een soort Frankenstein.
2: Ja.
1: Alsof hij er verkeerd is opgezet. Maar ooit op de middelbare school heeft zo'n jongen, Mick heette die. Die heeft mijn pink toen gepakt en naar achter getrokken.
2: Oh,
1: dat deed natuurlijk pijn. En ik had daar wel last van. Maar op een gegeven moment gaat dat weg. Maar ik kijk zo naar die pink. Dit is niet goed, Mariek.
2: Nee, dit staat niet goed. Dit staat niet goed.
1: Dus ik moet hem misschien wel herbreken om dit recht te krijgen.
2: Ja.
0: Melanie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We vragen ons af wanneer ben je doorgelopen met een breuk. Jouw verhaal begint in een luchtballon.
3: Ja.
2: Wat gebeurde er met die luchtballon?
3: Nou, die luchtballon die ging het water over bij Nijkerk. En had eigenlijk te weinig gas. Dus die moest heel snel landen. En de plek die de piloot in gedachten had, die was er niet meer. Dat kon niet. Ja. Dus moesten we midden op de weg landen.
2: Oei.
3: En dat ging behoorlijk hard. En de takken van de bomen, alles brak af. En uiteindelijk landen we dus midden op straat.
2: Oei.
3: En dat ging best hard.
0: Ja, en toen?
3: En ik hoorde krak, want ik was ook aan het filmen. En ik hoorde dus echt krak op de film.
2: En dat was niet de mand?
3: Ja, nou, dat dacht ik toen. Want ik ben uiteindelijk uitgestapt en nog een beetje gelopen. We kregen zelfs nog champagne.
2: En wat zei die ballonvaarder?
3: Ja, dat gebeurt wel eens. Dat is een verzekeringskwestie, denk ik. Hij noemde het ook geen neerstorten. Hij zei, een noodlanding was het.
0: Okay.
2: Dus, en wat bleek uiteindelijk het euvel?
3: Ja, ik ging de volgende dag naar de huisarts. Want het was toch al heel blauw allemaal, allebei met voeten. En het was niet gebroken, dacht hij. Maar ga toch maar even naar het ziekenhuis. Nou, daar ben ik gedaan gestaan en daar zeiden ze, allebei niet gebroken. Dus ik ben naar huis en ik had nog een feestje 's avonds. Hartstikke leuk, gezellig. Maar mijn telefoon ging steeds, een onbekend nummer. Ik denk, ga ik nu geen zin in. Dus, maar na 12 keer dacht ik, laat ik toch maar eens gaan kijken wie mij nou belt.
0: Ja.
3: En dan was het een ziekenhuis, of ik alsnog zo snel mogelijk wilde komen, want er was toch een breuk.
2: Oei, oei, oei. Maar hoe kunnen ze dat nou bij de eerste foto gemist
0: Snap
2: hebben?
0: Daar heb ik niks van.
2: Raar.
3: Ja, ze schijnt dat ze 's avonds nog eens opnieuw alle foto's langs gaan.
0: Dan gaan ze nog één keer rustig door alle foto's heen.
2: Dat is mij ook verteld. Ja. Dan hebben ze nog een soort intercollegiaal overleg. Ik moest ook nog na de röntgen nog door de CT bijvoorbeeld. Dus ze doen nog wel eens een second opinion. Hey, en toen heb jij beide poten in het gips gehad?
3: Ja, de ene was gebroken en de ander was niet gebroken. Maar het gekke was dat die andere dus veel meer zeer deed. Dus ik had de ene gips en de ander van dat flexibele gips.
0: Oh,
3: en ik kon gewoon helemaal niks meer. Dan word je naar huis gestuurd. In de rolstoel, in de auto geladen. En dan kom je thuis.
2: Ja, het is
1: vreselijk. Hoe lang heeft dat geduurd, dat herstel?
3: Ja, dat heeft wel even geduurd, Dat is echt wel...
0: Leuk stukje in een luchtballon.
3: Ja, dat was een cadeau van mijn man. Heel leuk.
2: En jouw geval ook nog lekker champagne gehad, hè, Melanie?
3: Ja, dat wel.
0: Hey, een fantastisch verhaal. We sturen je even een Mattie en Marieke koffie en thee. Ook fijne dag vandaag, Melanie.
3: Super, dankjewel.
0: Hoi. Het wordt vandaag tussen de 30 en de 33 graden. Sterker overigens als je in het gips zit.
2: Ja, gevoelstemperatuur in het gipsje is denk ik 60.
0: Precies, pak even zo'n breinaald bij.
2: Nooit een breinaald.
0: Als je jeuk hebt toch?
2: Nee, nooit doen.
0: Jawel.
2: Nee.
0: Een tikkie.

0: wanna be with you.
1: Winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hille bij Q Music en 20 Seconds. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
2: gaat onder meer over solliciteren, want dat doen we steeds vaker via WhatsApp.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en

0: Sponsor de vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
11: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Q-Music, goedemorgen. Het is 9:50. Nog wat vertragingen, langer dan 20 minuten. Dat is op de A27 naar Gorkum tussen Hank en Werkendam. 8 kilometer, 23 minuten. En de A58 naar Bergen op Zoom. 5 kilometer tussen Roosendaal en Wouwse Plantage met 21 minuten.
20: Veel zon vandaag, het wordt echt heel warm. 30 tot lokaal 33 graden. Vanavond dan draait de wind. Morgen is het daardoor koeler. Annemarie, even het laatste nieuws.
21: Ja, goedemorgen. Er moet snel geld komen voor onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels. Dat zeggen gemeenten en provincies. En als het Rijk niet betaalt, dan ontstaat er de komende jaren nog langere files en zullen sommige plekken onbereikbaar worden. Ja, veel wegen en bruggen bijvoorbeeld zijn verouderd en hard aan vernieuwing toe. Dat kost veel extra geld. En het kabinet moet dat betalen, vinden de overheden. Gebeurt het niet, dan komt onze infrastructuur dus flink in de knel. Waar al wel aan de brug wordt gewerkt, dat is in Rotterdam. Want vanaf vandaag gaat de Erasmusbrug wekenlang dicht voor auto's. Is nu dus al dicht. Het wegdek op de brug moet worden vernieuwd. En dat gaat tot begin juli duren. Met de fiets of te voet kun je nog wel over de Erasmusbrug.
20: Nou,

0: Want ik ben wat later.
1: Heb jij er last van in de ochtend?
0: Ah, nou, niet in de ochtend, maar Rotterdam, het piept en het kraakt al qua doorloop van het verkeer. Dit gaat even niet helpen. Ik weet ook niet wat ze gaan doen.
2: Eigenlijk. Het wegdek vervangen.
0: Ja, oké. Okay, dus maar, we krijgen er niet een rijstrook bij of zo, nee.
2: Nee. Ernaast.
1: Jij mag hem graag overwandelen, weet ik. Ja, je doet vaak een wandeling over de Erasmusbrug. Dat kan dus nog wel.
0: Ja, dat kan wel. Dus kwam een rondje, 10.000 stappen. Ja. Dat heeft geen effect op, heerlijk.
2: En solliciteren via een ouderwetse handgeschreven sollicitatiebrief is helemaal uit. En vooral bij jongeren. Voortaan gaat het vaker via WhatsApp of Insta of TikTok. Een hoop jongeren reageren namelijk bijna niet als we het op een traditionele manier moeten doen. Een brief sturen dus of mailen is al snel te veel gedoe. Het gebeurt nu vaak dat uitzendbureaus chatten met jongeren als ze ergens in geïnteresseerd staan. En dan kan een AI-chatbot uitleggen wat voor werk ze kunnen doen en wat voor vacatures ze zijn. En dan hoef je alleen maar je telefoonnummer achter te laten via de DM. En dan word je gebeld.
0: Oh, okay. Hey,
1: maar dit klinkt voor banen waarbij het niet heel specifiek is, laat ik het maar zo zeggen. Dus stel je bent, ik noem maar even wat, callcenter medewerker of zo, dat je klinkt meer alsof je solliciteert voor een bijbaan dan dat het echt voor een grote mensenbaan is.
2: Ja, klopt. Het is vooral inderdaad hoe jongeren worden benaderd om ergens te komen werken, inderdaad. Dus misschien niet als je wat ouder bent.
1: Maar ons heeft natuurlijk gesolliciteerd voor het plekje op de vrijdagochtend, Bram Krikke.
3: Ja.
1: Jij bent het geworden. Er waren natuurlijk meer gegadigden, maar je bent het voor de vrijdagochtend geworden. Via welke weg heb jij gesolliciteerd?
3: Ja, via TikTok-kanalen van de Q-Music.
0: Heb jij wel eens echt gesolliciteerd, Bram?
3: Ja, zeker. Ja, bij een warenhuis. Ja,
1: en ben je het geworden?
3: Toen ben ik het geworden, maar toen ben ik bij de ijzerwarenafdeling afgewimpeld, zeg maar.
0: Oh.
3: Dus dan heb je met schroefjes en boordjes te maken. Terwijl ik wilde met de meubels.
1: Ja. Was er metaal nog niet aan toe?
0: Wel fijn dat je er bent, hoor. Ondanks die gebroken voet. Ja, maar, en toen hoe lang heb je dat gehad, die carrière?
3: 2 jaar. En ik wist werkelijk niks van ijzerwaren. Iedere keer kwamen er van die bouwvakkers die zeiden: wel, ik wil deze schommel bevestigen aan een betonnen muur. Welke plug heb ik? Volgens mij heeft u dan deze nodig.
1: Oei.
3: Geen idee.
1: Dus er zijn nu in Nederland schommels die mogelijk naar beneden komen omdat Bram Kik het verkeerde advies heeft uitgevaardigd.
3: Ja, onlangs nog een parkeergarage die toen was ingezet. Ik vrees dat dat komt door mijn advies.
2: Dan nog eventjes een bijzondere wedstrijd in het Engelse Gloucester. Daar wordt ieder jaar het kampioenschap kaasrollen gehouden. Ja, het idee is eigenlijk heel simpel. Er wordt van een hele steile berg een kaas naar beneden gerold en er rennen allerlei mensen achteraan en die gaan vooral op hun... die rollen eigenlijk zelf ook naar beneden, head first. En ja, wie het eerst beneden is, die wint. En het bijzondere is, dit jaar is Niels Wennemars, zoon van oud-schaatser Erben Wennemars, die heeft die wedstrijd gewonnen als eerste Nederlander ooit. Nou, hij had ook een speciale tactiek, rustig starten.
4: Ik had zeker geen snelle start, maar ik denk, als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Op het eind heb ik hem gepakt.
0: Hey, nu is het gewoon wachten op dat Erben mee gaat doen natuurlijk. Erben gaat 100% hier aan meedoen.
3: Ja, maar dit is levensgevaarlijk, hè? Want die berg is bijna 90 graden voor mijn gevoel.
0: Die mensen, die halen zichzelf in. Snap je? Dus die houden hun eigen voeten niet meer bij. En daardoor gaan ze inderdaad head first. Die hebben al 16 salto's gemaakt eerst dat ze beneden bij die kaas zijn.
2: Dat die mensen ook geen helm op hebben, ik vind het echt onbegrijpelijk.
1: Het ziet er niet uit. Ze donderen echt van die steile helling, waar overal hobbels en bobbels in zitten. Het is een heel raar soort graszoden zijn het. Het is echt eng.
3: Maar die prijs is er ook dat je die kaas mag houden.
2: Ja. Klopt.
0: Ja, maar dan lig je in het gips met een blok kaas.
1: Oh.
0: Wat moet je daar nou toch mee? Het is een medium prijs, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik ben echt sneuwerd en onder gegaan als ik dit zo zie.
0: Ja, inderdaad, ja. Annemarie, dankjewel. Hey Bram, wij zien jou aankomende vrijdag.
3: Ja, het was leuk genoeg, hè.
0: Bram is het inderdaad geworden. Die hoor je vanaf vrijdag, elke vrijdag op jouw plek.
1: Ja, heel fijn, gezellig. We laten je nu weer los. Dan kun je gewoon op deze dinsdag de wijde wereld in.
3: Ja, ik dacht, ik moet nu weg dus. Dat is een beetje... Tot later dan.
1: Dankjewel.
3: Zie je vrijdag. Hoi.
0: En daar gaat Bram.
3: Wat een gek einde dit.

0: Sarah Larsson, Back Your Music en Midnight Sun. We hebben het de hele ochtend al over verhalen van mensen die zijn doorgelopen met een breuk. Annemarie, jij vertelde net ook nog, jij hebt dat ook ooit gehad?
1: Ja, dat is echt heel lang geleden. Ik was denk ik 14 of zo. En toen had ik, bleek dus later, 2 gebroken polsen.
2: Oh! Ja, hoe kwam dat in eerste plaats?
1: Ja, ook door het skileren. Ik sprong met mijn skilers van een schommel. Dat is niet handig. Maar die wilde dat ik de volgende dag voor het eerst zou beginnen aan mijn nieuwe bijbaantje. Bollenpellen. Jawel. In Noord-Holland. Bollenpellen. En dat is natuurlijk dat doe je met je handen. En ik durfde gewoon echt niet af te zeggen. Mijn moeder zei, we moeten naar de huisarts. Ik zeg, nee, ik ga het proberen. Dus ik zat met soort bandjes om de volgende dag. Ja, ik had ongekende pijn. Was ik aan het bollenpellen. En je kreeg dan 5 gulden per gevulde kist. En ik dacht, ik moet toch 1 kist vol krijgen. Want ik wil mijn geld, ik wil mijn centjes verdienen.
0: Och.
1: Nou, dat ging niet. Toen hebben mijn vriendinnen me nog geholpen. En toen ben ik s'avonds inderdaad naar het ziekenhuis gegaan. Toen bleek ik 2 gebroken polsen te hebben.
0: Goh, maar met gebroken polsen bollenpellen.
2: Ja, doorzettingsvermogen.
1: Ja, de 30, maar goed. Ja.
2: Maar 2 gebroken polsen, dan heb je ook weken niet kunnen schrijven. Niet naar school gekund. Je mag niet fietsen. Het staat echt stil.
1: Nou, de ene moest in het gips echt helemaal. En de ander moest alleen een soort drukverband omheen uiteindelijk.
0: Hmm. Hallo, Jolanda.
3: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Je hebt niet ooit iets gebroken? Tenminste, daar bel je niet voor. Ik weet niet of je wel eens wat gebroken hebt.
3: Nou, ik heb met jou gebroken.
0: Je hebt met mij gebroken?
2: Ja. Zo, dat zijn hele stevige woorden. Ben jij een ex van Mattie?
0: Wat is dit?
3: Nee, daar ben ik te oud voor. Ik ben 50, ik kom uit Oosterwolde. En vorige week Mattie versus Marieke. En ik heb met Mattie gebroken, want een ontzettend leuke challenge hebben jullie gedaan, maar... Compleet voor Mattie, maar ja, om jouw liedje, Marieke, heb ik met Mattie gebroken.
0: Oh, je bent overgestapt van team, begrijp ik. Dus je was team Mattie en toen kwam die challenge Maak het leukste liedje. En toen ben je overgestapt naar het team van Marieke.
3: Ja.
2: Hey, sorry. Als jij in Friesland, wij zijn in Friesland geweest. Burgum, nou is natuurlijk een hele grote provincie. Maar heb jij nog gedacht, ik rij even naar Burgum?
3: Nou, ik moet ook nog een beetje werken, dus dat viel tegen. Maar ik heb de bus wel zien rijden over bij Oosterwolde.
2: Nee, we vielen ook wel op. Het is een enorme rode Q-Music bus geweest. Maar dat jij die gewoon hebt gezien, joh.
3: Ja, die viel wel op, ja.
0: Het was natuurlijk ook echt een joekel van 14 meter, hè?
2: Ja.
0: Niet te geloven.
3: Maar mijn vraag dus, jullie hebben de hele week of de hele dag de Audi van Marieke erop. Alleen ja, er is ook nog een andere audio van Marieke.
0: Ja,
3: en dat is haar liedje.
0: Ja, dat is haar liedje inderdaad. Ja, we laten al heel de ochtend Marieke horen die dan de middenvoetsbeentje breekt. Ja, we hebben een hele bibliotheek aan Marieke geluisterd. Jij vraagt aan het liedje dat Marieke rapt zingt. Oké.
3: Ja, of jullie maken er een leuke mix van. Of haar liedje even. Ja,
0: rustig aan. Wij gaan... het is inderdaad een heel leuk liedje. In deze challenge heb je ook volledig terecht gewonnen. Ik heb nog een poging gedaan samen met Mart Hoogkamer. Ongelooflijk veel plezier aan gehad. Ja, dat is leuk. We hebben toch overgelopen van het team.
2: Ja, dit vond ik ook wel een van de leukste challenges. Wij waren in de Wisseloord-studio's, niet een van de minste plekken. Er hebben heel veel grote artiesten gestaan. Jij hebt een liedje met Mart Hoogkamer gemaakt binnen een uur. En ik samen met Kraantje Papi.
0: Ja, en uiteindelijk heb jij gewonnen, want het is een verdomd

0: Q-Music. Hey Bas, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens.
0: Menno is even lekker op vakantie.
1: Ja.
2: In eigen land hoop ik, want het is natuurlijk zo warm dat je hoeft niet weg om lekker weer te hebben.
0: Menno is nooit op vakantie in eigen land. Die blijft nooit in Almere.
1: Altijd een ander land.
2: Ja, Disney.
1: Land,
2: juist, precies, ja.
0: Dus volgens mij heeft hij weer die hele verre gepakt, toch?
1: Ja,
0: die hele verre
1: wel.
0: Disney.
1: Inderdaad.
0: Ja.
2: Is dat dan in Amerika of gaat hij richting Azië?
0: Volgens mij gaat hij richting Azië, toch?
1: Ja,
0: wel vet. Ja.
2: Over die warmte gesproken, het kan vandaag echt wel lokaal 30 tot 33 graden worden. Als je het warm hebt, zou ik ook echt altijd willen zeggen, denk aan mensen in het gips, maar denk ook aan lange mensen. Bas, voor jou is het altijd een graad of 2-3 warm. En jij bent natuurlijk zo lang dat je echt dichter bij de zon staat.
1: Ja, warme lucht stijgt op, hè?
2: Ja, gevoelstemperatuur voor jou 36 graden.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ook meer in te smeren ook, hè?
0: Zo precies, ook groot lijf inderdaad, ja.
2: Ja, dan moet je niet vergeten, en niemand die bij jouw nek kan.
1: Nee, ook dat, dus niemand, nee. We hebben altijd een krukje nodig om mij in te kunnen smeren.
0: Of met een hoogwerker, probeer het ook nog wel eens. Ja. Hey Bas, zometeen het foute uur en de komende weken dus met jou. Waar kunnen we uit kiezen?
1: Ik ga zwemmen.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
14: Dit is niet normaal meer.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
13: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
16: Lidl, Lidl deals.
17: Zonalarm!
16: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Het is 10:00. Goedemorgen. Q-musicnieuws van nu.nl. Krijgen we Mart Grol.
4: Goedemorgen. Steeds meer mensen die werken voor gemeenten zitten ziek thuis. Ook langere tijd met een burn-out. Het gaat om duizenden mensen. Heeft allemaal gevolgen voor ons allemaal. De werkdruk bij gemeenten is toegenomen omdat er steeds meer op hun bordje komt te liggen. Het is ook lastig om personeel te vinden. En als ambtenaren niet kunnen werken, loopt de boel vast. Bijvoorbeeld als het over huizen gaat, hoort de NOS van deze expert.
5: Daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
4: Veel gemeenten proberen wel om de werkdruk te verlagen. Een dode bij een steekpartij in Tilburg gebeurde afgelopen nacht in een huis. Twee mensen zijn volgens de politie opgepakt. Het zou gaan om bewoners van het pand. Wat nou precies is gebeurd, wordt uitgezocht. Het is wachten op de reactie van Iran na de aanvallen van de VS van afgelopen nacht. Amerika viel meerdere doelen aan in Iran. Onder meer boten die volgens de VS bezig waren met het leggen van mijnen. En dat terwijl er nog een vechtpauze is tussen beide landen. Volgens Amerika is er nog steeds kans op een vredesdeal, ondanks deze aanvallen. En voetballers die twee wedstrijden per week spelen doen het vaak minder goed op een WK, blijkt uit nieuw onderzoek. Blessures liggen op de loer, met alle gevolgen van dien. Niet alleen sportief gezien, ook financieel. Als een topvoetballer eruit ligt, kost dat een club gemiddeld €500.000 per maand. Het weer van Weerplaza, veel zon en tropisch dik 30 graden.
3: Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met twee files nog langer dan een kwartier. Vallen ook mee de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost kom je in 16 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en Feyenoord. Ook 16 minuten. Controles dan op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 125,1. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En de A59 Breda-Den Bosch bij 126,4. Zo, goedemorgen op deze tropische dinsdagochtend. Die voelt een beetje als een maandag, hè, na dat Pinksterweekend. Hoe zit je erbij? Misschien airco op standje diepvries? Zit je tegen het verbrande gezicht van je collega aan te kijken? Zou ook kunnen. Misschien ben je buiten aan het werk in de car wash. Oh, dat zou lekker zijn. Zou ik er ook zelf even doorheen gaan? Waar ben je druk mee? Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo.
6: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
7: het Foute Uur.
8: Bas van Nimwegen.
3: Yes, en stem op je favoriet. Ga je zo meteen voor Set You Free van Entrance over dat lipstick met I'm a Raver.
6: Q Music is proud.

0: mojito's uit de koffieautomaat nu, hè? Lekker, Los Lobos, La Bamba, hoor je in het foutuur van Q-Music.
1: Dit is het foutuur.
0: Goedemorgen, 11 over 10, Bas hier op dinsdag. Menno, die geniet lekker van zijn vakantie. Ja, en hoe zit jij erbij? Hoop inklok, Gert-Jan van Loevestein, die is erbij. Die zegt, goedemorgen Bas, lekker ramen wassen met de zon in mijn rug. Factor 50 in mijn nek. Mariska Spaan is erbij, werkt in een hele grote vriezer van min 23 graden. Oh, dat is lekker, hé. Dan kom ik vannacht daar slapen, denk ik. Ik zie ook een inklok van Stefan vanuit het thuiskantoor naast de ventilator. Laura Linders, die klokt in tijdens het bezorgen van de post. Ad Rijkers is aan het werken als vuilnisman. Druk bezig met containers rechtzetten. En Sylvia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat brengt jou deze dinsdag?
2: Ja, ik ben druk bezig met muren en plafonds stofzuigen. Want net gestuukt en allemaal gestuurd. En dan moet ik nou allemaal weer gestofzuigd worden.
0: Ja, je bent er nu al klaar mee, hoor ik, hè?
2: Ik wel, ja.
0: Stop, ik las dat het wel eens de heetste 26 mei ooit kan worden.
2: Ja. Ja,
0: en dan sta jij echt het zweet uit je bil na te werken daar.
2: Zo ongeveer wel, ja.
0: Hé, hey, wanneer verwacht je klaar te zijn?
2: Met de verbouwing verwachten we zeker nog wel een jaar bezig te zijn.
0: Oh, echt? Oké. Okay. Ja. Maar vandaag, wanneer stop je ermee? Siesta tussendoor misschien nog?
2: Nou, als deze kamer klaar is, dan is al het stukwerk gestofzuigd. Dus dan stop ik ermee.
0: Kijk, groot gelijk. Ja. Lekker in de zon of jezelf in een badje dompelen.
2: Ja, we hebben het zwembad staan voor de kinderen en die zitten op school. Dus straks plons ik erin zonder kinderen.
0: Dan neemt mama het er even van.
2: Hey, ja, zeker.
0: We gaan de All Right Stop Coffee Time Cup opsturen naar... Ja, die is iets te laat om daar nu een koud drankje in te doen.
2: Nou, leuk.
0: Maar komt je kant op. En nog één ding.
2: Ja, hele fijne dag.

zomer van 2008 met Destination Calabria. Door de Alex Gaudino in het foutuur van Q Music. Zometeen ga ik jouw foute 1500 battle doen in het foutuur. Dan pak ik twee willekeurige getallen tussen de 1 en de 1500. En dan kijk ik welke nummers uit de foute 1500 erbij horen. Dan ga ik die tegenover elkaar zitten in een battle. Dus ik heb jouw hulp nodig. Spreek even een getalletje in de Q-app. Dus tussen de 1 en de 1500. Vanzelfsprekend. Dus dan pak ik zometeen misschien die van jou wel uit. Zet ik ze tegenover elkaar. En als je dan toch in de Q-app zit, kies gelijk even jouw favoriet voor de battle die S.

0: lekker en zomer. Klik op je favoriet liedje met de meeste stem, hoor je zo. En het gaat aardig gelijk op.
1: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Obelie, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
17: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
21: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Nu bij Zeeman, dames singlets €3 voor €7. En kinderhemdjes €3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
26: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
27: Onze record international.

0: kortingen tot 50%.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het is 10:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Ja, vergeet niet te smeren, het is een tropische dag. Overal zon, max 33 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files nog die langer zijn dan een kwartier. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 21 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem, daar tussen Paalgraven en Ravenstein 6 kilometer 25 minuten.

0: Mr. President en Coco Jumbo in het foutuur. Dit wordt lastig kiezen. Ja, dit is een moeilijke bet hoor. Weet ik zeker.
1: Jouw Foute 1500 Battle.
0: Ja, we doen jouw Foute 1500 Battle. Ik heb twee ingesproken getalletjes gepakt. Die zijn binnengekomen in de Q-app. En daar heb ik dus bijbehorende liedjes bij gepakt. Uit de Foute 1500, die heerlijke lijst. Keuze 1 komt van Jantine.
2: Voor mij graag nummer 40.
0: Leuk, ABBA. Gimme, gimme. Daar tegenover de keuze van Kelvin.
3: Nummertje 24.
0: Ja, ik zei het toch, moeilijk hè? Chips en 1001 Arabian Nights. Nou, welke moet het worden? Stem op je favoriet in de Q-Music app. Ga je voor ABBA met Gimme Gimme of Chips en 1001

0: het foutuur. De Ecuador. Ik ga een favorietje van mijn dochter draaien van 2,5. Ja, Blikkendag van Sven Verstegen. Of zoals kleine Kiki van mij zegt, Blikkendans.
1: Blikkendans. Blikkendans.
0: Ja, je hoort het. Gaat ze lekker op. De Blikkendans. Anko van de Bos gaat ook lekker op het foutuur. Druk aan het vrezen hier. En de airco op standje maximaal. En Chantal zingend aan het genieten. Op de camping. Met het

0: Britney Spears in een fout uur. Je hoorde Toxic bij Q-Music. Zometeen krijgen we het laatste nieuws van Mart. En in de top 40 Classic gaan we terug naar 1986. Toen kon je voor het eerst iets bestellen. Nou, dat was echt een feest als kind als je dat van je ouders kreeg. Daar heeft het iets mee te maken. Despacito. En ook Louis Fonsi. Despacito, zometeen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hey mannen.
4: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
22: Dit is niet normaal meer.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
4: Uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Mart Grol.
5: Goedemorgen, het leger lijkt geleerd te hebben van laatst, want een deel van de defensieoefeningen in Gelderland gaat buiten niet door, omdat er een grote kans is op brand in de natuur. Maand geleden braken op meerdere plekken in ons land bosbranden uit tijdens militaire oefeningen. Daarom zijn militairen nu even extra voorzichtig met bijvoorbeeld open vuur en explosieven. Een ongeluk in België tussen een trein en een kleine schoolbus in het Vlaamse Buggenhout is dat gebeurd. Daarbij zouden volgens Belgische media meerdere doden zijn gevallen. Details ontbreken nog. Ook is nog niet bekend hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. In de trein zijn er geen slachtoffers. Bij gemeenten blijft een boel op de plank liggen, omdat steeds meer ambtenaren thuis zitten. Lange tijd zijn ze ziek door stress bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat de werkdruk hoger is geworden. Ook omdat er te weinig personeel is bij gemeenten, legt deze expert uit bij de NOS.
6: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
5: Bijvoorbeeld groen licht geven voor vergunningen om huizen te bouwen wordt daardoor lastiger. En je mag kritisch zijn op het Nederlands elftal, maar houd het wel gezellig. Dat is de kern van een campagne die is begonnen. Internationals Cody Gakpo, Jeremy Frimpong en oud-voetballer Ruud Gullit zijn de online haat helemaal zat. Bijna de helft van alle profspelers heeft daar maandelijks mee te maken. Dat je van haatberichten niet beter gaat voetballen is er nu dus een campagne, zegt Gullit.
7: Dit is echt een oproep aan mensen om het niet te doen. Gewoon om goed voor elkaar, leuk voor elkaar te zijn. En dat geldt in het algemeen. Nee, niet alleen met voetbal, maar met alles. En ik hoop dat deze campagne een beetje bijdraagt om een beetje genuanceerder over het Nederlands elftal te plakken.
5: Ja, spreek dus ook je steun uit voor Oranje, is het idee. Het weer van Weerplaza, veel zon en tropisch tot 32 graden.
4: Dankjewel, Mart. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met één file nog die er uitspringt. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 24 minuten. De rest van de files ben je binnen een kwartier doorheen. Controles op de A2 Eindhoven en Bosch bij 125,1. A16 Breda-Dordrecht bij 42,5. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. De A59 Breda-Den Bosch bij 126,7. En de laatste op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar opletten bij 14,8.
8: Music. Bas van Nimwegen.
4: Ja, smeer nog even in met factor 30. Despacito, Louis Fonsi hoor je zometeen. En eerst Samber, een homewrecker nu.

0: Stevie vond hier Daddy Yankee en Despacito bij Q. Top 40 Classic. Je mag weer gaan kiezen in de Top 40 Classic uit de drie hits van even geleden. Ja, vandaag terug naar 40 jaar geleden. Was namelijk de dag dat je voor het eerst de Happy Meal kon bestellen. Toen nog het UFO-menu.
1: Ja, bij McDonald's zijn 4 UFO's geland. Met een broodje hamburger, Franse frietjes, een Coke en stickers aan boord. En zo'n UFO-menu kost je maar 5,70 gulden. Ja, liep liep, smul smul.
0: Smul smul, 5,70 gulden. En de Happy Meal is het toen in een UFO-vormig doosje nog. Kon je ook echt laten vliegen, dat moest je dan niet doen met je eten erin natuurlijk, dat is onhandig. Maar het idee van de Happy Meal is eigenlijk nooit veranderd. Er zat altijd friet in, hamburger of wat te drinken natuurlijk. En een cadeautje, ik weet ook nog, ergens in de Zero's had je van die kleine radiootjes die je erbij kreeg. Ja, dat vond ik fascinerend. En dan drukte je op het knopje en dan hoorde je de liedjes van toen. Dan kon je ook kiezen uit de Summer Jam van de Underdog Project. Ja, je hoort dat heeft impact gemaakt, die wilde je. Dan de top 40 van toen, 26 mei 1986. Wat hoorde je onder

Things and the Revolution. Kiss. En Kiss stond op 12, keuze 2 of... Op 24 Sandra Kim. En J'aime la vie. Nou, welke wil je horen? Laat het weten. Klik op je favoriet in de poll die je ziet. Of nog leuker als je even een audio-appje deze kant op stuurt met jouw keuze. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen. Net als de Bauza Magnetic komt eraan. Na Alex Warren en Jelly Roll nu.

0: bij Q Music. Klinkt extra lekker vandaag, toch? In de Top 40 Classic terug naar 26 mei 1986. Ja, toen kon je voor het eerst in Nederland een Happy Meal bestellen. Toen in de Top 40 Cliff Richard en The Young Ones. Living Doll was keuze 1. Prince and the Revolution, keuze 2 met Kiss. En Sandra Kim met J'aime la vie. Sylvia Oudealle die zegt, doe voor mij maar Prince. Elmer Keris, ja Bas, ik ga voor Living Doll. Thomas, Sandra Kim natuurlijk. Lieke die zegt, Bas, ik ga voor J'aime la vie van Sandra Kim. En dan Kevin.
1: Goedemorgen Bas, voor mij Prins met Kiss.
2: Jamme jamme le vie van Sandra Kim. Als Sandra kan ik daar natuurlijk niet omheen.
3: You don't have to be rich to be my girl.
4: Jamme jamme le vie is van Sandra Kim. Oui.
5: Cliff Richard lijkt me heel erg leuk. Lekker.
6: Goedemorgen Bas. Dat wordt natuurlijk Prins.
0: Nou, natuurlijk niet. Nee, Prince heeft de minste stemmen gekregen. 21% van de stemmen. 35% voor Cliff Richard. Living Doll.

0: Taylor Swift bij Q-Music en The Fate of Ophelia. Zometeen Bruno Mars. I just might. And have nothing but thieves. Hoor je zo.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Tip om je lunch-up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
14: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Zon en nog eens zon. Tropisch warm, max 32 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 20 minuten nog. Dat zijn er twee. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Hoogmanen kom je in 31 minuten. En de A37 knoopt Holsloot richting Meppen tussen de Zwarte Meer en de Duitse grens daar 21 minuten.

Music met Nothing But Thieves en Overcome. Ik ga nu Faithless en Bebe Rexha draaien met New Religion. Ah, dat nummer dat heb ik dit weekend nog gehoord met zo'n 40.000 anderen. Inclusief een dikke vuurwerkshow erbij. Ja, ik was op Seventh Sunday, groot festival bij mij om de hoek in de Brabantse erf. Afrojack stond er, Oliver Heldens, Axwell van Swedish House Mafia. Ja, en dat nummer van Faithless, dat hoorde je dus aan het einde. Dat zat in de eindshow bij de main stage. Al moet ik zeggen dat wij vooral druk waren met Ruud. Ja, we waren Ruud kwijt. Ruud is een vriend van mij. Die ging even naar de wc en in de tussentijd waren wij verplaatst van plek. En er zat een gedoe, hè, want Ruud die kon ons niet meer vinden. En ik moet zeggen, normaal dan gebeurt dat niet zo vaak. Want ik bedoel, mij zie je met mijn 2,2 meter vanaf de ingang vaak nog staan. Dus... Maar nu dus niet. Ruud kon ons niet vinden. Heel de tijd locatie delen via WhatsApp, weet je wel. Foto's sturen, we staan hier, gemiste oproepen. En dan had je weer geen bereik. Gedoe. Uiteindelijk kwamen we hem bij de uitgang pas weer tegen. Dus ja, halve eindshow toch niet heel lekker meegekregen. Maar het vuurwerk en de lichtshow die moet je er voor nu heel even bij denken in gedachten. Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion bij Q. Oh, wacht even, is Ruud.

0: nacht voor de boeg. Deze tropische dinsdag, Amy MacDonald, this is the life voor die Weekje Music. En heb je al een mailtje gehad van die fanatieke collega? Die een WK-poeltje heeft aangemaakt met de rest van het bedrijf. Nog 16 dagen en dan gaat in Amerika het WK-voetbal van start. Ja, ik heb er wel zin in, moet ik zeggen. Nu niet trouwens gelijk alles in gaan vullen. Want ik las vanochtend nog dat je zo lang mogelijk moet wachten met je voorspellingen. Het liefst zelfs tot net voordat de wedstrijd van start gaat. En ook zoveel mogelijk 1-1 invullen. Ja, dat zou namelijk de uitslag zijn die het meeste voorkomt bij wedstrijden. Dus ja, daarmee zou je dan de grootste kans hebben om punten te pakken. En dan zal je zien dat uiteindelijk die ene collega wint die echt de ballen verstand heeft van voetbal. Want zo gaat het ook altijd, hè? Eén voorspelling ga ik alvast voor je doen. Dit liedje van Shakira ga je deze zomer rondom het WK nog heel veel horen. Het is het officiële WK-anthem Die Die. Lekker zomers. Je hoort hem extra vaak deze week. Het is de...
1: De Q-Music.
0: Alarmschijf.
2: Shakira en Burna Boy.

0: Yves bij Q-Music. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Mart.
1: Goedemorgen, zometeen goedemiddag. Een update over een dodelijk spoorongeluk krijg je zo. En de hitte zorgt voor een run waarop, vertel ik je zo.
0: Nou, komt goed uit. Verkoeling via de radio. En The Dark Project hoor je zometeen in de lunchmix. Alright, stap, lunchtime komt eraan.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut. Kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
8: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring Videodeur. Ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
25: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
26: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
25: Voor pallets van 100 kilo?
0: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
4: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
28: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Gol.
29: Goedemiddag. Zeker 4 doden in België bij een botsing tussen een trein en een kleine schoolbus, zegt een Belgische minister. Het gaat om 2 tieners, de bestuurder van dat busje en een begeleider. In de trein zijn geen slachtoffers gevallen. Gebeurde op een spoorwegovergang en de slagbomen waren dicht, hoort de VRT van de spoorwegbeheerder.
30: We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
29: Wat er nou precies is fout gegaan, wordt uitgezocht in België. Niet alleen in Gelderland, ook in andere regio's stopt het leger voorlopig met oefeningen, waardoor er misschien brand kan ontstaan in de natuur. Het is buiten steeds droger, dus door iets heel kleins kan er al een grote bosbrand beginnen. Maand geleden ging het op meerdere plekken in ons land goed mis tijdens militaire oefeningen, waardoor er dagenlang brand was en enorme stukken natuur in vlammen opgingen. Politieonderzoek in Tilburg na een dodelijke steekpartij in een huis. Daarbij is een bewoner overleden en 2 andere bewoners van het huis zijn volgens de politie opgepakt. Agenten speuren nu dus naar sporen, maar veel is nog onduidelijk. Met het tropische weer van nu zijn airco's niet aan te slepen. Veel mensen willen er eentje hebben. De vraag steeg afgelopen dagen met 300%, blijkt uit de nieuwste cijfers. Betekent ook topdrukte bij mensen die airco's installeren. En die run op verkoeling komt dit jaar vroeg. Vorig jaar lag de piek midden in de zomer. Nou, hoe warm is het dan? Dik 30 graden op veel plekken en veel zon. Morgen iets lagere temperaturen.
28: Dankjewel, Mart. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file nog die langer is dan 20 minuten. Het zijn er inmiddels 2, zie ik. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Ringvaart, Aquaduct en Hoogmade kom je in een half uur. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens 37 minuten. Controles dan op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 124,7. A16 Breda-Dordrecht bij 42,5. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 14,8. En de laatste op de A73 Venray-Nijmegen bij

0: Tijdstap, lunchtime. Lekker zomerse lunchmix. Met Eve Rock Rise Up, ook Underdog Project, Summer Jam en Licky Lee, I Follow Rivers.
1: De Piep Show.
0: Ja, het is tijd voor de Piep Show. Je hoort zometeen een stukje uit een reportage. Van Hart van Nederland is hij. Aan jou de vraag, welk woord heb ik hier weggepiept?
2: Ieder jaar brengen ze in de hoofdstad van Nederland, dat is Grubbevorst, een ode aan het witte goud.
3: Kijk, je moet geen vierkant hebben. Plus als je kook hebt, moet je niet de draden tussen je tanden uit hoeven te halen.
4: Nou, ik moet zeggen, het klinkt ook eigenlijk als een beetje als een grap, maar als je hier nou eenmaal komt, dan is het echt is het gewoon big business.
5: Mag dus straks misschien wereldkampioen schillen noemen.
6: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, welk woord heb ik weggepiept? Typ je antwoord in de Q-app. Heb je het goed? Bel ik je misschien terug weer in het Q-music prijspakket. Zometeen ook Eva Max en eerst Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn bij Q.

0: De Piep Show.
1: Ja, ik liet je net een stukje horen uit Hart van Nederland. Daarin heb ik een woord weggepiept. De vraag was alleen, welk woord was dat? Anna, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Was dit een makkie voor jou?
2: Ja, vond ik wel.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja, was het een beetje een optelsom? Dat je dacht, ja, nou, dit is...
2: Nou, ik hoorde het witte goud en toen dacht ik, oh ja, dat weet ik. Want toevallig was dat volgens mij laatst ook weer ergens op de radio geweest. En toen dacht ik, ja, ik weet wat dat is.
1: Nou, je mag het antwoord invullen steeds op de piep. Laten we gaan luisteren.
3: Kijk, je moet geen vierkant...
2: Oké. Okay. Asperges?
3: Hebben. Plus als je...
2: Asperges?
3: Kook hebt, moet je niet de draden tussen je tanden uit hoeven te halen.
4: Mag dus vast misschien wereldkampioen... Verschillen noemen.
5: Ja, zou fantastisch zijn.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Zeker weten. Laten we maar luisteren.
6: In de asperge hoofdstad van Nederland.
3: Je moet geen vierkante asperges hebben. Plus als je asperge koken.
4: Dus is straks misschien wereldkampioen aspergeschillen noemen.
1: Nou, goed gedaan, Anna.
2: Yay!
1: Het WK aspergeschillen. Uiteindelijk won de Duitse Ursula het WK. En daarmee won ze een speciale barbecue. Dat denk ik wel goed verpast met het weer. Hou jij een beetje van asperges?
2: Ja, absoluut. Ja, ik maakte ze wel eens met een zelfgekookt eitje en, en wat spinazie.
1: Oh, je plas gaat er alleen zo van meur, hè?
2: Ja, maar daar moeten we me niet aan denken.
1: Nee, daar moet je er gewoon voor over hebben, zo is het ook. We gaan een kilo asperges naar je opsturen, goed?
2: Serieus?

0: Spyro. Material Lover hoor je bij Q-Music. Zometeen hoor je de man die vanavond weer zwetend in de Johan Cruijff Arena staat. Het is niet Wout Weghorst die een liedje gaat zingen. Nee. Harry Styles, American Girls. Vanavond doet hij weer een show in de Arena.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself. Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekering.

0: eentje extra.
1: Dat is de ja van Jumbo.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Het is 12:30. Goedemiddag. Q-Music weer van Weerplaza. Tropische dag. Overal zonnig en ontzettend warm. Max 32 graden vandaag. Vergeet niet te smeren. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 29 minuten. En de A50 Osse Arnhem tussen Ewijk en Valburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Kom je in 4 kilometer 24 minuten.

picknick was Harry Styles samen met zijn vriendin. Lekker in het zonnetje op een handdoekje. Hij heeft wel echt de perfecte periode uitgekozen om naar ons kikkerlandje te komen. Ik dacht dat het alleen maar regende in Nederland. Het lijkt toch een beetje vakantie voor hem. Al is hij ook gewoon keihard aan het werk voor zijn shows in de Johan Cruijff Arena natuurlijk. Vanavond show 6 van de 10. Wie niet aan het werk is, dat is Menno Barreveld. Ja, hij is op vakantie, daarom Bas hier. Maar ik heb wel de sleutel van zijn brievenbus gekregen natuurlijk. Gaan we zo meteen weer openmaken. Al jouw post is welkom in Menno Barrevelds brievenbus. Dus denk alvast even na, wat wil je kwijt aan de rest van Nederland? Misschien wil je even tegen je collega's zeggen via de radio dat de airco wel een standje lager mag. Of wil je gewoon even de groeten doen? Vanuit je tuinwerk, kantoor zou ook kunnen. Alle zomerse post is welkom. Stuur er vast deze kant op via de Q Music App.

0: Fever Dream. Wim van Helden, goedemiddag.
1: Bas.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk dat we het nog wel kunnen hoor.
2: Ja?
1: Ja, ik denk dat het nog wel lukt. 3, 2,

0: wil ik mijn collega's Marcel, Matthijs en Yannick er even op wijzen dat ik vanmiddag lekker in het zonnetje ga zitten. Ik wens jullie veel succes vandaag.
1: Poekie Poekie, gefeliciteerd met je 17e B-day. Liefst van je pa, Diego.
0: Het is de dag van de taxichauffeurs. Succes allemaal, zegt Van der Beek van de Kamp.
1: Wat een hitte. Groeten van Jolanda.
0: Siet en Daan nog even lekker plukken en dan kunnen we lekker verder in het zonnetje gaan liggen. Jullie kunnen het, zegt Lucas Braas.
1: Suraya die zegt, heerlijk een dagje vrij met de kleine meid. Zo lekker in het badje.
0: Hé hey, maatje, nog een paar weken werken daarna. Heerlijk met ons allen naar Spanje. Groetjes van Fuad en Sanne.
1: Dave zegt, ik moet helaas werken met dit warme weer.
0: Hé hey, Frits, schiet eens op met de tegels. Leggen op het terras, zegt Patrick Grunold.
1: Bijkomen van een fantastisch Pinksterweekend. Liefst vanuit Veendam, zegt Gianne Haier.
0: Lekker aan het werk, collega's. Groeten uit Zuid-Frankrijk, zegt Shelley Viergever.
1: Dylan, heb je al een lekker kleurtje gekregen in het zonnetje? Zegt Jeffrey.
0: Stijn, het is al tijd voor een ijsje op werk, zegt Sandra Noren.
1: Nout en Roy, wat kunnen jullie hard werken met dit weer, zegt Naima.
0: Patrick die stuurt voor iedereen die een pakketje ontvangt vandaag graag iets kouds aan alle bezorgers geven.
1: En Teun die zegt, niet zeiken hoor mensen, het is een topweertje.
0: Ik heb hier nog een raad van Loek.
2: Je kent toch wel van die verkeersborden aan de zijkant van de weg met zachte berm. Waarom staan er eigenlijk geen bordjes met harde berm?
1: Verkeersbordjes met zachte berm, waarom staan er geen bordjes met harde berm?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik voel de flauwheid aankomen, maar ik weet het niet.
2: Ze krijgen daar de botjes niet de grond in.
0: Harder berm.
1: Ja.
0: Snap je hem in?
1: Nee, je hoeft hem niet uit te leggen. Ik heb hem al.
0: Gelukkig.

0: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
18: Onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
22: Dit is niet normaal meer.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Goedemiddag, 1 uur. Q-Music News door nu.nl. Hier is Mart Grol.
4: Goedemiddag. In België wordt onderzocht wat er zo dodelijk is misgegaan op het spoor. De politie is daar druk met het onderzoek. Zeker 4 mensen zijn overleden. Ze zaten in een kleine schoolbus die botste met een trein. Het gaat onder meer om 2 tieners die zijn omgekomen. Het gebeurde op een spoorwegovergang en de spoorbomen die waren naar beneden en de rode lichten knipperden. In de trein zijn geen slachtoffers gevallen. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. De staatssecretaris verbiedt het. Er zijn al langere tijd zorgen dat de Amerikanen daardoor bij onze gegevens kunnen en dat de Amerikaanse president Trump het hele systeem kan platleggen als het hem niet zint. Of het bedrijf achter DigiD nu verkocht wordt aan een andere partij is onbekend. Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen gaat niet door, melden meerdere media. De regering wilde zo de oplopende kosten van de vergrijzing dekken. Minister van Sociale Zaken hoopt nu het plan is geschrapt de vakbonden weer aan tafel te krijgen om te kunnen gaan praten. Eerder werd door die bonden namelijk gedreigd met grote stakingen. De bonden zelf hebben nog niet gereageerd. En allerlei maatregelen vanwege de tropische warmte. Zo helpt Rijkswaterstaat iedereen die met pech langs de weg staat meteen, zodat je niet te lang op dat loeihete asfalt staat. En dierenexperts van de NVWA die letten extra op dieren in een wei die misschien geen schaduw hebben. Tropische middag is het dus met kwikstanden tot lokaal 32 graden. Veel zon, weinig wind. Morgen volgens Weerplaza ietsje koeler, maar nog altijd zomers warm.
3: En drukte op de weg, 25 files. De 2 langste hoor je nu. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 8 kilometer, dik een half uur extra reistijd. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. 5 kilometer, ook daar bijna een half uur vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de A2 Eindhoven Den Bosch bij 124,7. En langs de A50 Apeldoorn Arnhem 196,9.
5: Q-Music. Wim van Helden.
3: Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. David Guetta samen met One Republic hoor je binnen 3 minuten naast je Q.

Wim hier. Heb je het lekker gehad met Pinksteren? Ja, ik was een weekendje weg naar het Nederlandse Toscane, zoals ik dat dan noem. Prachtig, het heuvelland van Zuid-Limburg. Dat heb ik vertoefd afgelopen Pinksterweekend. Wat me daar sowieso opvalt, alleen maar vriendelijke mensen. Echt alleen maar vriendelijke mensen. Iedereen zegt je gedag, maar echt altijd. Ja, en wat een bizarre rust op 2 uurtjes rijden van de Randstad. Elke vroege ochtend en elke late avond klonk het daar zo. Ja, dit is gewoon Nederland, hè, jongens. Zo rustig als dit was, zo onrustig was mijn eerste nacht weer in mijn eigen bed. Het bleek de voorbode van vandaag. Mogelijk de warmste 26 mei ooit. Bizarre temperaturen vandaag. En ik werd steeds maar weer wakker vannacht tijdens die klamme nacht met een liedje in mijn hoofd. Ken je dat? Dat is zo raar. Dat je steeds een gedachte hebt die oppopt. Of dus een liedje wat maar niet weggaat. En je weet ook niet waarom. De hele nacht hoorde ik dit liedje van Somber. Als ik me omdraaide, ik hoorde Somber. Deed ik mijn ogen open, hoorde ik. En als ik de dekens van me afsloeg omdat het veel te warm was, je zou er bijna Somber van worden. Nou, gelukkig ben ik nu in mijn werk en heb ik daar totaal geen last van. Toch?

Donnie, Schaduw bij Q-Music. En over een paar weken doen ze hem live op de Foute Party, de Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Voor K3 een bijzonder moment dat ze met Donnie op het podium staan. Want dit is hun eerste collab ever. Hebben ze nog nooit gedaan. Ja, voor Donnie daarentegen is het echt vaste prik. Hè? Vrijwel al zijn hits zijn samenwerking met andere artiesten. Hij was eerder bijvoorbeeld verantwoordelijk voor andere Foute anthems. Met Snollebolleker samen deed hij Engelengezang. En Chantal Jansen, dat had natuurlijk een dikke hit mee. Met Schulterbrouw, ook het Foute anthem geweest. Ja, en met Chantal Jansen erbij kun je er eigenlijk ook prima K4 van maken. Ik kwam er namelijk achter dat dat oude Foute anthem Schulterbrouw prima maar pas op Schaduw van K3 en Donnie. Dan krijg je dit. Het is dus de muziek van Schaduw die je hoort.

van het foute anthem van Donnie en K3 gaan we naar, nou ja, misschien wel een liedje wat het anthem voor misschien wel de warmste 26 mei ooit gemeten gaat worden. It's a beautiful day. You too op Q Music.

0: kunt jezelf weer met je collega's op de kaart zetten in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Spelen we zometeen om 14:15. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Klaar voor een opwarmertje? Nou ja, opwarmertje hebben we vandaag niet nodig, maar toch. Even een vraag waar ik alvast het antwoord op wil weten. Daarmee kun je kwalificeren voor Het Slimste Bedrijf. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt vandaag plannen bekend voor een basis op de maan. Ik wil van je weten, wat is ook alweer de naam van de Europese ruimtevaartorganisatie?
1: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:45.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: De hete zomer, crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
13: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
14: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
12: Dat is een Veldzinkadvies.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldzink.nl.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
25: Lekker zoet.
24: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
27: Hebbes.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter.

0: Arnhem richting Oberhausen tussen Westervoort en de Nederlandse grens. 13 kilometer. Vertraging bijna drie kwartier.
1: Wim van Helden.
0: What if? Lekker met een

0: punto.
1: Juanes en La Camisa Negra. Oftewel, het zwarte hemd. Nou, dat is mij wel op het lijf geschreven. Ook kritiek die regelmatig klinkt uit de monden van mijn kinderen. Pap, jij draagt altijd zwart. En ook op deze zomerse dag zit ik weer in een zwart t-shirt. Ik moet zeggen, vandaag kan ik ze geen ongelijk geven. Ik kan moeilijk zeggen dat het zo lekker de warmte buiten...

0: beginnende appjes met daarin ISS. Nee, ISS is een ruimtestation van verschillende ruimteorganisaties. Ja, de NASA, daar had ik het over, maakt vandaag plannen bekend voor een basis op de maan. Nou, de NASA is Amerikaans en ik wil van je weten, wat is ook alweer de naam van de Europese ruimtevaartorganisatie? Emma, jij weet dat.
1: Zeker, dat is de ESA.

0: Joop, we gaan een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland.
1: Klopt, ja.
0: En jij gaat spelen namens de Waardse Assura... Nou ja, iets met verzekeringen doe je, geloof ik.
1: De Waardse Assuradeuren.
0: Assuradeuren. Zeg, dat is 4 keer achter elkaar.
1: Assuradeuren.
0: Nou kijk, als de opdrachten in het slimste bedrijf van Nederland net zo goed gaan, dan komt het helemaal goed. Jij bent daar administratief medewerker. Je doet, nou ja, inderdaad, in Jip en Janneke taal, jij houdt je bezig met verzekeringen, hè? Zo mag ik het wel noemen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dat doe je bij de Waardse Assuradeuren in Herugewaard. Hoe leuk is het bij jullie op het werk?
1: Hartstikke gezellig. Ik heb nu ook genoeg mensen weer opgetrommeld. Dus,
0: Iedereen weer vol in bedrijf na de Pinksteren?
1: Absoluut.
0: Nou, laat eens horen dan. Hey, het kan nog leuker worden. Ik weet niet hoe goed jullie zijn in karaoke.
1: Ja, ik heel goed.
0: Dat zijn de slechtste, hè, die dat zeggen.
1: Ik kan het regelmatig.
0: Nou, dat kunnen we regelen op de zaakje. Maak kans op een karaoke party speaker van Tempo Team. Als je tenminste de snelste bent van de maand mei. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. En in dit geval moet je dan 44 seconden overhouden om de nummer 1 te toppen.
1: Ja, we hadden het gezien inderdaad.
0: Ja, de lat ligt hoog. Zijn jullie er klaar voor? Durven jullie het aan?
1: Ja hoor.
0: Uit welke film komt personage Buzz Lightyear?
1: Sorry.
0: Hoeveel meter is 1 kilometer?
1: 1000.
0: Met welk muziekspel maak je een tijdlijn met liedjes?
1: Hitser.
0: Wat is de officiële munteenheid van Japan?
1: Yen.
0: In welke provincie ligt pretpark Walibi?
1: Flevoland.
0: Ja! In Biddinghuis inderdaad, maar wat ligt dat ook alweer? Flevoland.
1: Ja.
0: Oh, wat lekker, wat dat fanatisme ook erin. De munteenheid van Japan, de yen, hitster, het muziekspel waar je een tijdlijn maakt met liedjes. 1000 meter is natuurlijk een kilometer. En ja, er komt weer een nieuwe Toy Story film. Zag ik laatst in de bioscoop de trailer van voorbij komen. Een vervolg op de reeks. Ja, er komt een nieuwe aan en Buzz Lightyear zit er inderdaad bij. Toy Story. Voor jullie. 43 seconden over is de snelste tijd. Jullie maakten er 42 seconden over van. Net niet goed genoeg, dus een tweede plek in het klassement. Wel het zilver nu en jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel.
1: Nou, toch iets.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Zit je te genieten, Mart?
1: Ja, leuk. Ik kom helemaal terug bij de middelbare schooltijd.
0: Nou,
1: daar fietste ik mee met mijn Discman naar school met deze hit, hoor.
0: Het klinkt ook helemaal gewoon, de hele sound is gewoon early days van de Zero's, ja.
1: Heerlijk.
0: DJ Sammy en Do Heaven, zojuist met je music. Zometeen hoor je Mart met het laatste nieuws.
1: Gaat de grote OV-staking nog wel door? En ook een oude bekende, die keert terug in het voetbal.

0: Dat ging bijna goed.
1: Gieter plant.
2: Oei, jonger.
1: Ja, vrijdag kan hij het opnieuw proberen.
0: En morgenochtend om 8:30 natuurlijk een nieuwe vier op een rij met jouw kans op 2.500 euro.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Het is niet normaal meer.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 365 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Voordat ik hier manager

0: Zelf.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van ethos.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Straks een slimme AI reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Goedemiddag, 2 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
10: Goedemiddag. Gaan grote stakingen nog door, zoals in het OV? Dat is de vraag nu de AOW-plannen van het kabinet volgens meerdere media van tafel zijn. Daarmee wilde de regering met die plannen de oplopende kosten van de vergrijzing dekken, maar er kwam veel kritiek op van onder meer de vakbonden. Het is nu wachten op een reactie van hen. De verantwoordelijk minister hoopt dat, nu de plannen in de prullenbak liggen, de bonden weer aan tafel komen. Rauw in België na de dodelijke botsing op het spoor tussen een trein en een kleine schoolbus. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Ze waren tussen de 12 en de 49 jaar. Onderzocht wordt nog wat er precies is fout gegaan op een spoorwegovergang. De Belgische premier is diep geraakt door het drama en ook andere politici leven mee. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zodat er extra schaduw is met het hete weer van nu. Tientallen mensen staan buiten te wachten. Tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Waar asielzoekers voor wie geen bed is vandaag dan vanavond wel naartoe gaan, dat is nog onbekend. En een oude bekende komt terug bij voetbalclub PEC Zwolle. Het is Jaap Stam, de oud-speler en oud-trainer van de PEC, gaat zich volgend seizoen richten op technische zaken. Sportverslaggever Riepke Bakker.
11: Jaap Stam speelde voor Manchester United en voor AC Milan. Maar PEC, dat is en blijft zijn club. Hij begon daar als voetballer, hij begon daar als trainer. En dus is het ook niet gek dat hij nu, op zijn 53ste, weer aan de slag gaat bij zijn jeugdliefde.
10: Jaap Stam heeft zin om aan de slag te gaan op dat oude nest en zegt: PEC Zwolle loopt als een rode draad door mijn leven. Nou, rood word je ook als je niet insmeert en verbrandt. Het is een tropische benauwde middag. Ja, mooi bruggetje.
12: Ja, dankjewel. Goed over nagedacht. Ja,
10: dankjewel. Tropisch benauwd, dik 30 graden. De eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit. In Noord-Limburg hebben we die te pakken. Morgen ietsje minder warm.
12: Situatie op de weg, 22 files. De langste op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende, 6 kilometer. Daar sta je ruim 3 kwartier vast. En ook flinke vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Duiven en de Nederlandse grens, 12 kilometer. Half uur vertraging. Flitsmeister meldt controles op de A2. Eindhoven Den Bosch bij 127,9. De A50, Apeldoorn-Arnhem, 196,9. En ook oplet op de A73, Venray-Nijmegen. 113,5.
13: Music. Wim van Helden.
12: Waarom geef je auto toch steeds de verkeerde buitentemperatuur aan? Dat hoor je zo meteen na Drive Safe. Q.

0: Drive Safe bij Q-Music. Toen ik vanmorgen naar de studio reed, gaf het dashboard in mijn auto 35 graden aan. Was vanochtend al, hè. Nou, ik heb vaak gedacht, die temperatuur die mijn auto aangeeft, dat klopt niet. En dat blijkt te kloppen. Ik las namelijk vandaag in het AD dat er in auto's vaak geen thermometers, maar zogeheten thermistors zitten. En dat is sowieso dan wel een andere manier van meten. Maar het probleem zit met name met die thermistors, dat ze meestal aan de voorkant zitten bij het rooster van de auto, of juist binnenin dat ze daar worden geplaatst. En daardoor meten ze vooral de temperatuur van de warmte die uit de grond straalt. Ja, en wegen absorberen nu eenmaal veel warmte, veel straling van de zon en veel warmte. En dat kan dus flinke temperatuurverschillen opleveren, zomaar 5 graden verschil. Andersom werkt het trouwens net zo. Sneeuw en bevroren weggedeelten in de winter, die zorgen er dan voor dat je auto denkt dat je op de Zuidpool bent, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus mocht je vandaag nou denken, hey, ik kan makkelijk een eitje bakken op de motorkap, niets is wat het lijkt, hè?
1: En nog één spekje erbij! Ha, dat ruikt heel lekker, Bassie. Hoe heet dat gerecht van jou?
2: Gewoon een eitje gebakken op de motorkap, de Bassie.

ooit de ambitie om een zomerhit te maken? Tip van mijn kant, begin eens met het woordje corazón. Corazón, het Spaans voor hart, liefde, emotie, passie. Dat werkt altijd. Dit is bijvoorbeeld de zomerhit. Demasiado corazón. Ja. Demasiado corazón. Op het dagje van deze. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Het is nog veel meer hoor. Ook een zomerhit met heel veel corazón, corazón, corazón. Ah ja, ik zei net, het werkt altijd. Dat is niet helemaal waar, het werkt bijna altijd. Gerard Joling heeft het ook geprobeerd.

Dan inmiddels ingeruid voor een dikke deal met Cor en Don. Ook leuk. Ze zijn ook vast wat wijzer van geworden. Dit was wel een grote hit. Enrique Iglesias en Duele El Corazón. Solo.

0: Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it, back your music. Nou, die vraag stel ik met iets meer dan een uur weer. Of dat je iets wil repeat of niet. Repeat of niet doen we natuurlijk ook. Zover is het nog lang niet. Maar ik heb wel heel veel leuke andere dingen. Wizzy MC hoor je zo meteen. En er komt een nieuw vergeten liedje aan.
1: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu.

0: professional.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Tropische middag, dik 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag. Dan wel iets minder warm, graad of 24. 30 files in Nederland, hier en daar ook wat pech gevallen. Slechts ben je af op de A12, dat is de langste file. Arnhem richting Oberhausen, tussen Duiven en de Nederlandse grens. 11 kilometer, half uur vertraging.
8: Wim van Helden.
7: Een nieuw vergeet mijn liedje hoor je zo meteen.

0: vele plekken tijdens dit festivalseizoen weer meezingen. Kensington en Living for Back Your Music. Zometeen zeg je ongetwijfeld weer...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Komt er een nieuw vergeven liedje aan, ingestuurd vandaag door Chris. Vergeven liedje van een Australische singer-songwriter. Liedje is uiteindelijk een hit geworden dankzij een reclame van een reisaanbieder. Klein stukje van die reclame, misschien dat er al iets begint te dagen, want het liedje zit daarin dus.
2: Fijne vakantie, Sunweb.
0: Begint er iets te dagen wat het vergeven liedje is?

0: Ja, het is ooit een hit geworden dankzij de reclame van een reisaanbieder waarin het werd gebruikt. Alleen nu hoor je hem nooit meer.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Maar vandaag weer even wel dankzij Chris die hem instuurde.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Dit is zijn vergeten liedje.
2: Hoi Wim. Zou je van mij Sofie Ruud kunnen draaien met Follow the Sun? Ik hoorde deze pas geleden weer terug op het terras en dacht, oh, dat is wel een goeie voor een het vergeet me liedje. Het doet mij denken aan 2014. In de tijd dat ik 8 maanden heb mogen rondreizen door Nieuw-Zeeland en Australië. Bedankt.
0: Ja, en als je aan het reizen bent geweest, dan zijn er eigenlijk maar 2 plekken op de wereld waar je dit hebt kunnen horen tijdens je vakantie. Dat is Australië, waar Xavier Rutte vandaan komt. Of Nederland, dankzij die reclame dus, waardoor wij hem hier allemaal kennen.

0: zit er lekker in, hoor. Zometeen ook nog de alarmschijf van Shakira. Nou, als je het over de zomer hebt. Teddy Swims komt eraan. En die andere Mr. Know-it-all is ook aangeschoven.
1: En die houdt het ook tropisch. Bloed heet natuurlijk buiten. Records sneuvelen. Welke? Hoor je zo.
0: Zometeen het nieuws met Mart.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
5: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
4: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
5: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
6: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check TempoTeam.nl. /werkgever.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
15: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Terme 1+1 gratis.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
1: Goedemiddag. Asielzoekers krijgen over een paar weken te maken met strengere regels in ons land. De Eerste Kamer is akkoord met de Nederlandse versie van Europese asielplannen. Zo kunnen vluchtelingen niet meer onbeperkt hier blijven en wordt een tijdelijke verblijfsvergunning minder lang geldig. Asielaanvragen moeten ondertussen sneller worden afgehandeld. Organisaties zoals Vluchtelingenwerk zijn kritisch. Zij zeggen dat het kabinet zo alsnog strengere asielregels erdoor drukt. Veel vragen en volop rouw in België na de dodelijke botsing op het spoor tussen een trein en een kleine schoolbus. 2 tieners en 2 volwassenen zijn overleden. Ook zijn 5 kinderen zwaar gewond geraakt. Onderzocht wordt wat er nou precies is fout gegaan op een spoorwegovergang. De Belgische spoorbeheerder heeft al wel beelden kunnen bekijken, hoort de VRT.
25: We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
1: Belgische politici zijn in shock en spreken over een gitzwarte dag. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die voor de rechter staat vanwege kinderporno, zegt dat iemand die bestanden naar hem stuurde. Ook wordt hij verdacht van misbruik van een jonge man, maar dat kan hij zich niet herinneren. Vandaag was er een eerste voorbereidende zitting tegen de verdachte van 77. Volgende maand gaat de zaak verder. En de eerste regionale hittegolf van dit jaar is een feit. In het Noord-Limburgse El hebben ze die te pakken. Betekent dat het 5 dagen op rij 25 graden of meer is geworden, waarvan 3 dagen boven de 30. Dat is volgens weerexperts erg vroeg in het jaar het geval. Ook bijzonder, het is de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen, met dik 29 graden in de beeld. En lokaal dus nog een paar graden warmer. Het is zonnig en benauwd vanmiddag met 30 plus op de thermometers. Morgen volgens Weerplaza wat minder warm, maximaal 26 graden.
0: Situatie op de weg, er zijn 41 files. 2 die eruit springen, de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Daar 7 kilometer met 40 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos. Oorzaak van een ongeluk daar, 6 kilometer. Sta je 3 kwartier vast. En verder zijn er flitsers op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 124,9. En de A16 Breda richting Dordrecht bij 53,5. Alvast even een snack. Dat is ook zo'n snackmomentje, hè, van na 3:00. Een snack van een lekkere zomertrack in dit geval. Zometeen ga je hem helemaal horen, maar ik ben benieuwd of dat je met dit ingrediënt al weet welke hit is dit. Waar zit dit nou toch in? De synthesizer van...

0: Space Swims en Mr. Know-It-All. Nou, bijna niemand weet het. Waar komt deze synthesizer toch vandaan? Dit geluidje, waar komt dit? Dat is een grote hit geweest, jongens. Heel veel mensen denken hetzelfde.
1: Scream and Shout van Britney Spears en William.
2: Britney, bitch.
3: Will I am and Britney, bitch.
0: Ja. Ja, nog even. Dit is Scream and Shout van Will I am en Britney Spears. Ik snap wel de verwarring, hoor. Bijna. Dat is de mijne. Lucien en Buddy, zij weten wel van welke hit dit is.
4: Klaas Vogel met Infinity 2008.
5: Dat is Infinity.
0: En waar zit het hem dan in?
5: Let op.
0: Dit stukje. Ja.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: Dat is een Gooder Jazz Project.

0: 2 weken en 2 dagen om precies te zijn tot de aftrap van het WK Voetbal 2026. En ik heb hier alvast een muzikaal opwarmertje. Net als in 2010 heeft Shakira het anthem gemaakt. Toen was het Waka Waka, This Time for Africa. 2010. Ja, over de finale waar het Nederlands elftal in stond, daar gaan we het maar niet meer over hebben. 1 ding is zeker, dit liedje van Shakira gaan we komende zomer heel vaak uit de speakers horen. Gelukkig wel zonder zoemende vuvuzelas om je heen.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
2: Shakira en Burna Boy.

0: Dit is Q-Music. Zometeen hoor je Suzanne en Freek. En nieuwe muziek in Repeat of Niet. Na jaren weer eens een potentiële zomerhit. Zomerhit van een DJ die zeker 5 zomers achter elkaar steeds weer een nieuwe zomerhit wist te maken. Maar dat is nu inmiddels ook al zeker een zomer of 5 geleden dat dat voor het laatst lukt. Het is al jarenlang stil. Gaat er dan deze zomer toch een keer verandering in komen? Dat is aan jou zometeen in een nieuwe ronde Repeat of Niet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En te kapen zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Ook voordelig bij Trekpleister... Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk.
0: Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
23: Adtap.
14: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
27: Hoppa.
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3 sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
29: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
30: Kippie.
29: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
31: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
32: Autotaalglas zit echt overal.
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Oranje fans.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Heerlijk weer is er vandaag. Voor sommige mensen een beetje te warm. Nou, in dat geval goed nieuws. Morgen wordt het niet warmer dan 24 graden. Ach, wat een verademing. Situatie op de weg. 47 files zijn er. 2 die er echt uitspringen met kop en schouders. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de Wijkertunnel en Akersloot. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, uur extra reistijd. En ook flinke vertraging op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Werkendam en Noorderloos. Daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer als gevolg en ruim een uur extra reistijd.
2: Wim van Helden.
1: Ik zou willen zeggen, je bent halverwege, maar kan nog even duren dus.

0: al de warmste 26 mei ooit gemeten. Dat is het vandaag officieel geworden. Maar het kan nog een tikkie heter.
1: Repeat. Of niet.
0: Ik heb namelijk een potentiële nieuwe zomerhit van Jonas Blue. En het is echt alweer even geleden dat hij een grote hit heeft gehad. 2019 alweer was zijn laatste top 40 hit. Toen samen met niemand minder dan Tiësto en Rita Ora. Ja, en de jaren daarvoor scoorde hij echt de ene na de andere zomerhit. Deze bijvoorbeeld. Hey.

0: Even wat jaartjes geleden. Komt daar dan deze zomer verandering in? Komt er dan toch weer een zomerhit van Jonas Blue? Dat heb jij mede in de vingers. Dan wel de duim. Ik weet niet precies hoe je typt, maar laat van je horen. Spreek even een berichtje in of typ het in met de Q-app. Wordt het een...
1: Repeat.

0: Bridge of Desire. Jonas Blue en Malive in...
1: Repeat. Of niet?
0: Nou, de vraag is, wil je dit vaker horen op Q-Music... of was dit bij deze de laatste keer? Ja, er komen veel reacties binnen. Onder andere van Diego, Gerrit, Monica, Brenda, Anja en Paulien. Die hebben allemaal een berichtje ingesproken via de Q-Music app.
2: Lekker nummertje, doe maar een repeatje.
3: Wat een gezellig nummertje, doe mij maar een repeatje.
4: Je kunnen de heupjes op los, gezellige zomerhit.
5: Hey Wim, dikke repeat hoor. Mooi en leuk werkplaatje, zomers werkplaatje. Tweede werkzaamheden. Dus een repeatje.
0: Jasper die zegt zeker een repeat. Lekker zomers, lekker zonnig. Hier genieten we van. Nienke zegt repeat hem maar. Pas goed bij dit weer. Noah zegt ik ken deze. Is zeker een repeat waard. Laude geeft het 100% een repeat. Julia zegt eerste indruk. Wat zei dit? Ik kijk het nog even aan. Na langer luisteren. Inderdaad zei een niet dus voor mij. Diego.
6: Ja, repeat hem maar. Ik word hier vrolijk van.
7: Raampje open, dit muziekje erbij. Ik zie me helemaal gaan. Zomerhitje, dus een repeat.
1: Repeat of niet?
0: Zou het weer er van vandaag mee te maken hebben, denk je? Dikke overtuigende repeat met vlag en wimpel door naar de volgende ronde. Dat is vanavond 9:15 bij Lars Boelen. Hoor je de nieuwste van Jonas Blue weer in Repeat of Niet. En dat is inmiddels, ja, Pinkster heeft er even op gezeten. Ronde 5 inmiddels alweer.
1: Repeat.

0: Breaker bij Q Music. Zometeen na 4 uur de middagshow met Tom en Bram.
1: Ja, hey Wim.
0: Er kwamen ook wat verontrustende berichten binnen naar aanleiding van het nieuws van vanochtend in de ochtendshow, Bram.
1: Ja.
0: Dat jij op vrijdag naast Mattie komt te zitten.
1: Was dat het verontrustende?
0: Nee, dat was niet verontrustend. Oh. Dat vinden we natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Dus leuke berichten. Maar ook bijvoorbeeld Paula, die appt vanmiddag. Maar hoe zit dat dan weer met Tom en Bram?
2: Ja, dit zijn de eerste scheurtjes.
1: Ach.
2: Ja. Dit is het begin van het eind.
0: Nee, het is gewoon een polyamoreuze relatie. Is dit. Ja.
1: Nee, dat blijft gewoon bestaan.
3: Op vrijdagavond ga ik met Judith zitten.
0: Ja, je hebt het beter bekeken.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Geef hem eens ongelijk.
1: En in het weekend gewoon op volle oorlogsterkte.
0: Daarom, maar Bram is gewoon in het weekend. Ja. Op vrijdagochtend zit je naast Mattie.
1: Ja.
0: Want die kan niks alleen.
1: Die kan natuurlijk niks alleen, nee. Goed.
0: Hey, ik hoorde trouwens ook nog iets anders. Nog iets verontrustends. Geen verdubbel je salaris meer.
2: Nee. Maar wel de cash call, dus we gaan gewoon geld weggeven.
1: Ja, en een zwembad.
2: Ook nog.
0: Ja. Een zwembad?
1: Zeker.
2: Het was een hartstikke druk vanmiddag.
1: We hebben er meerdere.
2: Maar op, hè?
0: Echt gewoon echt serieus zwembad.
2: Echt zwembad, ja hoor.
0: Ik pas er ook in. Echt zwembad.
1: Moeten we even kijken hoor.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: voorstelling. De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis lang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
5: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: 4 uur, goedemiddag.
8: Een hele goede middag.
7: Je muzieknieuws van nu.nl. Even kunnen.
9: Goedemiddag. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel staan zo'n 80 mensen buiten in de hitte te wachten. Het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat mensen in deze omstandigheden buiten moeten blijven. Ze delen water en zonnebrand uit en hebben tenten neergezet voor schaduw. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, dat melden meerdere media. De vakbonden dreigden met grote stakingen. Het is nog niet duidelijk of ze die acties nu schrappen. In België is de politie druk bezig met onderzoek naar de aanrijding tussen een schoolbusje en een trein. Het gebeurde in de plaats Buggenhout onder Antwerpen. Volgens de spoorbeheerder waren de slagbomen al dicht en stonden de lichten op rood. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider zijn omgekomen. In delen van het land is kans op smog, waarschuwt het RIVM. Vooral van west naar oost op een lijn tussen Leiden, Utrecht en Zwolle. De luchtkwaliteit is minder en daar kun je het benauwd van krijgen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen vanmiddag en begin van de avond beter binnen blijven. Het weer, ja, het is benauwd, weinig wind, hartstikke warm, 30 tot 32 graden. Pas in de loop van de avond gaat het een beetje afkoelen. Morgen ook zonnig, ietsje minder warm, maximaal 26 graden.
7: Flitsmeister dan, 86 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 25 minuten vertraging of langer. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 10 kilometer met een half uur. Op de A4, Den Haag richting Rotterdam bij Schipluiden, 5 kilometer en een half uur. En op de A9, van Amstelveen naar Alkmaar bij Heemskerk, 11 kilometer uur vertraging.
10: Ja, en flitsers zijn er niet.
11: Ik heb de zomer in mijn bal.
7: Daar zijn we.
10: Ja, op de plek van Domien.
7: Met de middagshow voor dinsdag. We starten met Afrojack. Hier is Never Forget You.

0: Forget You. Het is 4:05. Welkom, welkom. De Q-middagshow op dinsdag.
1: Ja, met daar Tom van der Weer.
0: En daar Bram Krikke.
2: Ja, op de plek van Domien Verschuren. Die is even lekker een weekje ertussenuit.
0: Groot gelijk met het lekkere weer.
2: Is hij eigenlijk echt op vakantie of hoe moet ik het zien?
0: Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat hij lekker met Boris aan het knuffelen is op dit moment.
2: Ach, ja, nou, ik geef hem groot gelijk.
0: Och.
2: Ja, nee, superleuk.
0: Hoe was jouw dagje? Heb je de hele dag in Amsterdam rondgehangen?
2: Ja.
0: Want, jij was natuurlijk vanochtend te gast bij de ochtendshow, Mattie Marieke.
2: Ja, om het nieuws bekend te maken dat ik vanaf komende vrijdag, iedere vrijdag daar radio ga maken in de ochtend. Dus ik was er ondertussen eventjes een wekker aan het zoeken in Amsterdam. Want ja, die mag ik wel gaan zetten. En verder een beetje opvullen, de tijd doden. Totdat ik hier werd.
0: De hele dag hier in Amsterdam rond.
2: Ja, show. Van opnames en meetings en weet ik wat allemaal.
0: Oh ja, dus ik ben blij dat je zit.
2: Ik ben blij dat ik hier lekker zit met lekkere muziek.
0: Ja.
2: Lekker weer, met elkaar. Dat is toch super.
0: Mm-hmm.
2: We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt. Kom erbij in de Q-Music app. Vinden we leuk om te lezen. Kan ook met een foto of met een spraakbericht. Ja, eigenlijk alles wat je hartje begeert.
0: Ja, misschien wel weer werkdag 1 hè, van de week. Want gisteren was het natuurlijk nog Pinksteren. Dus misschien ben je weer keihard aan het werk. Nou, kom er vooral bij, want wij zijn ook hard aan het werk. Hè. Het is al werkdag nummer 5 voor ons.
2: Zo,
0: zwoegen hè.
2: Niet normaal.
0: Oh.

0: Music, Jason Mraz en I'm Yours.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie ook heel veel mensen die foto's van biertjes sturen. Waaronder Marise, die zegt ook proost. Proost, mannen.
0: Nou, proost. Lekker voor de dinsdagmiddag.
1: Een Heineken Witpils.
0: Heerlijk.
1: Ja, hoor.
0: Gea die is met heel iets anders bezig. Vandaag hebben we niet buiten. Het is mei met 30 graden, veel te warm. Dus ik zit lekker binnen te breien.
1: Kijk, en een lekkere dikke sjaal.
0: Ja.
1: Gijs die zegt, hey Tom en Bram, ik ben aan het werk na het Pinksterweekend. Het werk wat ik doe is zorgen dat de mensen kunnen zwemmen in de buitenbaden. Dus zwembadmonteur.
0: Dat is een mooi beroep deze dagen.
1: Zeker.
0: Jacinta uit Steenwijkerwold is erbij. Ik ben onderweg naar huis en dan gelijk door naar het zwembad om even een uurtje te zwemmen in het buitenbad wat we hebben.
1: Ja, en ik zie nog een berichtje binnenkomen. Dat is Rianne. Maar die hebben we volgens mij ook aan de lijn, toch? Hallo Rianne. Of hebben die niet aan de lijn?
2: Nee, ik heb er niet gebeld, hoor.
1: Wil je dat? Ik dacht dat jij zei dat we er gingen bellen.
0: Wil je Rianne bellen?
1: Nee, laat het dan maar lekker.
2: Als jij het zegt.
1: Rianne zegt, gewerkt in een oververhitte school na een lange weekend. Nu lekker koelen.
0: Nee, maar die heeft ook helemaal geen zin om met ons te bellen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik heb met kinderen gezeten. Die wil niet nog een keer ons aan de lijn hebben.
1: Nee.
0: Hey, maar over die zwembaden gesproken. Voor alle mensen die nog geen zwembad bij huis hebben, is het het moment om naar Q te luisteren deze dagen. Als je nu naar qmusic.nl gaat, dan kun je je aanmelden. Want wij geven namelijk iedere middagshow die we deze week doen een zwembad weg.
1: Ja, dat maakt niet uit welk formaat. Hè?
0: Nee hoor, vierkant, rond, klein, groot, ja, wat je wil.
1: Voor een balkonnetje of voor een hectare, het maakt allemaal niet uit. Wil je een zwembad? Dan win je misschien wel een zwembad. En dan kan je aanmelden via qmusic.nl, via de Q-app.
0: Begin van de avond, dus even na 6 gaan we het eerste zwembad van deze week weggeven.
1: Dat klinkt het ook lekker, we geven een zwembad weg.
0: Is toch mooi?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Zometeen voor alle fans die nog naar Harry Styles moeten. Hij komt eraan, Watermelon Sugar bij Q-Music. Direct naar Kygo, hier is Save My Love.

0: Wel sneu ook even voor hem. Ik zag dus dat hij wordt achtervolgd in het Vondelpark.
1: Ja, daar wil hij dan iedere keer natuurlijk lekker even hardlopen en zo.
0: Ja, met zijn vriendin is hij dan aan het wandelen, hardlopen. En dan al die fans, ik snap het ook wel. Maar die gaan hem dan achterna zitten. Ja, ik snap ook dat hij denkt, ik heb er geen zin in.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, maar ja, het is ook niet alledaags dat Harry Styles langs loopt.
0: Ja, dus valt voor beide wat te zeggen.
1: Ja, lijkt me inderdaad niet per se een heel leuk leven.
0: Nee.
1: Als je dat overal ter wereld hebt, waar je ook komt. Of je nou naar China gaat of in Amsterdam. Ja, dat moet de hel zijn.
0: Harry Styles vanavond weer in de Arena. Net op Q Music, Watermelon Sugar. Het is bijna 4:30. Tom en Bram hier op de plek van Domien. Eefjes en gelukkig wel gewoon met het nieuws.
2: Hey, goedemiddag. Het is de warmste 26 mei ooit. Ja, voor sommigen heerlijk genieten. Voor je huisdier is het iets minder. Hoe je die kunt helpen, hoor je zo.
0: Ja, en 4:45. Er komen al veel vragen binnen in de Q-app. Er is geen verdubbel je salaris. Maar wel kans op €200 in de cash call.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
4: meer. Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6,000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: e-boekhouden.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Oranje fans opgelet,

0: tenminste iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
4: Gaan we dat ook zo spelen?
5: Nee, dat spelen we dus
4: niet. Dat dan weer niet.
5: Nee, dat is volgende week weer terug. Okay. Als Domien er ook weer is, doen we dat weer.
4: Maar goed, wel al gewoon het weer, want dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Veel zon en tropisch warm. 30 tot 32 graden. Morgen is het ook zonnig, maar dan iets minder warm. Dan wordt het 26 graden. Ja, dan staat de wind geloof ik weer net anders.
5: Ja.
4: Dan is het weer wat koeler. Dan hoef je niet meer die airco zo aan te doen als je gaat zitten slapen, Tom.
6: Flitsmeister meldt file op de A4, daarna Rotterdam bij de Keteltunnel. 8 kilometer met een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Heemskerk. 12 kilometer en een half uur. Dan de A28 Hogeveen-Amersfoort bij Hattemerbroek. Het komt door een ongeval met een vrachtwagen. 5 kilometer en 3 kwartier. En tot slot de A58 Eindhoven naar Tilburg. Bij de brug over het Wilhelminakanaal. 7 kilometer met een half uur vertraging.
4: En flitsers zijn er niet.
6: Dan gaan we naar het nieuws. Met Eefje Kunnen natuurlijk.
7: Goedemiddag.
6: Hey.
7: Het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. Nooit eerder was het op 26 mei zo warm. In de beeld, daar tikten ze vanmiddag de 29,2 graden aan.
6: Ja.
7: Maar lokaal kan het vandaag wel 33 worden.
6: Ja, precies, ja. Dat zei ik net in mijn weerbericht.
7: Sorry.
6: En morgen die wind, hè?
4: En morgen die wind anders.
7: Voor de een. Ik was ook een beetje overvallen. Je ging ineens naar mij toe. Ik was even afgeleid, denk ik.
6: Oh ja, sorry. Ja, wij zijn niet zo strak als Domien.
4: Nee. Domien is ook een soort autistje die dat wel lekker de lijn uitzet.
6: Bij ons gaat het van links naar rechts.
7: Dus
6: excuus.
7: Ja,
6: het is maar 3 dagen dat we er zitten.
7: Maar goed, we gaan wel aan elkaar wennen.
6: Ja.
7: Maar ja, dit lekkere weer. Ja, voor de een is dit toch echt te heet. Maar voor de ander is dit genieten.
8: Lekker. Heerlijk. Wat willen we nog meer? Hoeven niet naar Spanje te gaan. Hier is het ook mooi.
9: Ik zit onder de kap en ik heb een windje over me heen. Maar je moet niet in de zon gaan zitten, want dan wordt het niet zo fijn.
7: Nee, in het zonnetje is het heel erg heet. En voor kwetsbaren, zoals jonge kinderen, zwangeren, ouderen, is het allemaal iets minder. Die moeten oppassen natuurlijk met deze hitte. Er is ook kans op smog, waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is slecht. Als je gevoelige luchtwegen hebt, dan kun je eigenlijk vanmiddag en begin van de avond beter binnen blijven. Kom je vandaag met pech langs de weg te staan, dan word je meteen geholpen. Dat is het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Sorry.

0: om de hals van je hond doen. Je hond even laten trimmen. Ook een goed idee.
1: Ja, morgen gaat hij van mij. Kost me weer een rib.
0: Ja, is dat zo duur?
1: Ja, ik heb zo'n labradoedel, hè. Dat is eigenlijk een soort verwend...
2: Een designerhond.
1: Hartstikke duur. Dus morgen gaat meneer weer voor de grote beurt. Nou, dan loop ik daar weer voor €120 de deur uit.
2: Ja.
0: En wist je dat een cavia, die kan je eigenlijk ook het beste met deze hitte even knippen.
2: Je eigen cavia?
0: Ook.
2: Oké. Okay.
0: En je denkt er misschien niet aan, maar als je een hond hebt met een dunne vacht, dan kan het goed zijn om die in te smeren met zonnebrand.
2: Ja, echt?
0: Je hebt zelfs speciale honden zonnebrand.
2: Ja, volgens mij varkens en zo moet je ook insmeren. Trouwens, dit leerde ik laatst weer. Dat zwemmen voor honden niet per se verkoelend werkt.
1: Hoe kan het dan?
2: Nou, omdat honden raken hun hitte niet kwijt via de vacht. En het is natuurlijk wel gewoon extra spierinspanning.
1: Ja, precies.
2: Dus tuurlijk, misschien gaat de temperatuur wel wat omlaag omdat het water koud is. Maar ja, al die extra beweging en dan in die bloedhitte, dat kan natuurlijk ook juist extra verwarmen.
1: Ja, maar die dieren hebben ook helemaal geen zin om deze dagen iets te doen. Ik ging vanmiddag ook nog even, voordat ik hier naartoe ging, een wandeling met Olly. Nou, dan moet hij dus de airco uit thuis. Ja, hij keek me ook echt zo aan van laten we weer naar binnen gaan.
2: Zelf. Ik wil geknipt.
1: Ja, ik wil geknipt en ik wil liggen.
2: Ja. En wie niet?
1: Ja, nou, dat gaan we regelen.
2: Juist. Kom maar hier met je cavia, Tom.

0: George Michael, Mary J. Blige, Back to Music en Az.
1: Ja, net in het nieuws vertelde Eefje over hoe je huisdieren kunt helpen met deze temperaturen. Over honden of trim je cavia.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, we kregen ook nog een audio-appje van Lotte. Want die heeft een puppy thuis.
2: Nou, we hebben een puppy van bijna een half jaar.
1: Kijk.
2: Geloof me, die komt niet buiten. Die doet helemaal niks. Die ligt lekker binnen in de airco. En die gaat alleen buiten zijn natje en zijn droogje doen. Zocht sloop een stukje. En s'avonds lopen een stukje. Het is echt veel te heet voor die beesten. Het is echt niet normaal. En niet alleen voor die beesten, ook voor ons.
3: Nou, inderdaad, zeg
1: maar. Inderdaad.
3: Oh.
1: Amen.
3: Maar we doen het samen, hè. Kom op, jongens.
1: Zo is het.
3: We gaan er samen tegenaan.
1: En morgen was het 26, hè. Dus dat scheelt al een slok op het borrel.
0: Deze week Tom en Bram op de plek van Domien. Om 16:45 geen verdubbel je salaris, maar wel €200 in de pot van Cash Call. Je kunt jezelf nu aanmelden door het woord Cash Call in te sturen via de Q-Music app.
1: Ja, en bellen we je dan terug en pak je direct op. Dan pak je die volledige €200. Maar ben je een beetje aan het slapen? Ben je niet helemaal wakker? Gaat hij een paar keer over? Ja, dan gaat er voor iedere tuut €20 van het bedrag af. En dat tikt dus wel aan, hè? Eventjes niet opletten en je bent zo €60 lichter.
0: Wil je meespelen? Wil je een poging wagen? Stuur nu het woord Cash Call in via de Q-Music app. Hier is Jelly Roll bij...

0: Jelly Roll, Back Your Music. I'm good. I'm good.
1: I'm good. Nou, daar gaan we.
0: Cash Call. Deze dagen word je beloond als je als de brandweer de telefoon oppakt zodra wij bellen. Als je het woordje cashcall hebt ingestuurd via de Q-Music app, dan kan het zometeen feest zijn. Maar zit je een beetje te slapen, zit je nog een beetje te genieten van de zon en wacht je te lang, dan gaat er voor iedere tuut €20 van die €200 af.
2: Ja, maar in principe zit iedereen er denk ik wel scherp op. Ja, want het aanmeldmoment is net geweest. Heel veel mensen die willen wel €200 winnen. Laten we gewoon een willekeurig nummer uit de hoge hoed pakken. Die gaan we nu bellen.
0: Misschien nog even goed om te vermelden. Wordt er sowieso niet opgepakt, dan mag iedereen inbellen, hè, om die €200 te claimen. Dus dan pak je 0909-9596.
2: Als een soort aasgierlijn. Maar goed, we gaan er niet vanuit. We gaan bellen.
3: Ja, maar Roy.
2: Roy! Hij ging niet eens over, joh.
0: Jij zat echt bovenop, hè?
3: Ja, ja, ja.
2: Nou, stel, hè, jij krijgt nu €200. Wat zou je daar dan lekker mee gaan doen?
3: Een lekker barbecue houden, denk ik.
0: Ah, dat vinden wij een super idee.
2: Ja, hoor. Ik zou zeggen, rij maar naar de slager.
3: Ga ik doen.
0: Wagyu A5 beef voor jou. Roy, gefeliciteerd, man. €200 voor jou.
3: Dankjewel.
2: Een lekker tomahawk steekje.
0: Zo.
2: Nou, het kan allemaal.
0: Misschien wel vier. Hey, heb je leuke plannen voor vanavond?
3: Ik moet nou net werken.
2: Ach, dus die barbecue laat nog even op zich wachten.
3: Ja, ik ben morgen vrij, dus dit moet morgen maar gebeuren dan, hè?
2: Oh, nou goed. Het is in ieder geval nu in de portemonnee, dus heel veel succes met werk. En geniet van de barbecue.
3: Ja, jullie ook nog fijne uitzending,
2: hoi,
3: hè?
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Ja, moeilijker kunnen we het niet maken. Hé, hey, dit was wel echt... wat was die scherp.
0: Morgenmiddag, 16:45, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe €200 in de pot.
4: Hey, Fonzie.
5: Huh?

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Is dat niet gewoon een heel leuk liedje?
1: Dit is hartstikke leuk.
0: Drop Dead, Olivia Rodrigo op Q Music. We hebben zojuist het schoolvoorbeeld gehoord van de cash call. €200 ging uit de pot naar Roy. En die gaat er lekker voor barbecuen.
1: Ja, en morgen om 16:45 is de pot weer gevuld. En spelen we gewoon weer een nieuwe ronde.
0: Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws komt eraan. En dat krijgen we natuurlijk van Eefje.
2: Goedemiddag. Het verhogen van de AOW-leeftijd is van tafel. Maar de vakbonden die blijven gewoon dreigen met stakingen. Hoor je zo meer over?
0: Hebben we dan nog zomerse muziek? Uiteraard. Kate Ryan komt eraan.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Velsink-advies.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
12: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld.
23: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
26: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
27: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
28: Kijk op kwf.nl/voorwie.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
31: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
32: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
33: Kruidvat,
31: die flitsers. Met Tom bij TomTom.
0: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
1: Kippie.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: 5 uur, goedemiddag.
8: Een hele goede middag. Muzieknieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne.
9: Goedemiddag. Het verhogen van de AOW-leeftijd is van tafel, maar de vakbonden zijn nog niet echt onder de indruk. Ze blijven dreigen met stakingen. Ze willen dat het kabinet ook afblijft van de werkloosheidswet en dat werknemers die ziek worden er niet op achteruit gaan. Er is nog steeds een flink tekort aan personeel in de kinderopvang. Een pakket aan maatregelen heeft nog maar weinig uitgehaald. Sterker nog, het personeelstekort loopt alleen maar op. Er zijn zo'n 7000 medewerkers nodig. In Buggenhout in België wordt steeds meer duidelijk over het dodelijke ongeluk vanochtend met een bus en een trein. Mogelijk is die schoolbus voor de botsing door een spoorboom heen gereden. Dat is volgens Belgische media te zien op camerabeelden. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider zijn omgekomen. Rond deze tijd is er in België een persconferentie over het ongeluk. In delen van het land is kans op smog, waarschuwt het RIVM. Vooral van west naar oost op een lijn tussen Leiden, Utrecht en Zwolle. De luchtkwaliteit is minder en daar kun je het benauwd van krijgen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, die kunnen vanmiddag en begin van de avond beter binnen blijven. Het is benauwd, weinig wind en wel 30 tot 32 graden. Pas in de loop van de avond gaat het een beetje afkoelen. Morgen ook zonnig, iets minder warm, maximaal 26 graden.
7: 114 files in Nederland volgens Flitsmeister. Je krijgt ze vanaf een half uur vertraging of langer. De eerste op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Twello. Let op, een rotzooi op de weg. 6 kilometer en een uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda. Daar staat een defect voertuig bij Industrietrein Avelingen. 9 kilometer, 50 minuten. A28 dan Amersfoort richting Zwolle bij de brug Katerveer 2. 10 kilometer en een half uur. En de A28 Hogeveen Amersfoort ook bij de brug Katerveer 2. 8 kilometer, uur vertraging.
10: Flitsers zijn er niet.
11: Tom en Bram.
7: Je hoort het goed. Domine is even een weekje vrij. Tom en Bram hier met de Q-middagshow van dinsdag. Zomerse muziek uiteraard. Hier is Kate Ryan. Q-middagshow.

0: Vijf minuutjes over vijf is het. Het is dinsdagmiddag. Welkom, welkom. Q-middagshow Tom en Bram hier. Met Saskia die erbij is in de Q-app. Saskia uit Tilburg. Het prachtige Tilburg. Is Domien op vakantie? Wel gezellig hoor in de middag met Tom en Bram.
1: Ja, die is op vakantie. Nou, sterker nog, dat heeft hij best wel ver van tevoren al aangevraagd. En achteraf gezien is dit natuurlijk veruit de beste week aller tijden ooit die je kan kiezen voor een weekje vrij.
0: Nou, het is hem gegund, hè?
1: Het is hem gegund, absoluut. Even kijken, Annemarie zegt heerlijk genieten even buiten. Stofzuigen en poetsen slaan we vandaag maar eens even lekker een keer over. En groot gelijk. Ik zie trouwens ook een berichtje binnenkomen van Finn. Die zegt, hey Tom, heb je nog nieuwe Pokémon-kaarten gevonden? Met een mooie Pinksterdeal.
0: Een mooie Pinksterdeal.
1: Ja, want wat mensen misschien niet weten, jij bent Pokémon-freak. Jij bent een man van in de 30, maar jij bent helemaal
0: zot. Ik ben gek op Pikachu.
1: Je bent helemaal gek van allemaal van die kaartjes, weet je wel.
0: Leuk. Nou, dit weekend wilde ik eigenlijk naar de beurs toe. Er was een beurs in Nijkerk. Alleen ik had geen tijd. Ik moest hier zitten met jou. En ik moest dan met het foute huur. Mocht ik nog op pad, s'avonds.
1: Ja, dus dat ging gewoon niet.
0: Geen tijd om naar de beurs te gaan. Helaas.
1: Nee. Maar, over het algemeen?
0: Ja, ik heb wel een doosje gescoord. Ja, daar heb ik jouw vrouw nog voor gevraagd. Hè. Die heeft het voor mij opgehaald.
1: Gebruikt, kun je wel zeggen. Jij hebt mijn vrouw gebruikt.
0: Tom van der Weer.
1: Ja. Met het mes op de keel.
0: Maar dat kunnen veilig binnen, toch?
1: Nou ja, daar kunnen we het later wel even over hebben.
0: Ja?
1: Maar ik ben daar toch eigenlijk niet zo van gediend.
0: Oh, dan ga ik eerst even muziek draaien.

0: Q-Music, Hazel Sister. Tonight. Ja, ik pak hem er toch even bij. Dit is het moment.
1: Ja, Tom, jij bent helemaal gek op Pokémon-kaarten. Je verzamelt ze, je verkoopt ze af en toe, je koopt ze.
2: Ja hoor.
1: Je bent er gewoon lekker mee in de weer.
2: Gewoon lekker een hobby.
1: En dat neemt toch wel een beetje treurige vormen aan inmiddels.
2: Nou, dat is... ik krijg heel veel bijval in de Q-app hoor. Er zijn meerdere collectors met mij.
1: Ja, ja.
2: Dus, die is
1: maar goed, in ieder geval, de passie van jou die reikt inmiddels zo ver... dat het zelfs mijn huwelijk is binnengetreden. ik werd van de week door jou gebeld. Hey Bram, in de buurt heb ik een pakje Pokémon-kaarten gekocht, een box.
2: Ja.
1: Zou je die op kunnen halen?
2: Nou ja, ja, geen probleem. Alleen ik ben veel weg. Maar ik zou het misschien aan Robin kunnen vragen als hij thuis is. Oh, heel fijn, heel
1: het was
2: fijn.
1: Echt, het was op 10 minuten van jouw huis. Toen dacht ik, ja, dan kan ik het met PostNL laten versturen... met het risico dat er weer wordt gesmeten met die dozen.
2: Ja, ja, precies.
1: Toen dacht ik, nou, ik kijk Bram even lief aan.
2: Ja.
1: Ja, dat jij het dan doorschuift naar Robin. Ja, dat is jouw keuze.
2: Ja, maar goed, oké. Okay, weet je, en het was geheel vrijblijvend. Het had geen haast. Nou, prima. Ja.
1: Volgende dag. Vriend, kun je Robin vragen welke tijd zij bij die jongen kan zijn? Hij is volgens mij flexibel.
2: Ja.
1: Nou, dus oké, okay, dus ik ga dat even checken. Nou ja, ik zeg, misschien kan ze woensdag, is dat te laat. Wat jij wil. Of kan je morgenochtend? Nee, nee, morgen niet. Oké. Okay,
2: ja, het klinkt wel een beetje ongeduldig.
1: Ja, nou, vervolgens. Even kijken, ik ga weer iets verder in het gesprek. Lukt woensdagochtend voor Robin? 10 uur of 11 uur? Als het niet lukt, ook prima hoor. Dan fix ik even wat anders. Of dan rij ik er zelf heen. Weet je, maar dan wel alweer 2 uur later nog een keer gestuurd.
2: Ja, maar kijk, die jongen die wilde ook weten of het zou lukken. En...
1: ja, en de dag erna krijg ik weer allerlei tijden. Nou, het was echt met het mes op de keel. Het werd steeds ongezelliger.
2: Ja, dat is waar.
1: En mijn lieve vrouw. Met gevaar voor eigen leven.
2: Op deze bloedhete dag.
1: Naar een shady verzamelaar.
2: Nee, ho eens even. Ik heb wel van tevoren gecheckt. Want toen ik hoorde helemaal dat Robin die kant op zou gaan... toen dacht ik, ik moet wel even 100% zeker weten dat het allemaal netjes is. Dat er niet zometeen een of andere grote beer... een boze meneer...
1: ja, daar deed daar open. Een enorme kale man.
2: Nee, het was gewoon
1: onder
2: een lieve,
1: de tattoos.
2: Gewoon een lieve jongen die ook in de hobby zit.
1: En met zo'n wife-beater hempje had hij aan, weet je wel. Met,
2: nee.
1: Van dat borsthaar kwam eronder vandaan. In een trainingsbroek. Nee, dat was niet waar. Het was een hele lieve jongen, hoorde ik.
2: En de box is binnen dus?
1: De box is binnen, maar wil jij alsjeblieft nooit meer mijn vrouw in willen zetten... om jouw Pokémon-verslaving te voorzien?
2: Die box staat nu bij jou thuis?
1: Die staat nu bij mij thuis.
2: Opgehaald door jouw vrouw, ja. Dat vind ik een waanzinnig verhaal.
1: En jij gaat mij natuurlijk vanaf nu stalken. Wanneer neem je mee?
2: Neem je morgen mee? Je bent toch vanavond thuis? Kun je morgen meenemen naar de studio?
1: Ik zal morgen meenemen.
2: Wat super zeg.
1: Ja.
2: Hey, wat vindt Robin, moet ik even iets... wat vindt ze lekker qua een hapje of een bloemetje? Of een,
1: ach, wel nee.
2: Een kleinigheidje.
1: Wat? Nou, misschien een klein bloemetje of zo.
2: Ja,
1: zo maar dan geef je die aan mij en dan geef ik die aan haar.
2: Ja, precies.
1: Maar gewoon namens mij.
2: Oh, dat vind ik prima, joh.
1: Oké, okay, dan is het goed.
2: Hé, hey, wat super zeg. Heb ik morgen lekker mijn doosie.
1: Ja.
2: Veilig nu bij Robin thuis.
1: Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Je hebt gewoon een soort voorproever erop uitgestuurd. En die heeft het wel weer geregeld.
2: Nou ja, bedankt haar vanavond maar.
1: Nee, dat zal ik maar.
2: Ja, super. Zometeen, Buikje Music, Armin van Buuren. En nu Stella Lefty, de ex-alarmschijf Boston. On a

0: Armin van Buren op je music, Dream a Little Dream. Headlines van 6:30 komen eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb goed nieuws voor iedereen die stiekem wil gamen tijdens werktijd. Vertel ik je zo.
2: En het goed nieuws, zeg je?
1: Goed nieuws.
2: Oh, heb je ons aan.
0: Dat zometeen en ook muziek.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Wat doe je?
14: Ik ben een vakantie aan het boeken.
13: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
14: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
13: Lekker!
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
23: Dit is niet normaal meer.
24: Hey buurman.
25: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
24: Stef?
25: Ja?
24: Waar bel jij nu mee aan?
25: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
26: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van ethos.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 files langer dan 35 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos door een ongeval 8 kilometer en 35 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de brug Katerveer 2 ook daar een ongeval 11 kilometer en 3 kwartier.
6: En flitsers niet gezien. En dan het weer. Het is zondag en heet. 30 tot 32 graden. Ja, snikkelheet. Pas in de avond koelt het wat af. Morgen 26 graden. Dat is lekker. Dat komt door een andere windkoers.
5: Een andere woei. Lekker.
6: Andere woei. 26 graden. Lekker.
5: Exact 5:30. Het laatste nieuws met Eefje Kuhnen.
7: Goedemiddag. Er zijn allerlei maatregelen vanwege de tropische warmte. Zo helpt Rijkswaterstaat iedereen die met pech langs de weg staat meteen, zodat je niet te lang op het hete asfalt staat. Dierenexperts van de NVWA die letten extra op dieren in weilanden, of ze wel schaduw hebben. Het persoonlijke inlogsysteem DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts verbiedt het na onderzoek naar dat bedrijf. Er zouden risico's aankleven. Wat die risico's dan precies zijn, is niet bekend. Tech-experts die waarschuwen al langer dat Amerika dan veel te makkelijk bij onze gegevens zou kunnen. Een meerderheid in de Tweede Kamer was ook tegen.
6: Ja, nou, dat is een mooie zaak natuurlijk. Al vraag ik me wel af. Die Amerikanen kunnen daar toch vast al wel bij.
8: Ja, joh, die hebben dat allemaal al.
6: Toch? Ja, er hoeft niet zo'n bedrijf tussen te komen.
7: Je mag kritisch zijn op het Nederlands elftal, maar houd een beetje gezellig. Dat is de kern van een campagne die vandaag is begonnen. Bijna de helft van alle profvoetballers heeft maandelijks te maken met online haat. Iemand die meewerkt aan de campagne is oud-voetballer Ruud Gullit.
9: Dit is echt een oproep aan mensen om het niet te doen. Gewoon om goed voor elkaar, leuk voor elkaar te zijn. En dat geldt in het algemeen, hè? Niet alleen met voetbal, maar met alles. En ik hoop dat deze campagne een beetje bijdraagt om een beetje genuanceerder over het Nederlands elftal te praten.
7: Ja, dus ben je boos, kruip niet meteen achter je toetsenbord.
6: Gelukkig roos.
7: Ja.
6: Zet hem op je hoed.
7: Haal nog even adem, tel tot 10. Spreek ook je steun uit voor Oranje, is het idee. Nou, je gaat de komende tijd campagnespotjes tegenkomen, online en op tv.
6: Ja, nee, maar dat sowieso natuurlijk. Hè? Spreek je steun uit, uiteraard. We worden het.
8: Ja, ik vind het wel goed dat ze zo...
6: Donjel Malen tussen de palen.

0: ogen gaat omhoog. En je kunt veel beter probleemoplossend denken.
1: Ja, maar bij welke werkgever kan je zomaar gamen? Vraag ik me dan af.
0: Nou, die onderzoekers die zeggen dus, bedrijven zouden veel meer moeten doen met deze kennis.
2: Ja, ik durf wel te zeggen, Bram, wij werken nu een paar jaar bij Q-Music, het grootste radiostation van Nederland. Ik kan wel zeggen, wij zitten hier door FIFA.
1: Ja.
2: Wij hebben jarenlang dag in dag uit FIFA gedaan bij Slam, het vorige bedrijf waar we werkten, vorige radiostation.
1: Ja. Ja, daar stond dat,
2: daardoor zaten wij zelf zo goed in de wedstrijd.
1: Nee, dat was... dan kan je meteen weer dat vorige nieuwtje erbij halen. Hou het gezellig. Dat was toen niet aan de orde, hoor, met dat FIFA.
2: Ja, even voor jouw beeld. Wij hadden daar dan... S'avonds om 7 uur begon ons radioprogramma. We waren rond 2 uur 's middags. We waren wel altijd op tijd binnen.
1: Ja.
2: En eigenlijk begon de dag met een potje FIFA. En dat stopte dan ergens een keer om 7:30 s'avonds. Een half uurtje voordat we...
0: Dat is een beetje te veel dan.
2: Voordat we het programma ingingen. Gingen we even snel eten en dan gingen we het programma doen.
1: Ja, we wilden dan 1 potje doen, maar ja, dan won iemand. Ja, dan wil je toch een revanche.
2: Nou, kijk, de ene dag was het gezellig, was het gemoedelijk. Maar er zaten ook dagen tussen.
1: Nee.
2: Nou, dan vlogen die controles, die vlogen letterlijk over de redactie heen.
1: Ja.
2: In zoverre dat ze aan de andere kant van het bedrijf ons horen schreeuwen. En dat ze naar ons toe kwamen dat het zachter moest. Nou, dat kon echt niet.
1: Nee.
2: Kon echt. Ik denk dat jij wel 7 controles hebt gesloopt in de jaren dat wij er hebben gewerkt.
1: Ja, maar wel.
0: Daar eigenlijk te ver allemaal.
1: Ja, maar wel zelf ook iedere keer weer een nieuwe gekocht, hoor. Niet dat.
2: Dan was er weer een, dan vloog er weer een over de redactie. Die was kapot. En dan 2 tellen later zat hij weer op de app bol.com weer een nieuwe controle te bestellen.
1: Ja, en waarom? Omdat ik natuurlijk heer en meester was in dat spel. En Tom van der Weert, die heeft dan 1 kans in de 90ste minuut. En dan scoort hij. Ja, dan. Oh, dan was ik boos. Dan was ik boos.
2: Je hebt controles gesloopt. Je hebt wel eens een prullenbak gesloopt.
1: Ja, goed
2: daar.
1: We moeten het hier niet te lang over hebben.
2: Heb je ook niet de bank? Heb je toch ook een keer gesloopt?
1: Ik heb de bank niet gesloopt.
2: Maar schopte jij een keer tegen de bank aan?
1: Dat klopt, ja.
2: Ja.
0: Maar wij plukken nu bij Q daar weer de vruchten van.
2: Omdat wij al die jaren FIFA hebben.
0: Ja, we zijn wel heel goed geworden daardoor.
1: Maar ik snap ook wel heel goed dat ze bij Q Music zeggen die controller. Of die gameconsole, die komt er hier niet in.
2: Ach joh, je zal vast niet de enige zijn die dingen sloopt.
1: Ik heb er trouwens wel zin in, hoor. Ik heb er trouwens wel weer zin in.
2: Ja, misschien moet er een aanschaffer hier. Ja.
1: Zullen we dat gewoon doen?
2: Ja.
1: Gewoon eentje hier neerzetten. En dan gewoon ouderwets af en toe lekker een potje FIFA doen. Ook tussendoor, het is hartstikke goed, zegt...
0: Ik doe mee.
1: Even net. Ja.
2: Ook hier op de redactie zit Joost Swingels een radioprogramma voor te bereiden. Dan vliegt er een controle om zijn oren.
1: Ik sluit het niet uit. Maar goed, we zullen vast inderdaad niet de enige zijn, hè, Tom?
2: Die wat sloopt op het werk.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou, niet expres. Kijk, bij ons ging het dan wel eens expres. Maar het gebeurt natuurlijk ook regelmatig per ongeluk.
2: Ik heb ook een keer koffie in de mengtafel gegooid. Dat was een 2000 euro schade.
1: Ja.
2: Dat heeft Mattie gehad hier. Met een blikje Red Bull.
1: Dat klopt.
2: Ging ook de mengtafel in.
1: Dat klopt, ja. Ja, en zo zijn er tal van voorbeelden. Misschien. Ja, ging je wel een vrachtwagen uitladen en
2: flikkert er een pallet uit.
1: Zo, die pallet uit de
2: vrachtwagen. Heb jij ooit iets gesloopt hier op kantoor, Eefje?
0: Hier niet. Ik heb wel ooit bij mijn bijbaantje een keer een kaasbroodje in een oven gedaan. En toen was er bijna fik ontstaan.
1: Oh,
0: de hele tent vol met rook, brandalarm af.
1: Oeh.
0: Heel gênant.
1: Ja, dat is wel een beetje gênant. Maar we kunnen zo wel even een rondje langs de velden doen. Dat is misschien wel leuk.
2: Wat sloop jij op je werk?
1: Of wat heb jij ooit, nou, laten we zeggen per ongeluk, maar misschien wel expres, ooit gesloopt op je werk? Laat het weten via de Q-Music app. Doen we zo een rondje langs de velden.
3: Wat klinkt die radio weer lekker?
1: Door FIFA.
2: Door FIFA. Wat klinkt die

0: Hudson, Rui Nybak.
1: Nou, eet smakelijk. We zitten hier op Gran Canaria. En we zijn fucking stom dronken. Maar een frikandelletje, een kroketje en een peukie krijgen allemaal maar de scheid.

0: Your Music and I'll Be There For You. Zo direct. Nieuwe muziek van Bebe Rexha en Faithless. New Religion komt eraan. Maar eerst een rondje langs de velden. Even kijken wat er allemaal gesloopt is op het werk. Ja, dit allemaal naar aanleiding van onze eigen verhalen, Tom.
1: Er werd nog wel eens een potje FIFA gedaan bij het vorige bedrijf waar we werkten. En daar vlogen de controles over kantoor. Er gingen prullenbakken kapot, er gingen banken kapot.
0: Ja, ik zat nog even te denken. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens, toen ik nog bij zo'n ijzerwarenwinkel werkte, heb ik per ongeluk een volle pallet in de versnipperaar of in de vernietigingscontainer gegooid. Want ik dacht dat
1: met rommel was.
0: Producten die verkocht moesten worden.
1: Ja.
0: Oh. Ik dacht, er moest een pallet opgeruimd worden. Ik denk, dat is deze, dus ik verwerk hem meteen even. Bleek helemaal vol te zitten met nieuwe producten.
1: Nou, je bent niet de enige. Bart, die roept hier, hey Tom en Bram, ik heb tijdens mijn stage wel eens de bocht iets te krap genomen met een hele mooie bestelbus. Tegen een hek aan, schuifdeur, totaal ontwricht, ruim 2000 euro schade. Oeps, maar
0: oei.
1: Ik werk er na 20 jaar nog steeds.
0: Kijk, dus hebben we het weer terugverdiend.
1: Ja.
0: Linda zegt, de goudvis vermoord in een gemoorde poging om die vieze vissenkom schoon te maken als stagiair.
1: Oh,
0: oei.
1: Dit is Laura.
2: Hey Tom en Bram, kunnen jullie alsjeblieft alleen maar positieve reacties laten horen over het weer? Ik ben helemaal klaar met het gezeik en het gezeur over... Het
1: verkeerde Laura, denk ik.
0: Ik wou net zeggen, dit lijkt me niet heel
1: veel. Ik dacht dat ik nog een andere Laura... Oh, hier, wacht, deze Laura is het.
0: Oh.
3: Hey Tom en Bram, ik werk op een bungalowpark. Wat heb ik niet gesloopt? Ik heb een lamp kapot gemaakt. De glazen zijn wel eens uit de kast gevallen.
0: Oeh.
3: Ik heb wel eens een hendel van een deurkastje afgetrokken. De stofzuiger heeft het wel eens begeven. Ja, wat niet eigenlijk.
0: Oh, ik zie ook Patrick, die zegt nog per ongeluk een heftruck op zijn kant gekregen. Jessica zegt benzine getankt in een dieselauto. Peter zegt, ik heb ooit een grafsteen uit 1700 vernield met mijn werk.
1: Dat is ook niet best.
0: Oeh.
1: Dit is nog Jeannette.
4: Als afvalshulp, als zomerbaantje, heb ik ooit eens een keer een aantal borden laten vallen. En niet zomaar een paar. Op het moment dat ik 30 borden terug wilde zetten, ging er een hele plank leeg. En daarnaast, omdat alle andere planken ook uit balans gingen, de rest ook. Ik denk zo'n 400-500 borden.
0: Oh.
4: Dat was erg leuk.
0: Als een soort domino.
1: Ja.
0: 400 borden eventjes naar de malle boer.
1: Hey, en Frank, goedemiddag met Tom en Bram.
5: Ja, goedemiddag.
1: Bij jou is het zo ver uit de hand gelopen dat de brandweer op de stoep stond, toch?
5: Ja, toen ging het een beetje uit de hand inderdaad. Ja,
1: kun jij ons over 3 minuutjes alle details vertellen?
5: Over 3 minuten geen probleem.
1: Zijn we zo weer terug. Bebe Rexha en Faithless nu met New Religion bij Q.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion bij Q-Music. Frank, zijn we weer?
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, waar werkte jij toen jij het een en ander gesloopt hebt?
1: Had ik nog een bedrijf. Ja, dat is een tijdje geleden. Ja, dat was een chemisch bedrijf in Waalwijk.
2: Oh, een chemisch bedrijf. Dat is natuurlijk...
1: Ja, een chemisch verpakkingsbedrijf,
0: dus,
1: ja.
0: Dus daar hadden ze ook allerlei chemicaliën staan, zeg maar.
1: Correct, ja. En er moest dan open verpakt worden van de ene naar de andere.
0: En wat voor chemicaliën hebben we het dan over?
1: Brandbare chemicaliën, kleurstoffen, vluchtige, echt hele brandbare, vluchtige chemicaliën, alles wat erbij komt.
0: Een vrij onhandige plek om iets te slopen.
1: Ja, dat was niet heel handig, nee.
2: Alle ingrediënten voor een catastrofale wending. Wij zijn heel erg benieuwd, wat was de setting? Wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, de setting, ik werkte in de warehouse en daar... hebben ze natuurlijk van die palletwagens, die elektrische. Ja, soms dan haal je wel eens wat kattenkwaad uit. Dus dan heb je een bureaustoel op wieltjes. En dan ga je met die palletwagen aan de slag. Ja, en als je dan hard de bocht omgaat, dan word je als een kattenpult afgeschoten natuurlijk.
2: Ja, en waar schoot je dan op af?
1: Ja, nou ja, per ongeluk om een kar die helemaal vol stond met brandbare vloeistoffen. Van echt vluchtig tot aan fosfor, de zuurstof erbij en brand. Ja, dat was, was niet heel erg handig.
0: Dus jij schoot met die palletwagen die bureaustoel dwars door die kar met fosfor.
1: Ja, ik hing aan die palletwagen, dus ik ging de bocht om. En ik liet dus los, dus ik ging met die bureaustoel vol op die kar af. En ja, toen klapte alles kapot daar zo. Oh. Ja, dus toen... dan... toen snel natuurlijk brandalarm aanzetten. Maar ja, de ontruiming, alles kon erbij kijken. Oh, ja, dat was echt een drama.
0: En dit was ook zo'n bedrijf dat als je daar het brandalarm indrukt... dat je ook binnen een paar tellen de brandweer op de stoep hebt staan.
1: Ja, heel snel. Ja, we krijgen voorrang, zou ik het zo zeggen. Ja.
2: En wat was de schade? Want nou, die brandweer komt er dan bij. Die waren dan wel even bezig met opruimen en alles.
1: Het moest natuurlijk opgeruimd worden. Maar goed, dat viel mee. De hoeveelheden, het waren geen vaten, dat soort dingen. Het zijn potjes, meerdere potjes. En dat bleef wel op de kar liggen, zeg maar. Want er zijn van die speciale karren. Dus dat de vloeistof er niet overheen kwam. Ja. Maar die vloeistof is natuurlijk wel in de warehouse... met waar nog veel meer ligt natuurlijk. Dus die kar snel naar buiten. En alles wat erbij komt kijken natuurlijk.
2: En wat zei de baas?
1: Het was destijds gewoon kapot gevallen. Natuurlijk, dat was niet naar mij gebeurd.
2: Dat kon jij niks aan doen.
1: Dat was niet jij.
0: Met je bureaustoel en je palletwagen.
1: Nee, precies. Dus als hij luistert, dan hoort hij het nou voor het eerst.
2: Oh. Ja. En, Frank, wat weinig mensen ook weten... jij hebt later nog bij Chemiepak in Moerdijk gewerkt, toch?
0: Nee, kun je niet.
1: Bij Chemiepak in Moerdijk?
2: Kennen we die brandbolga?
1: Nee, dat was ik niet.
0: Nee, een van de meest grote chemische branden geweest... die Nederland ooit gekend heeft.
1: Klopt, Nee, dat was ik niet.
2: Je wordt bedankt met je...
1: Is goed.
0: Met je palletwagen.
2: Ja, nee, maar wel
1: dankjewel.
2: Een verhaal voor het leven natuurlijk. En heel erg bedankt dat je die wilde delen. Heel leuk.
1: Ja, graag gedaan. Okay.
0: En een mooie dag nog, hè?
1: Jo, hetzelfde.

0: klein beetje sunshine maar vandaag. One Republic bij Q Music. Nieuws van 6 uur komt eraan. Eefje, hallo.
1: Hallo. Met het tropische weer is er één ding op dit moment niet aan te slepen.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: It's playtime.
13: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: 6 uur, goedenavond.
5: Een hele goede avond.
4: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje.
6: Goedenavond. Veel vragen nog in België, waar vanmorgen een schoolbusje op een trein botste. Gebeurde in Buggenhout, onder Antwerpen. 2 kinderen, de chauffeur en een begeleider, kwamen om. Volgens Belgische media is op beelden te zien dat het busje door een slagboom reed. Autoriteiten willen daar nog niks over zeggen. Voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een slaapplek, meldt RTV Noord. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon en er worden water en zonnebrand uitgedeeld. De gemeente Groningen laat weten dat mensen komende nachten weer terecht kunnen in het congrescentrum in de stad Groningen, waar ze eerder ook sliepen. Het kabinet wil met de vakbonden praten over de bezuinigingen op de WW, de WIA en de AOW. Eerder vandaag werd bekend dat het verhogen van de AOW-leeftijd van de baan is, maar de bonden vinden dat niet genoeg en zij blijven dreigen met acties. Met het tropische weer van nu zijn airco's niet aan te slepen. Veel mensen willen er eentje hebben. De vraag steeg afgelopen dagen met 300%, blijkt uit de nieuwste cijfers. En dat betekent ook topdrukte bij mensen die die airco's installeren. Het weer, het blijft nog lang warm. Het is nu rond de 30 graden. Het koelt pas vanavond een beetje af. Vannacht blijft het tussen de 11 en 17 graden. Morgen ook veel zon, maar met max 26 graden is het dan wel ietsje minder heet.
4: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam, 9 kilometer en een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Industrietrein Avelingen, door een defect voertuig staat er 9 kilometer met een half uur. En op de A28 Hogeveen-Zwolle bij de brug over de Overijsselse Vecht, 4 kilometer en 25 minuten.
7: Een flitsers niet gezien.
2: Music. Tom en Bram.
4: Hoe lekker zou het zijn als je nog geen zwembad hebt, dat je die bij ons kunt winnen?
7: Dat zou lekker zijn.
4: Gaan we zometeen regelen.

0: Topic, Bike Your Music, Buddy in de Q-middagshow op dinsdag. Dominus lekker een paar dagjes vrij. Tom en Bram hier.
1: Wat is het warm, hè?
2: Oh, snikkelheet.
0: Ik heb het zo heet. Nee, dat mogen we niet doen. Laat maar even horen, even kijken. Oh. Laura, die zegt namelijk dit.
3: Hey Tom en Bram, kunnen jullie alsjeblieft alleen maar positieve reacties laten horen over het weer? Ik ben helemaal klaar met het gezeik en het gezeur over... Oh, wat is het wind? Oh, wat warm. Poe, wat een hitte, hè? Oh, vreselijk. Ik ben blij dat je het leven hebt, mens. Geniet er lekker van, joh.
1: Ik ben blij dat je het leven hebt, mens.
2: Ja, wel mooi.
0: Nee, je hebt gelijk ook, Laura. We moeten positief blijven. Maar ja, eerlijk.
1: Het is wat is het heet.
2: Ja. Maar goed, we hebben er wel een oplossing voor, hè?
0: Zeker weten. Ja, Domini heeft bijvoorbeeld de items zoals verdubbel je salaris en de tankbonden bingo meegenomen. Maar er ligt natuurlijk nog wel wat budget.
2: Juist, zo hebben wij de cash call, waarbij we iedere dag €200 weggeven. Maar
0: al gedaan, ja.
2: We hebben ook zwembaden weg te geven. Want met dit weer, wat is er nou lekkerder dan lekker met je blote togens in een zwembad te liggen?
0: Zeker weten.
2: Helemaal.
0: Dat de hele buurt kan meegenieten.
2: Ja, en dat kan dus van alles zijn. Hè? Wil je een zwembadje op het balkon, gewoon een klein rond badje? Of wil je juist een gigantische voor in de tuin? Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Elk formaat kan je zomaar winnen. En je kan jezelf opgeven via de actiepagina op onze website. Daar kun je hem gewoon vinden. En dan kan je even invullen waarom jij dat zwembad wil winnen. Zal ik hier eens kijken wat er bijvoorbeeld binnenkomt?
0: Ja, roep eens.
2: Nou, bijvoorbeeld Daisy. Die zegt, we hebben net een huis gekocht en krijgen het erg snel warm van het verslepen van spullen.
0: Ja, want het is warm, hè. Ja.
2: Roel zegt, heb eigenlijk geen originele reden. Wil gewoon heerlijk met een pilsje in het zwembad kunnen springen.
0: Ja, goeie.
2: Goeie reden. Nicole zegt, tijd voor een upgrade. Ons oude zwembad lekt. Dus wij duimen heel hard voor deze fantastische nieuwe eyecatcher in de tuin. Nou, zo zie je maar. Je kan van alles opgeven. En nou ja, zometeen, Tom, gaat de eerste er toch echt uit.
0: 3 stuks gaan we er deze week weggeven. Van klein tot heel groot.
2: Ja, dus meld je nog steeds aan. Hè? Dat kan voor zometeen. Maar dat kan ook voor morgen of overmorgen of later.
0: Het eerste bad gaan we weggeven over 6 minuten. Maas Smith van Nijhoorn komen er ook aan. En nu Katy Perry.

0: Miles Smith, Niall Horan, Back Your Music en Drive Safe. Tom en Bram hier op de plek van Domien. 3 keer mogen we deze week de middagshow doen en 3 keer geven wij weg een zwembad.
1: Inderdaad, wil je nou een zwembad winnen, dan kan je je aanmelden via de actiepagina op de website van Q. Kan je gewoon invullen waarom je graag een zwembad wil. Zo simpel is het en wie weet, ja, word je gebeld en win je een zwembad. En dat kan dus echt ieder formaat zijn. Dat maakt allemaal niet uit.
0: Voor op je balkonnetje of voor op jouw hectare grond die jij hebt achter het huis.
1: Juist. Kan trouwens ook via de Q-app, kun je ook aanmelden.
0: Zeker weten.
1: Maar goed, dan is het zover. Het is toch echt tijd om een zwembad weg te geven.
0: Sander?
2: Ja, joh, wat is het godsverklaar warm hier ook. Bizar.
0: Waar in het land zit je?
2: Noord-Holland, West-Friesland.
1: Ja. Kijk, in West-Friesland. Ja, dat is ook dat is met die kassen nog heter natuurlijk.
2: Zo, weet je het.
1: Oh,
0: en qua werk, heb je daar een beetje warm of wordt het daar goed gekoeld? Hoe ziet het er allemaal uit bij jou?
2: Nee, daar hebben we airco, dus dat is helemaal geen probleem.
0: Ja, maar dan kom je thuis en dan krijg je toch weer een klap.
2: Ja, dan kom je thuis, dan kom je klappen.
1: Ja. En waar zou je een zwembad willen?
2: Nou, ik heb nog ruimte in de achtertuin.
0: Wat voor tuin heb jij?
2: Nou, ik heb een klein grasveldje, ik denk 3x3. Dus dan zou een badje in kunnen.
1: Ja.
2: En een maar goed, ik weet niet of jullie dat hebben natuurlijk.
1: Nou, we hebben hier wel alle soorten en maten liggen. Dus we kunnen wel even kijken of die 3x3... Ja, wil je hem echt helemaal tot aan de schutting? Of wil je er ook nog langs kunnen lopen? Of wil je gewoon vanuit het raam erin duiken?
2: Nou, dat is misschien wel leuk voor de buren.
0: Toch? Wat zeg jij van een rechthoekig frame zwembad van 300 bij 200? Dus 3 bij 2 meter.
2: Nou, dat zou welkom aanvulling zijn voor de tuin, denk ik zo. Ja.
1: En een metertje diep.
2: Een metertje diep, zo. Nou, dat is nog beter.
0: Pas je erin?
2: Ik pas er wel in, ja.
1: Oké. Nou, Sander, gefeliciteerd.
2: Nou, wat gaaf, jongens. Top.
0: Hey, we hebben een bedrijf te pakken gekregen. Die gaan hem letterlijk nu op de post doen. Dus ja, morgen, overmorgen, dan moet het wel binnen zijn.
2: Zo, dat is rap.
1: Dat zijn nog eens beloften, stom van de wereld.
0: Ja, maar dat hebben wij vandaag overdag allemaal even gefixt met het bedrijf. Dus
1: okay. Kijk, dat is
0: toch
1: goed geregeld. Sander, geniet ervan. En laat even weten als die staat. We zien wel een fotootje met een biertje uit je badje tegemoet komen.
2: Die gaat zeker jullie kant op komen. Dankjewel, man.
0: Ja, ervan genieten, Sander.
2: Yes, werk ze.
0: Hoi. Nou, morgenmiddag en donderdag hebben we dan ook nog een zwembad. Dus ja. Wil je er ook eentje winnen, net als Sander? Meld je aan qmusic.nl of de Q-app.

0: Shakira, Burna Boy en de alarmschijf Die Die. Het nieuws van 6:30 komt eraan. Eefje, goedenavond.
1: Goedenavond. Er is een nieuwe Ferrari. Maar het is de vraag of hij hetzelfde gaat klinken als deze.
2: Oh. Wat is dit voor skelter?
0: Dat is een Ferrari, man.
3: Nou, ik vond hem maar blikkerig klinken.
1: Nou,
3: wat is dat voor ding dan?
0: Ja, volgens mij was dit een 12-cilinder Ferrari. Nee,
3: joh, gewoon een brommer. Nog eens horen?
0: Ja. Ja, dit is wel een dikke Ferrari, hoor.
3: Nee, joh.
0: Nou, we gaan het zo wel horen van Eefje.
3: Het is fake nieuws.
0: Eefje. En,

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus. Aldi.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
14: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
19: Ah.
18: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren-slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Een nieuwe grill. Op ons terras.
27: Sorry, het is WK.
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99.
0: Alleen bij Mediamarkt.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A27 Utrecht-Breda bij Industrietrein Avelingen. 9 kilometer, je vertraging is nog 3 kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de brug Katerveer 2, 8 kilometer, klein half uurtje.
15: Flitsers niet gezien.
6: En dan het weer.
15: Van Weerplaza of niet?
6: Dat weet ik eigenlijk niet.
15: Ja, doe maar. Van Weerplaza. Ja.
17: Okay. Het is er een tijdje van
6: Weerplaza. Of je eigen weerbericht.
15: Ja.
6: Zeg maar.
15: Ach, het weer van mij, van Bram. Snikkelheet. Het is snikkelheet. En morgen is het ook snikkelheet. Maar dan iets minder, want het is 26 graden. Dus het wordt wat koeler. En het komt door een andere woei. Door een andere wind.
6: Ja, dit was wel echt het weer van Bram, inderdaad.
15: Ja, toch?
6: Er zat niks van Weerplaza bij.
15: Nee, hoor.
6: Nieuws van exact 6:30 met Eefje Kuhne.
19: Goedenavond. Virusschip De Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam liggen. Want het moet toch nog een keer worden schoongemaakt. Waarom precies is niet duidelijk. Maar pas als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd... dan gaat De Hondius naar thuishaven Vlissingen. Een extra drukke dag bij de ANWB. Vanwege het warme weer kreeg de Wegenwacht al ruim 4000 pechgevallen binnen. Dat zijn er zo'n 800 meer dan op een normale dinsdag. Veel mensen hadden accuproblemen en lekke banden. Rijkswaterstaat stelde vandaag het hitteprotocol in. En dan moeten automobilisten extra snel geholpen worden. En met het tropische weer van nu zijn airco's niet aan te slepen. Veel mensen willen er eentje hebben. De vraag steeg afgelopen dagen met 300%, blijkt uit de nieuwste cijfers. En dat betekent ook topdrukte bij de mensen die die airco's dan weer moeten installeren. En er is een nieuwe Ferrari... Maar het is de vraag of hij hetzelfde gaat klinken als deze.
15: Dit is een Formule 1 auto.
6: Dit is een echte... Ik heb deze even opgezocht. Dit is de Ferrari 12 cilindri met een Novitec Race Exhaust System.
15: Oké. Okay.
17: We hebben ongeveer alle Ferraris inmiddels zitten,
6: dit is wel een hele
17: zitten luisteren.
15: Ja, die vorige die we hoorden, dat was een soort blikken ding.
6: Daar was jij het niet mee eens, hè?
15: Blikkenskelter. Maar goed, deze keur ik goed. Maar wat is er dan met die nieuwe Ferrari?
17: Ja, die nieuwe is volledig elektrisch.
15: Oh ja.
17: Dus ja, die mist dan een beetje dat echte gebrul. Maar ze schijnen toch hun best gedaan te hebben... om een lekker Ferrari-geluid te creëren. Ik kan het je niet laten horen, maar ze zeggen... het is niet kunstmatig.
15: Doe
17: het.
15: Okay.
17: Wat zeg je?
15: Kan je het anders nadoen?
17: Dat kan jij wel goed, denk ik.
15: Nee hoor, nee.
6: Maar hebben ze wel niet van die speakers erin gebouwd? Dat zie je toch ook vaak bij sportwagens die dan elektrisch zijn... dat ze door de speakers gewoon het geluid laten produceren.
17: Nou, het is een beetje een technisch ingewikkeld verhaal... maar ze zeggen dat ze echte trillingen uit de elektromotor gebruiken... en die dan versterken. Dus het is dan wel deels een echt geluid.
15: Oh ja.
17: Het is de Ferrari Luce, ja. Italiaanse woord voor licht. Een ontwerper die ook de iPhone maakte, die heeft eraan meegewerkt. Het is echt een compleet nieuwe ontwerp. Veel vloeiende lijnen, weinig details, veel glas. Goed voor 1000 pk, bereikt 100 km per uur in 2,5 seconden... en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Nou, voor een kleine €550.000 is hij van jou.
6: Doe er maar twee.
17: Ja.
6: Wat een geld, joh.
15: Een half miljoen. Maar ik moet ook zeggen, ik zie daar een

0: van Romeo.
1: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
4: Of rijdt niet?
0: Jawel, die rijdt wel. Klinkt niet zo dik als een Ferrari, maar hij is wel lekker zitten.
4: Waarom niet? Omdat hij in de garage staat.
0: Ah, houd toch op, vent. Ik zeg, ga jij even koffie halen of zo? Dan regel ik de muziek. Klaar. Ja, top 40 update van dinsdag 26 mei 2026. Zometeen op 1 een re-entry in de lijst. Op 2 ga je horen het huidige goud van Alex Warren. En op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar eerst de zomerse top 10 hit van Another. Talk to You hoor je vanavond in

20 seconds van Ruben Hille op 3 in de top 40 update. Ja, begin deze maand won hij de Voice of Holland natuurlijk met zijn coaches Suzanne en Freek. En sinds afgelopen vrijdag is zijn eerste top 40 hit een feit. Dat is er niet zomaar één, want met 20 seconds is hij de hoogste nieuwe binnenkomer. Top 40 update. We gaan door naar de nummer 2 en dat is het huidige goud in de lijst. Die staat niet op 1 vandaag. Dat heeft natuurlijk te maken met een bijzondere re-entry in de lijst. Ga je zo meteen horen. Maar dat betekent niet dat het huidige goud onbelangrijk is. Want Alex Warren staat met Fever Dream gewoon al 7 weken op rij aan de top. En vanavond in de update hoor je Fever Dream op.

0: Alex Warren, Fever Dream op Q-Music. Top 40 update. En daarmee gaat de update van 26 mei 2026 als volgt de archief in. 4 was voor Talk to You van Another. 3 Ruben Hillen met 20 Seconds. En dus 2 Alex Warren, Fever Dream. We gaan naar de nummer 1. Dat is een bijzondere. Het is namelijk een re-entry in de lijst. Billie Jean. Van niemand minder dan Michael Jackson.
1: Nou, dit vind ik toch zo'n fantastisch nieuws.
0: Ja, kwam voor het eerst de top 40 binnen ruim 43 jaar geleden. In 2009 was er ook al een re-entry voor Billie Jean. Namelijk, nou ja, natuurlijk na zijn overlijden. En nu opnieuw een notering in de lijst. En dat heeft alles te maken met, ja, jij als filmkenner, hoe noem je dit nou? Is het een docu, is het een film, is het een...
1: Het is een film, het is een biopic.
0: Een biopic.
1: Een film over zijn leven.
0: Is nu te zien in de bios.
1: Ja, het schijnt helemaal fantastisch te zijn. Ik heb hem nog niet gezien helaas.
0: Moeten we nog even gaan doen, wij als Michael Jackson fans.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, toch?
1: Ja, dan gaan we.
0: De scène waar hij voor het eerst de moonwalk op doet, op Billie Jean, gaat viral. En zijn hit komt daardoor wereldwijd ook weer binnen. In alle hitlijsten gaat het natuurlijk weer op streaming door het dak. En dus ook weer binnengekomen in de top 40. Billie

0: Ja,
1: ja.
0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 4 uur zijn we terug. Zometeen de avondshow met Joey.
2: Hoi.
1: Hallo vriend.
3: Hallo. En natuurlijk zometeen ook knok tegen de klok.
1: Oh ja, euro's.
3: Euro's vanavond. Wat je wou het guldens doen.
0: Wat is nou de beste tactiek voor dat knok tegen de klok?
3: Ja, wat ik zelf doorkrijg is dat heel veel luisteraars tellen hoe vaak er een bedrag voorbij komt.
0: Oh.
3: Dus dat we altijd, tenminste ik niet, want ik maak ze niet, 5, 6 of 7 bedragen laten horen. En dat, maar goed, misschien geef ik nu veel te veel prijs.
0: Ja.
3: Wordt het veel te makkelijk. En doen we het vanavond juist niet. Doen we maar 3 bedragen. Dat is nou net het venijn van het spel.
0: Ja, ben je toch weer gefopt?
3: Bram zit me aan te kijken. Nee, ik hoor het echt voor het eerst.
0: Nee, goede tactiek voor dat griebenspel. Zometeen lekker knok tegen die kutklok. En
1: Joey.
0: Veel
1: plezier met
0: Joey. Ik ben echt blij dat ik je weer zie.
3: Ja, knuffel.
0: Ja, kom.
3: Ja,
0: kom.
3: Ja.
1: Veel plezier met Joey. Tot morgen. En wat hoor je dan zometeen qua muziek op de radio? Oh. Nou, deze.
4: Laat een bericht achter na de toon.
5: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
6: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
5: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
6: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
5: Wacht, Mariek, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
6: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
5: Wie weet spreek je die dan snel.
7: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Obelie, alles voor kampeergeluk.
22: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
21: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
23: Alles voor kampeergeluk.
24: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
0: Mindshift.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
26: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Nog een keer! Papa, sneller!
29: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
30: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
31: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
32: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij

0: goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedenavond. Vakbonden zijn nog niet tevreden met de plannen van het kabinet. Vandaag werd bekend dat het versnellen van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar het snijden in de uitkeringen blijft voorlopig staan. En dus zegt vakbond FNV tegen RTL.
2: Ik heb geen zin om lang stil te staan bij, ach, wat moeten we blij zijn met de AOW's van tafel, want die was al van tafel. Dit kabinet heeft iets gedaan wat volstrekt idioot was. Namelijk het pensioenakkoord eenzijdig openbreken. Dus we gaan zeker dat gesprek aan, maar eerlijk gezegd heb ik een zwaar gemoed. Ik denk dat we alsnog verder gaan met de acties.
1: De minister wil binnenkort met de bonden om de tafel. Het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak blijft langer in de haven van Rotterdam. Het moet namelijk nog een keer worden schoongemaakt, vindt de GGD. Waarom, is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat het schip naar thuishaven Vlissingen. Tot nu toe raakten 12 opvarenden besmet met het Hanta-virus. Veel vragen nog in België, waar vanochtend een schoolbus op een trein botste. Het gebeurde in de plaats Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om het leven. Ondertussen is het onderzoek nog steeds in volle gang.
3: Ik kan meegeven dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. Op het lichaam van de buschauffeur zal ook nog een autopsie volgen. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
1: Volgens meerdere Belgische media is op camerabeelden te zien dat het busje door een slagboom is gereden. Autoriteiten daar willen daar nog niks over zeggen. En dan sport, voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie. Dat zegt voetbalbond KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de Arnhemse club. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog een tijd zonnig met nog 27 graden in het zuiden en het oosten. Vannacht blijft het tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Maximaal 26 graden.
0: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 16 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 16 minuten langzaam rijdend al daar. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Naarden en Amsterdam. De hoogte van Muiden staan ze. Hectometerpaal zijn niet bekend. A8 Amsterdam-Beverwijk bij 3,7 staan ze. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 45,8. A20 Gouda-Rotterdam, de hoogte van Rotterdam bij 31,5. A50 Arnhem-Oss bij 162,5. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn, daar staan ze ook nog bij 167,4.
4: Music. Joey van der Velden.
0: Ja, ik heb dit weekend op de bank gelegen met mijn laptop. Ik heb twee keer...

0: Hey Joey!
1: Hey Joey, gozer!
0: Joey!
2: Hey Van der Velde!
1: Hey Joey!
0: Hey Joey, hoe gaat-ie?
3: Ja, gaat best wel goed. Ik zeg goedenavond! Goedenavond, welkom bij de avondshow. We gaan meteen vertrekken. Eerst wil ik wel nog even terug naar dit lange Pinksterweekend. Ik weet niet wat jij hebt gedaan. Vast buiten heel erg genoten van het lekkere weer. Uiteraard. Maar ik heb ook binnen heb ik twee keer in de koelte de compilatie van Matty versus Marieke zitten kijken. Vorige week scheurden ze met een grote rode bus door het land om met opdrachten vlaggen te verdienen. En dat levert gewoon prachtige beelden op. En ook het nodige ongemak. Ze moesten Matty en Marieke allerlei opdrachten in Den Bosch uitvoeren. Nou, dan kan natuurlijk één traditie kan niet ontbreken.
4: Beste terras, hallo. Ik ben Matty van Q-Music. En een van de opdrachten is dat ik met 11 mensen de Polonaise moet lopen hier op het terras. Zouden jullie dat willen? Ja, doet iedereen mee? Er staat een paard in de grond.
3: Ja, met een gaat Matty erin. Het is echt genieten geblazen. Je kan alles vinden op qmusic.nl. En je kan het ook in alle veiligheidskaart bekijken. Je houdt er geen gebroken voeten over, zoals Marieke. Al is break a leg wel een handige uitspraak over 25 minuten. Ja, sorry. Ja, nee, maar dit grapje kwam gewoon toevallig zo uit. Over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Je hoeft alleen maar stop te roepen voor een mooi geldbedrag. En voor iedereen die nu al luistert, ik wil je vast even bedanken. Ik ga je een kleine voorsprong ga ik je geven als je een vraagteken stuurt in de app van Q. Dan stuur ik je een minimaal bedrag.

0: Jessie J en B.O.B. bij Q. Price Tag. Zometeen hoor je Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. En ken je dat? Dat je iemand in een totaal andere setting tegenkomt. En dat je die persoon dan niet direct herkent. Dat had ik een beetje bij Capuchon. Dat is een DJ en die maakt dit soort muziek. Luister even.
1: Turn up the bass!
0: Zo! Ja, lekker hoor. Dit is dus een alter ego van Afrojack. En dat heeft hij eigenlijk best wel goed geheim weten te houden. Capuchon heeft 4000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Afrojack, 23 miljoen. En hij treedt ook af en toe op onder deze naam. Maar dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. Tot nu. Want ik zag namelijk dit afgelopen... Het was 3 dagen geleden. Hij postte dit op zijn Insta.
2: Yo, what up? I'm just here in the studio. And the summer's about to get crazy. And I just wanted to let you know. I am going to be posting a lot... my alias Capuchon. Yeah. I'm going to be doing most of my personal posting from there. 2026 is going to be crazy.
0: All right. Nou, duidelijk. Ja, dat wordt deze zomer natuurlijk alleen maar groter en groter. En mocht het niks worden met Capuchon, dan heeft Afrojack altijd Afrojack nog

0: Nok tegen de klok.
1: Ja, het lekkerste geld uitgeven is toch een beetje zoals vroeger. Dat je dan iets meekreeg van je ouders om een ijsje te halen. En dat je dan weet, ik heb hier niks voor hoeven sparen. Ik ga mezelf eens even lekker flink trakteren van het geld. Nou, dat gevoel krijg je ook als je over 15 minuten meedoet met Nok tegen de klok. En wint. Je hebt dat geld echt zo verdiend. En het leuke is, je mag ermee doen wat je wilt. Ja, tenminste als je het spel natuurlijk goed speelt. Jorik liet vorige week even horen hoe het dan niet moet.
2: 250 euro.
3: Oh, Jorik.
1: Ja, die ging er gewoon even uit, die 250 euro. Er gebeurde helemaal niks in die portemonnee. Maar zometeen kan het gewoon goed gaan, hoor. Wil je een rondje spelen, Knok tegen de klok? Gooi dan even klok in de Q-Music app. Dan spreek ik je over een klein kwartiertje. En ik ga ook de grap van het startschot ga ik maar even doen.
0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Spieropbouw, afvallen of

0: in sportvoeding.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
11: Het is niet normaal meer.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: 99 euro. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!

Jammed en Happy. Blijf hangen voor een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. En ja, ik weet dus niet wie het was, maar ik hoorde opeens iemand, hoorde ik dit liedje draaien uit 2016. Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. En ik ben echt een ongelofelijke nerd. Dus ik vind het altijd leuk om op te zoeken wie wat heeft gemaakt. En wat denk je? Ik kom er dus achter dat de tekst van dit liedje afkomstig is van Taylor Swift. Ja, die staat alleen in de credits als Nieuws Schöberg. En dat is dus allemaal omdat ze een keertje wilde bewijzen dat ze ook een hit kon schrijven zonder dat haar naam op de muziek zat geplakt. Dus met andere woorden,

als Taylor Swift muziek maakt, scoort het altijd. En zij bewijst nu het tegendeel. Nou, dat is gelukt, want dit liedje werd dus echt een enorme hit. En weet je waar ik dus ook achter kwam? Weet jij dus wie haar laatste grote hit heeft geschreven, die van Taylor Swift?

0: en Open Light zometeen. Boys van Kensington.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Nicky de Groot. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Nou Nicky, het stond echt in de sterren geschreven dat wij elkaar zouden spreken vanavond.
2: Ja, inderdaad.
0: Want jij stuurt ook klok in de app van Q, maar je stuurt mij ook een foto met een tatoeage waar staat...
2: Ja, 11-11.
0: 11-11, waarom heb je 11-11 op je arm getatoeëerd?
2: Dat heb ik samen met mijn man getatoeëerd, want wij zien altijd 11-11 op de klok. En dan appen we elkaar. En dan, ja, dat is een soort teken dat we aan elkaar denken.
0: Nou, wat mooi. En hoe is dat ontstaan?
2: Ja, weet ik niet. Het is ook een engelengetal.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet, daarom een beetje misschien.
0: Ook nog. Maar 11-11 op je arm. Jij stuurt mij die foto. Ik heb ook al gestuurd dat er hoeveel euro minimaal in de klok zit vanavond.
2: 111 euro.
0: Ja, voor iedereen die er net bij is, om 7:10 geef ik altijd prijs, ja, een bedrag dat er minimaal in zit. Dus 111 euro is al binnen, Nicky. Dat is fijn, hè? Lekker.
2: Ja.
0: Maar, we gaan spelen voor de spaarrekening van jouw dochter. Hoe oud is jouw dochter?
2: 11 weken.
0: Ja. Geboren op?
2: 11 maart.
0: Ja, Nicky, het staat gewoon in de sterren dat wij elkaar moeten spreken vanavond.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja, inderdaad.
0: Welkom bij Knok tegen de klok. Je hoort een reeks geldbedragen, wisselend tempo hoor je oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Het truc is om net daarvoor stop te roepen, dan hou je zoveel mogelijk uit de klok. Doe je dat niet, ploft de boel uit elkaar, dan krijg je helemaal niks.
2: Mm-hmm.
0: Daar ga je.
1: 1 euro. 63 euro. 107 euro. 151 euro. 244 euro.
2: Stop.
0: Ja!
2: Wauw.
0: Oh, ik dacht echt, ja, je moet stop zeggen nu.
2: Ja, ik zat te twijfelen, maar ik denk, nee, ik wacht nog één keer.
0: Oh, dit is goed, zeg. Je krijgt 244 euro, krijg je van.
2: Ja, wauw, mooi
0: zo,
2: bedrag.
0: Dat is fijn voor de dinsdagavond. Ik ga dat direct naar je overmaken, maar we moeten ook even luisteren. Hoeveel zat er dan in vanavond?
2: Ja.
1: 293 euro.
0: Oké. Zo.
2: Nou, toch goed gedaan.
0: Maar ik hoor echt een zucht van opluchting aan de andere kant.
2: Ja, ja.
0: Zo van, hé, god, het is gelukt.
2: Ja, nou, het is toch een mooi bedrag.
0: Ja, het is een fantastisch bedrag. 244 euro krijg je van me. Ik wens jou een fijne avond. En thanks dat je erbij was, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is nieuwe muziek, Back to Your Music van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Thomas Gray bij Q and Rumors. Zometeen ga ik de artiest draaien die gewoon een vrachtwagen kocht, maar geen rijbewijs had. En dat was trouwens achteraf was dat echt een heel goed idee. Dat verhaal ga ik je vertellen.

0: een minuut of vijf.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
11: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
12: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
11: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: 1:08. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
15: Goedenavond, begin in België. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus botste op een trein. 4 mensen kwamen om het leven, waaronder 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Dan naar Groningen. In een congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht, na een besluit van de gemeente. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat overvol is. Vandaag waren het er ruim 100. De gemeente wil dat het Rijk snel met een langetermijnoplossing komt. Nieuws rond Quincy Promes. Justitie wil geld van de oud-voetballer zien en daarom sleept ze hem voor de rechter. Het gaat om geld dat hij heeft verdiend aan drugsmokkel. Er lopen al 2 strafzaken tegen Promes. 1 voor drugsmokkel en hij ging in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het neersteken van zijn neef. En het is een bijzonder drukke dag voor de ANWB. Vanwege het warme weer kreeg de wegenwacht al ruim 4000 pechgevallen binnen. Zo'n 800 meer dan op een normale dinsdag. Veel mensen hadden accuproblemen en lekke banden. Rijkswaterstaat stelde vandaag het hitteprotocol in. Dan moeten automobilisten extra snel geholpen worden.
14: Ja, ik had ook allemaal gedoe met mijn auto dit Pinksterweekend. Lampjes branden en zo.
15: Oh nee.
14: En kraken en piepen. Ja, echt.
15: En nu?
14: Ik voelde me een beetje Han Solo in het oude ding. Maar ja, dan op de weg. Ik ben hier, dus...
15: Ja, dat is helemaal waar.
14: Dan komt het goed, hè. Ja.
15: Het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook veel zon en dan maximaal 26 graden.
14: En dank je, verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A12 een vertraging tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 15 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Naarden en Amsterdam. Ter hoogte van Muiden staan ze. Hectometerpaal is niet bekend. A20 Gouda Rotterdam bij 31,5. En op de A73 echt Venlo. Ter hoogte van Bezel. Daar staan ze bij 29,6.
16: Music. Joey van der Velden.
14: En als je geen rijbewijs hebt, wat koop je dan? Een vrachtwagen. Ik vertel je zo meteen wie dat gedaan heeft. Na Somber, dit is Homewrecker.

0: Lekker voor in de Soin Safri duo bij Q en Play the Life. Zometeen Ellie Goulding en Burn. Eerst ga ik een van de slimste vrouwen van Engeland draaien. We spoelen de tijd even 6 jaar terug. Ja, als beginnend artiest moet je natuurlijk inventief zijn om je muziek een beetje aan de man te brengen. Zeker als er dan ook nog een lockdown is, dan kom je natuurlijk helemaal er niet meer tussen. Toch had Olivia Dean een super slim en ook wel leuk plan.
1: Ik had this idea that I really miss playing live music and was sort of thinking of a way that I could bring that back into people's lives. So came up with this idea to just get a van and sort of open the doors up and play out of it. I just wanted it to be like sunshine, flower power.
0: Ja, zal ik even een korte samenvatting doen. Ze kocht een hele grote gele vrachtwagen met klapdeuren. De zijkant was dan een podium en daarmee kon ze dus overal naartoe rijden om showtjes te spelen. En dat deed ze dan onder de titel The From Me To You Tour. En dat is natuurlijk briljant, kan je overal optreden. Eén maar, ze kochten die grote gele vrachtwagen, maar ze had geen rijbewijs. Dus er moest altijd iemand met haar mee om die vrachtwagen te rijden. Ja, kleinigheidje.

Golding bij Q Music. En Burn, ik ga zo meteen een nieuwe Normaal of Niet ga ik opstarten. En daarbij wil ik heel eerlijk van je weten, is dit nou normaal of niet? Doe je dit ook of niet? Ken je iemand die dit doet? Of ken je die niet? Kortom, wat denk je ervan? Eerst even een lesje perfectie. Want dat vinden wij mensen, wij vinden dat echt dodelijk saai. Als iets perfect is, dan valt er niks meer te ontdekken. Het is dan af, het is dichtgetimmerd. Er is geen ruimte voor verbeelding. Kortom, we haken af als iets foutloos is. Dat bewijst ook zanger Mel Smit. Hij maakt al zijn muziek, maakt hij nooit helemaal af. Zodra het goed genoeg klinkt, doet hij er een strik omheen, brengt hij het uit. Want ja, zoals ook Miles vindt, de schoonheid zit hem in de imperfectie. En dat vinden wij dan weer heel erg interessant. Want alles wat Miles Smit maakt, is gewoon een hit. Dit is Stay bij Q.

0: heb ik echt ongelooflijk veel zin in. We gaan zo meteen een nieuwe ronde van Normaal of Niet doen, waarin de vraag is, is deze gewoonte nou normaal of niet? Als je luistert, je bent wederom weer uitgenodigd om mee te doen met deze enquête. En ja, misschien heb je wel een opvallende gewoonte en denk je, ja Joey, mij mag je binnenkort bellen. Ik zou zeggen, stuur even een bericht in de app van Q. En die opvallende gewoonte, dat kan echt van alles zijn. Bijvoorbeeld,
1: als ik naar de Albert Heijn ga, dan moet het Albert Heijn tasje mee en niet het Jumbo tasje.
0: Ja, of deze.
2: Ik archiveer mijn berichten in de WhatsApp van mensen die ik niet heel vaak spreek of waar het gesprek van is afgerond.
0: Zometeen is het eerste beurt aan Rosa. Die doet iets en nou, ze gaat het zo meteen vertellen. Het is wel behoorlijk bij de pinken, Rosa. En deze hoor je ook. Zo, lekker.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Joey van der Velden.
19: De Bauza, hoi na Carol G. Santé, u bent...

0: Q en Magnetic. Bruno Mars hoor je zometeen. En ook Mr. John Mayer.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zo normaal.
0: Ja, iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Rosa. Goedenavond.
3: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Nou, Rosa. Ja, vertel maar in heel Nederland. Wat is jouw opvallende gewoonte?
3: Ja, als ik als passenger in de auto zit, dan squeeze ik het vel onder mijn pink bij elk verkeersbord.
0: Je squeezed het vel onder je pink bij elk verkeersbord?
3: Ja, ja, ja. Links en rechts.
0: Links en rechts?
3: Ja, en het liefst de linkerborden met links en de rechterborden met rechts.
0: Oh, oké. Oké. Even, hoe doe je dan squeezen?
3: Ja, dat vel onder je pink. Dus niet mijn pink zelf, maar zeg maar ja, hoe noem je dat? Ik weet het niet eens. In je hand, dat vel.
0: Ja, dus het velletje zeg maar aan de andere kant van je nagel.
3: Ja, wat is dit? Je handpalm.
0: Oh, het is van je handpalm.
3: Ja, die.
0: Ah, ik begrijp het. Iedereen die nu radio luistert, zit in zijn hand te knijpen. Dat heb je bij deze. Ja. Heb je dat al voor elkaar gekregen? En ja, dan natuurlijk de vraag.
3: Ik ook.
0: Waarom doe je dat?
3: Ja, dat is gewoon onbewust. Het begon vroeger al. Als ik gewoon op vakantie naar de vakantie reed en dan ging ik gewoon naar buiten kijken en ja, ging ik dat gewoon doen.
0: Maar is het, want je doet het bij elk verkeersbord, is het een angst voor verkeersborden?
3: Nee, is het
0: verkeersborden tellen?
3: Onbewust. Ja, nee, ja, ik denk het wel het tellen.
0: Oké, en dat doe je eigenlijk altijd als je ernaast zit, als je bijrijder bent. Want als je achter het stuur zit, dan doe je het niet hopelijk. Want dan heb je geen twee handen aan het stuur.
3: Nee, nee, nee.
0: Oké, je weet ook niet wanneer het begonnen is?
3: Ja, echt heel vroeger. Het begon ook bij bomen op het dorp.
0: Bomen ook nog?
3: Ja, maar dat is
0: heel vaag. Dat is gestopt, hoop ik. Want anders, ja, als je door een bosrijk gebied rijdt, dan is niet te doen natuurlijk.
3: Ja, nee.
0: Wat zegt je omgeving hiervan?
3: Ja, die wisten het eigenlijk niet. Zo, ja, je hebt het hier niet over.
0: Oké, dus dit is, ja, je kan het ook makkelijk geheim houden. Je kan stiekem doen, Rosa.
3: Niemand heeft het door.
0: Nou, tot nu, want je hebt het net aan heel Nederland verteld. En daarom is de vraag,
1: normaal

0: zitten luisteren. Wat vind je van deze opvallende gewoonte? Herhaal het toch één keer, Rosa, even voor duidelijkheid.
1: Ja, het squeezen van het vel onder je pink bij je handpalm, bij elk knusbord.
0: Ja, dus even zo knijpen. Nou ja, wat vind je ervan? Je mag je mening doorgeven in de Q-Music app. Je mag het typen of spreek het even in. Dan druk je op het microfoontje en dan roep je gewoon of dat je het normaal vindt of niet. En dan, ja, Rosa, over een minuut of vijf hebben we een uitslag.
1: Oké, mooi. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
2: Normaal. Dat is normaal, man. Of niet?
0: Hey Rosa.
1: Ja.
0: Heb je het alleen in de auto? Of ook in de trein?
1: Nee, ik zit met mijn vriend.
0: Nee, maar heb je het in de auto of heb je het ook in de trein?
1: Ik zit in de auto. Nee, ik zit nog in de trein.
0: Dus... Ja. Ja, oké. Okay.

0: zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet vandaag tegen het licht? De gekke eigenaardigheid van Rosa. Welkom terug.
1: Hey.
0: Hey, kan je even nog kort vertellen aan Nederland, wat doe jij?
1: Ja, ik doe dus bij elk verkeersbord het vel in mijn handpalm onder mijn pink squeezen.
0: Squeezen, dus eigenlijk gewoon erin knijpen, hè?
1: Ja.
0: Dus bij elk verkeersbord dat je ziet, groot of klein.
1: Ja.
0: En bij rechte verkeersborden die rechts van jou passeren, is het je rechterhand. En bij linker verkeersborden is het je linkerhand. Oké, duidelijk. Nou, we hebben natuurlijk aan Nederland gevraagd, aan iedereen die Q luistert, is het nou normaal of niet? Wat denk je? Dat de uitslag
1: gaat? Ik denk het niet.
0: Oké, heel duidelijk. Oké, nou laten we maar eens even door de uitslag gaan. Of door de appjes heen gaan. Dan komen we bij de uitslag uit. Denise Clement zegt, ja, dit vind ik wel een beetje gekkenhuis. Dan schrijft hier ook nog iemand, heel normaal. Ik kauw met mijn tanden op onzichtbare kauwgom in plaats van dat ik squeeze. Chris Leininga die zegt, dit vinden wij niet vreemd, maar wel heel bijzonder. Groetjes Chris en Erik. Dan is er ook wat audio binnengekomen. We beginnen even bij Patrick.
2: Ja, dit is zeker normaal. Ik doe dit heel soms ook in het huis.
3: Dit is echt niet normaal. Groetjes, Tatiana.
4: Totaal niet normaal.
5: Nee, dit is echt niet normaal.
0: Dan komt hier nog een normaal binnen van Boas. Mitchell Versprillen die zegt, ja, dit is niet normaal. Hugo zegt, dit is normaal. En Janneke de G zegt, dit is niet normaal.
1: Nou, lekker dan.
0: Rosa, er is een uitslag.
6: Niet normaal.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Maar,
0: het, weet je wat het met dit soort dingen ook is? Het maakt ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit, want je kan het gewoon blijven doen.
1: Ja.
0: Toch? En ik wil jou bedanken.
1: Ik zit nu ook in de auto. Ja.
0: Je zit nu ook in de auto. Ja. En ik wil je bedanken dat je zo eerlijk je verhaal hebt verteld.
1: Ja.
0: En ik denk dat jij denkt dat ik nu een liedje van Pink ga draaien.
1: Ja, doe maar.
0: Nee, dat is niet zo.

Jackson bij Q Music. Het is altijd fijn om erachter te komen dat je iets gemeen hebt met een artiest. Zeker als dat iets is dat niet zo leuk is. Ja, we hebben immers allemaal onze dalen, onze struggles. Zo kwam ik er dus achter dat ik hetzelfde heb overwonnen als Ed Sheeran. En dat is maar wat fijn, want anders had hij misschien niet gezongen en ik had misschien geen onzin verkocht op de radio. Ik ga je zo meteen heel even laten horen hoe hij dat dan heeft aangepakt. Ga ik even bijzoeken. Hoor je na het nieuws? En deze ga ik ook draaien.

0: vrijdag kan hij het opnieuw proberen.
1: En morgenochtend om 8:30 natuurlijk een nieuwe vier op een rij met jouw kans op 2.500 euro.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allelof voor Almof.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Het is een lekkere van Albert Heijn.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: It's
12: It's playtime.
13: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
13: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive True Quiz.
23: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
22: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
23: Dat is goed. Je bent jouw bolletje.
22: De Drive True Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q Music app.
24: You sounds better with you.
25: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
26: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
27: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
28: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
27: En met extra korting.
28: Zullen we?
27: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
29: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
30: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: 9:02, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedenavond. De eindexamens moeten anders. Dat vindt scholierencomité Lax. Ook dit jaar kwamen er weer honderdduizenden klachten binnen over de eindtoetsen. Het is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Volgens Lax ligt de druk bij scholieren veel te hoog met de eindexamens. Onder andere vanwege de slagingsregel. Heftig nieuws uit Frankrijk. De twee tieners die verdacht worden van de moord op een jongen van 11 hebben bekend. Het gaat om een jongen van 16 en een meisje van 15. Het kind werd dit weekend bij een rivier gevonden. Hij bleek gewurgd. Volgens de Franse justitie zouden de twee tieners dit uit wraak hebben gedaan omdat ze spullen terug wilden stelen. In Ridderkerk in Zuid-Holland zijn twee mensen in een flat niet goed geworden. Mogelijk hadden ze vanmiddag koolmonoxide ingeademd. Hulpdiensten hebben het complex ontruimd en de boel wordt nu geventileerd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. En topdrukte op de terrassen vandaag. Het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. Nooit eerder was het op 26 mei zo warm. In de beeld tikten ze vanmiddag de 29,2 graden aan. Voor de een is dit te heet, voor de ander genieten, zag ook RTL.
3: Het bevalt mij heel erg goed. Ik vind het heerlijk.
4: Ja, heerlijk. Net werkstuk ingeleverd en nu genieten.
5: Lekker wandelen vandaag, maar ook af en toe met die schaduw pakken natuurlijk. Maar vooral genieten, want het is natuurlijk ook hartstikke lekker.
2: Ja, mocht het vandaag niet zijn gelukt met een terrasje pakken, eens kijken of er morgen dan ook terras weer is. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook, er gebeurt een hoop daar.
1: Ik zit er een beetje een puinhoop van te maken.
2: Excuses. Zit je ook met je bol een beetje op het terras?
1: Nee, ja, dat is, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Excuses.
2: Okay. Geeft niks. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen veel zon, max 26 graden.
1: Dankjewel, Nathalie. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Naarden en Amsterdam. De hoogte van Muiden. Daar is een hectometerpaal niet bekend. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230,2. A20 Gouda-Rotterdam. De hoogte van Rotterdam bij 31,5. En op de A73, dat is Echt Venlo. De hoogte van Montfoort. Daar staan ze bij 10,7.
6: Joey van der Velden.
1: Ed Sheeran luisterde altijd naar de muziek van Eminem met één zeer specifieke reden. Vertel ik je na David Guetta aan Teddy Swims. Dit is Gone, Gone, Gone.

Zo is Levi bij Q. En sluit mee je armen. Just Stay hoor je zo meteen. En ook de script en Hall of Fame. Ja, het is altijd fijn om erachter te komen dat je iets gemeen hebt met een artiest. En zeker als dat iets is dat niet zo heel erg leuk is. Ja, we hebben immers allemaal onze dalen en onze struggles. Ed Sheeran, hangt nu in de Hall of Fame. Door zijn muziek, zijn tekst en zijn performance. En dat was eigenlijk niet zo heel erg vanzelfsprekend. Ed Sheeran die stotterde heel erg toen hij jong was. Daar wilde hij dan vanaf. En Ed die vond dus uit dat rappen heel goed voor hem werkte. Daarom leerde hij alle teksten van het album van Marshall Mathers uit zijn hoofd. Marshall Mathers, de LP van Eminem. Om die dan op zijn kamer mee te rappen. Dus ja, dit dan. En dat hielp dus enorm om van het stotteren af te komen. Hij leerde de teksten uit zijn hoofd en trainde zo zijn spraak en ook zijn geheugen. Dus we kunnen wel zeggen, zonder Eminem geen Ed Sheeran. En zonder Ed geen hits met Camilla.

Scripps en Will I Am bij Q Music en Hall of Fame. Zometeen een nieuwe ronde van Duo Bingo. Als je nou heel goed bent in het opbreken van je algemene kennis, het opbreken in twee delen, dan ben je zometeen de aangewezen persoon voor dit spelletje. Eerst even Alex Warren, die heeft echt de perfecte tip om waanzinnige muziek te maken. Dat is lezen. Lezen, lezen, lezen. Alles wat je pakken kan. Van Donald Duck tot Bijbel en van Shakespeare tot Carrie Slee. We zorgen boeken bij Alex ervoor dat zijn woordenschat op peil blijft. En je kan je ook meteen onderdompelen in situaties die je helemaal niet kent. En daar kan hij dan weer lekker liedjes over schrijven. Die weer binnenkomen in de top 40. Dus ja, geef die man een boekenbon voor zijn verjaardag. Krijgen we meer.

0: Hunter X Wack Q en Golden. Ik ga zo meteen weer duo bingo spelen. Spel waarbij het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar. Maar samen speelt om bingo te krijgen. Jullie krijgen dan zometeen drie vragen. En de antwoorden bestaan altijd uit twee delen. Aan de een dan de taak om het eerste deel van het antwoord te geven. De ander die geeft uiteraard het tweede deel van het antwoord. Dus even een voorbeeldvraagje. Zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wie gaat hier op Q-Music elke vrijdag de ochtendshow presenteren samen met Mattie Valk? Nou, dan zegt de één hopelijk zometeen Bram. En dan zegt de ander, als het goed is, Krikke. En dan wordt er een punt gescoord. Zo werkt het. Zo simpel is dit spelletje. Als je nou denkt, nou ja, Joey, je mag mij wel bellen. Mijn algemene kennis zit echt helemaal piekfijn in orde, helemaal opgeruimd in de bovenkamer. Stuur dan even duo of bingo. Je mag kiezen, duo of bingo. In de app van Q. En je mag ook de woorden bij de sturen, dan spreek je zo. Come on, get on up. Deze draai is Shakira.
1: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2.99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark en Mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een simolie van 50 plus mobiel het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Joey van der Velden.
17: Met Avicii na Shakira.

0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hi. Ja. Even voor de dubbele check. Jullie kennen elkaar niet, hè, Caroline en Laura?
1: Nee. Nee, ik ben
0: helemaal niet braaf. Echt toevallig zo bij elkaar gekomen. Ik zeg welkom bij Duo Bingo. Caroline, even stel voorstel rondje doen we. Favoriete ijssmaak? Roept u maar.
1: Banaan.
0: Oh ja, heerlijk. Laura, wat is jouw favoriete ijssmaak?
2: Stracciatella.
0: De mijne ook. Stracciatella,
1: ja. Dat is ook een goeie, ja, klopt.
0: Onvergetelijk lekker, inderdaad. Nou, dan hebben we elkaar kennen we elkaar een beetje kennis gemaakt. We gaan Duo Bingo gaan we spelen. Het spel waar je het niet tegen elkaar opneemt, maar met elkaar speelt. Ik ga zo meteen 3 vragen ga ik stellen. Antwoord bestaat altijd uit 2 delen. De eerste die aan de beurt is, die geeft als het eerste deel van het antwoord. De tweede geeft uiteraard het tweede deel. En bij 2 goede antwoorden hebben jullie een bingo te pakken. Krijgen jullie van mij het Q-Music prijspakket. Er is 1 joker in te zetten vanavond. Dan wisselen jullie van volgorde. Zo werkt het.
1: Okay.
0: Caroline, jij bent zometeen als eerste aan het beurt. Dus jij mag ook de joker inzetten. Doe je dat, dan begin jij, Laura.
2: Oké, okay, nou, helemaal.
0: Zo werkt het dus. Werkt het spel. Misschien elkaar nog even succes wensen.
1: Ja, succes. We gaan het doen.
0: Succes. Alright. Dit is vraag 1. En dat is eigenlijk best een makkelijke vraag. Welke legendarische Nederlandse voetballer speelde standaard met rug nummer 14? Caroline.
1: Johan.
0: Laura.
2: Cruijff,
0: inderdaad. Ja, helemaal goed. Even eerste vraag om erin te komen. De eerste punt is bij deze ook binnen. Bij 2 punten krijgen jullie dat prijzenpakket. Vraag 2. Welk RTL 4-programma draait om grappige filmpjes en opvallende tv-fragmenten en wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai? Dan zegt Caroline...
1: Joker.
0: Joker. Nou, dan zegt Laura...
1: Nee, geen idee.
0: Geen idee?
1: Dat hebben ze zo.
0: Oh, maar dit is echt een van mijn favoriete televisieprogramma's. Het heet Beste Kijkers, heet het.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nee, kijk niet naar.
0: Volgens mij, Caroline, ik hoor jou. Oh, dat ken ik wel.
1: Nee, daar kijk je niet naar.
0: Oh, wie was het? Laura?
2: Laura,
1: ik dacht wel van, oh ja, nee, maar ik dacht, daar was ik ook niet opgekomen.
0: Het is
1: helaas.
0: Okay.
1: Dus
0: nou,
1: zat er niet in.
0: Bij deze. Volgende vraag moet goed zijn. Dat is vraag 3. Ja. Wat is de artiestennaam van Martijn Gerritsen? Caroline, wat is de artiestennaam van Martijn Gerritsen? Gerritsen, moet ik zeggen.
1: Oh, god. Ja. Nee, weet ik echt niet.
0: Weet je echt niet?
1: Nee, even, laat me denken.
0: Martijn Gerritsen. Als je Martijn Gerritsen, dan luistert hij niet. Martijn Gerritsen. Ja, misschien luistert hij
1: wel. Ja, waarschijnlijk als ik de artiestennaam
0: hoorde,
1: weet ik wel. Maar zo, oh god.
0: Ja, eigenlijk zeg je het al bijna. Er zitten nu mensen naar de radio te roepen. Hoe kan ze dat niet weten? Laura, heb jij enig idee?
1: Martin,
0: zeg je? Hoezo?
2: Ik zou dan zeggen Garrix.
0: Oeh, het gaat allemaal door elkaar. Caroline, jij zegt Martin. Waarom eigenlijk?
1: Ja, je zegt Martijn, het lijkt erop. Martin, nou, op zich, die kan ik nog begrijpen.
0: Maar het is een gok, hè? Hoor ik.
1: Het is wel een gok, ja.
0: Oké, okay, Caroline zegt Martin. Laura, wat zeg jij dan?
2: Garrix. Toch? Martin Garrix?
0: Dat is helemaal goed! Gefeliciteerd!
1: Yay, kijk! Wat een goed gokje!
0: Ja, Martin Garrix inderdaad. Die heet eigenlijk Martijn Gerritsen. Nou, en hij heeft zichzelf dus hernoemd. Ik ga hem zo meteen trouwens draaien met Matt. En ik feliciteer jullie. Jullie krijgen van mij een Q-Music prijzenpakket. Yay!
1: Oh, wat leuk! Super, dankjewel!
0: Thanks voor het meespelen.
1: Hey, dankjewel hè!
0: Yeah, that's my

0: Lars Boelen! Hoe is het, gozer?
1: Ja, goed.
0: Hebben we uitgerust van Pinkster Weekend natuurlijk.
1: Ja, ik heb gisteren nog even op het strand gelegen.
0: Echt?
1: Ja, echt.
0: Oh,
1: echt,
0: trouwens, dat heb ik gezien. Ja, hey, dat heb ik gezien. Dat is een strandje waar ik ook altijd ga liggen.
1: Henschoten Meer.
0: Ja, dat is
1: echt wel... Serieus, ga je daar ook wel eens naartoe?
2: Ik probeer dat altijd een beetje geheim te houden. Ja, het is een hele mooie plek.
1: Oh, dat is niet gelukt.
0: Maar het is
1: een hele mooie plek. Een hele mooie plek. Met bomen en strand. En het is allemaal goed geregeld. Water. Ja,
0: ja, het is een waanzinnige plek.
1: Ja, het is een soort het is een meer met bomen eromheen. Ik vind het echt een mooie plek.
0: En als je zeg maar door je wimpers kijkt, zou het ook echt ver weg kunnen zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld Amerika of zo. Of het tropisch eiland kan ook. Ja, het is echt prachtig daar.
0: Tropisch eiland.
1: Tot zover.
0: Tot zover. Gaan we het spelen?
1: Ja, even snel een rondje vind ik wel leuk.
0: Ja, want we lopen gierend uit natuurlijk. Een naam voor een hond met een T. Naam voor een hond met een T?
1: Timo. Ja, dat weet ik niet. Je kan de hond toch Timo noemen? Ja, ik weet het.
0: Okay. Ja, dat is wel goed. Ja. Ja.
1: Wat had jij gezegd dan? Hoe zei
0: Teun?
1: Je?
0: Teun vind ik een leuke naam.
1: Teun.
0: Voor
1: ja, vind ik ook leuk.
0: Thomas vind ik ook een leuke naam. Voor ja, ik heb ja, maar mijn opa Thomas. Die had een hond, die heette Thomas. Was heel leuk.
1: Wat voor hond was het? Nou goed, dan laten we eventjes door. Bam,
3: een Europese stad met een R.
0: Rotterdam. Ja, helemaal goed. Ja, we zijn okay, top. Jij wel door, hè? Jij loopt. Ja. Wil je nog eens spelen?
1: Eentje nog. Nou, ik
0: moet wel de metro hebben.
3: IJsmaak met een C.
0: Karamel.
1: Citroen. Mijn karamel is caramel. Dus op het Engels doe jij het. Karamel, Nederlands met een K.
0: Ja?
1: Nou, maakt ook niet uit. Je moet de metro
0: halen. Kijk, de Google jij is?
1: Nee, ja. Je moet een metro halen.
0: Ja. Kom. Zometeen Lars Boelen.
4: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou hoe schattig.
5: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
6: Ja, dit is dus onze groepsapp.
7: En daar mag wat verandering in komen.
6: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
7: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
6: En wie weet spreken we jou binnenkort.
7: Mattie
6: en Marieke.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
15: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
17: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Ufone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
28: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
29: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
30: Goedenavond. Het demonstratierecht staat onder druk. Dat zegt de nationale ombudsman. Volgens hem beperken gemeenten demonstraties te vaak uit angst dat ze uit de hand lopen. Terwijl dat meestal niet zo is. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. In Ridderkerk in Zuid-Holland zijn vanmiddag 2 mensen in een flat niet goed geworden. Ze hadden koolmonoxide ingeademd. Hulpdiensten hebben het complex ontruimd en de boel wordt geventileerd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen. Het lek is intussen gevonden. Het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak blijft langer in de haven van Rotterdam. Het moet namelijk nog een keer worden schoongemaakt, vindt de GGD. Waarom, is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat het schip naar thuishaven Vlissingen. Tot nu toe raakten 12 opvarenden besmet met het hantavirus. En tot slot naar Amerika. President Trump heeft zijn gezondheidscheck erop zitten. Laat hij elk half jaar doen. En op zijn socials laat Trump weten kerngezond te zijn, zegt hij. Trump wordt volgende maand 80. Hij is dol op hamburgers en cola light. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid ondertussen. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen veel zon en dan maximaal 26 graden.
1: Even één dingetje checken. Zijn wij te horen nog in het land of niet? Want ik zie hier allemaal rode dingetjes gaan knipperen hier aan de zijde. We zijn toch nog wel te horen of niet? Ja, ik heb natuurlijk geen idee. Kunnen we natuurlijk lekker tegen elkaar gaan? Wel nog? Ja, oké. Okay. Oh. Nee, ja, oké. Okay. Het zal wel goed gaan.
30: Maar je had het even eerder kunnen zeggen.
1: Nou ja, ik denk, laat
30: je dat je het allemaal op kunt lezen.
1: Ja, sorry. Ik denk, laat jij even gewoon lekker het bulletin afmaken. Nee, maar
30: zet op de mail.
1: Nee, we mailen het nog even na. Goed, dan verkeersinformatie voor Flitsmeister. Met één vertraging, die staat op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo-West en Blerik. Daar is de weg dicht, zijn daar met de weg bezig ook. Duurt nog tot 5 uur vannacht. De vertraging 13 minuten. En één flitser gezien staat langs de A20 Gouden-Rotterdam bij 31.5.
0: Lars Boelen.
1: Ja, het is Duo Dinsdag met zometeen Jonas Blue en Malive. Je hoort Miles Smit samen met Niall Horan. En eerst Maan en Goldband. Goldband. Toch niemand gehoord.

0: Samen met Niall Horan en Drive Safe. Het is een vruchtbare samenwerking trouwens. Dat al 14 weken in de Nederlandse top 40. Nou, ik heb nu een duo voor je met een nieuw liedje. Nieuw duo met een nieuw liedje waar ik je mening over wil weten.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Het gaat over Jonas Blue samen met Malive. Ja, die Jonas Blue die heeft al met veel artiesten samengewerkt. Maar nu dus met Malive. Ja, hij heeft al heel lang iemand bovenaan zijn lijstje staan. Waar hij een track mee wil maken. En dan denk je, dat is die Malive. Wat heeft hij nu een liedje meegemaakt? Nee, dat is niet zo. Nee, dat is Justin Bieber. Hij zegt ook van zichzelf dat hij een Belieber is. Daar wilde hij heel graag een liedje mee maken. Maar ja, dat konden ze even niet. Justin had even geen tijd of zo. Daarom is het Malive geworden. Die heeft hij gevraagd. Het is een DJ uit Brazilië. Om samen een zomerliedje mee te maken. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik zou zeggen, laat maar weten. Repeat of niet. Spreek het in de Q Music App.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Repeat. Of niet.
1: Nieuwe muziek van Jonas Blue samen met de Braziliaanse DJ Malive. Edge of Desire heet het nummer. De vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde, repeat of niet? Van Melissa wel. Die zegt een repeatje. Sander zegt ook repeat. Sinde zegt, ja hoor, lekker met een limoncello erbij. Heerlijk, doe maar repeat. Tin, die zegt, vanmiddag vond ik het een beetje een vreemd liedje. Maar nu voor de tweede keer, ja, ik vind hem eigenlijk wel catchy. Repeat voor mij. Oké, Tin, ik zet hem erbij. Aniek, die is er ook bij. Die zegt, barbecue aan, cocktail in de hand. En een goede vibe, zeker een repeatje. En dan weer een nietje voor Julia. Even kijken, Robin.
2: Ja, repeat hem.
1: Alright. Ja, ik denk dat de zomerstemming heeft misschien ook met het weer te maken. Toch overheerst, het is een repeat en hij is door. Door naar de volgende ronde. Morgenmiddag, 4:15 bij grote vriend en collega Wim van Helden.

Kensington en Living 4. Ik reed vanmiddag op de snelweg en toen zag ik ineens mijn kilometerstand. 198. Ik dacht van, oh, daar ga ik snel even een fotootje van maken. Maar toen zag ik ook, ja, in mijn dashboard zie je dan ook welk nummer je op dat moment luistert via Spotify. En toen dacht ik, misschien moet ik het toch niet doen. Ik zat namelijk Hannah Montana te luisteren. Dat is niet zo stoer, hè? Hannah Montana, oftewel Miley Cyrus, hoor je nu. End of the world.

0: Hé, hey, vraagje. Heb je Instagram of niet? Zo, dit... het voelt een beetje als een slechte openingszin. Maar ik meen het wel, heb je Instagram? Ja, ik ben namelijk vandaag ergens achtergekomen. En dat gaat eigenlijk iedereen aan met Instagram. En dat is een hele grote waarschuwing eigenlijk. Ik wil iedereen met Instagram waarschuwen. En ik weet zeker dat bijna niemand dit nog op zijn of haar vizier heeft. Ik zweer het je. Blijf luisteren, want ik ga die waarschuwing zo aan je geven. En ook deze komt eraan. Zara Larsson, Midnight Sun. Hoor je zo.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
4: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
3: Wat is dat?
4: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
3: Wie heeft daar nou geen zin in?
5: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Q-Music, Lars Boelen.
10: Ik heb zo meteen een waarschuwing voor je als je Instagram hebt. Eerst Zara Larsson.

van mij, I'm Dan de Munnik en de kapitein deel 2. Over mij gesproken. Ja, luister. Heb jij Instagram? Heb je Instagram? Dit voelt een beetje als een slechte openingszin, maar ik meen dat wel echt oprecht. Vandaag ben ik er namelijk achter iets gekomen en dat gaat iedereen aan met Instagram. Ik heb een hele grote waarschuwing. Want, ik weet zeker, dit heeft nog bijna niemand op zijn vizier. Over 6 dagen is het namelijk tijd voor... de meidump. Attentie! De meidump is over 6 dagen. De meidump is over 6 dagen. Ja, de meidump. En dat doe je dan op Instagram en dan plaats je allemaal foto's van mij. Nee, niet van mij, maar van jou. Zeg maar van de maand mei. Van de maand mei plaats je dan foto's. Ik heb het vorige week ook gedaan. Zo'n dump, dat is hard werken, kan ik je vertellen. Dat is echt hard werken, want zo'n carouselletje wordt eigenlijk pas leuk bij 10 foto's. Ik ben een man, ik maak niet zoveel foto's. Het is moeilijk te vullen. Dus bij deze mijn waarschuwing. Als je nou over 6 dagen een meidump wil plaatsen, maak dan nog even wat foto's. Ik bedoel, het is fantastisch weer. Loop even naar buiten. Weet je, misschien een leuke foto op het terras. Of weet ik veel, bij het strand. Of met je huisdier. Of van de koelkast. Of weet ik veel, als je de was staat op te vouwen. Of van je avondeten. Of gewoon, weet ik wel, lekker met je schoonmoeder. Kan ook, lekker met je schoonmoeder. Of vanuit de bioscoop. Misschien ben je wel aan het klussen. Maak je daar even een foto van. Kan ook. Dus gewoon, of nu. Maak nu even een foto. Sterker nog, ik ga het nu doen. Ik ga het zelf ook doen. Ik maak nu even een foto. Ja, die is gemaakt. Nou, die foto die ga je sowieso terugzien in mijn meidump. Dus volg me alvast even. Lars Boelen aan elkaar op Instagram. Dus attentie, attentie. Attentie, attentie. De meidump is over 6 dagen. De meidump is over...

De alarmschijf van deze week, ga je dus extra vaak horen. Het is het anthem van het WK voetbal dit jaar. Shakira en Burna Boy en Die Die. Hey, ik las vandaag ergens dat wij als Nederlanders in de zomer meer geld uitgeven. En ik moet eerlijk zeggen, verbaast me ook niks hoor. Barbecue'tje hier, vlees ook duur, hè? Vlees duur geworden. IJsje daar, even lekker terras op, terras ook duur. Vakantie is natuurlijk ook duur. Zonnebrand, zo holy macaroni. Wat is zonnebrand? Wat is dat? Dat is echt duur. Toch? Ik schrik me elke keer de pleuris als ik dat sta af te rekenen. Zo keihard bij die kruidvat zelfs kennen die dan heel de winkel doorblaast. En of ik nog advies wil. Nee, ik hoef geen advies. Maar ik vind het vooral heel duur. Hoezo moet dat zo duur zijn? Waarom moet zonnebrand? Het is toch gewoon een spulletje wat je in een fabriek maakt? Gewoon, ja, ik snap dat niet. Het is echt makkelijk €25 voor een flesje. En dan krijg je wel 1 plus 1. Maar alsnog, ik vind het heel duur. Ah, goed. Het geld vliegt eruit bij deze temperaturen. Maar straks gewoon je kans om even lekker een geldbedrag te scoren. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Aanmelden kan zo meteen. Eerst Imagine Dragons. Dit is Bad Liar bij Q Music.

0: Wat een goed liedje dit. Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, het was de eerste officiële tropische dag van het jaar vandaag. En daar namen we het goed van.
0: Oeh, en zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Wil je meespelen? Stuur dan nu het woord klok. Stuur nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
8: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
10: normaal meer. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor...

0: ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai. De man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge The Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical wordt stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Nathalie van Zuilenkom?
17: Goedenavond. In Amsterdam zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij station Sloterdijk. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Alle 3 werden namelijk op een andere plek in de buurt gestoken. 2 mensen zijn opgepakt. De eindexamens moeten anders. Dat vindt scholierencomité Lax. Ook dit jaar regende het klachten over de eindtoetsen. Het is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Volgens Lax ligt de druk op scholieren veel te hoog met de eindexamens. En dat past niet meer bij deze generatie, zegt de organisatie. In Ridderkerk in Zuid-Holland kunnen bewoners van een flat weer terug naar huis. Het pand met 70 woningen werd begin van de avond ontruimd. 2 bewoners waren niet goed geworden nadat ze koolmonoxide hadden ingeademd. De hulpdiensten vonden het lek en ventileerden de boel. En topdrukte op de terrassen vandaag. Het was officieel de eerste tropische dag van het jaar. Nooit eerder was het op 26 mei zo warm. In de beeld werd vanmiddag de 29,2 graden aangetikt. Voor de een is dit te heet, voor de ander genieten, zag ook RTL.
18: Ik zou niet met deze temperaturen zelf op het terras gaan zitten. Ik vind het toch verrassend druk. En nu gaat het wel qua drukte, maar het zijn wel lange dagen voor ons personeel. Ja. Zeker in de hitte.
19: Ja, het is wel warm, maar als je hier zit in de schaduw met een ijsje, vind ik het wel prima.
20: Nee, maar je hoort niet klagen.
19: Nee, met zo'n ijsje en een koud drankje is het nooit heet.
17: Heb je nog een terrasje gepakt?
16: Nee, ik heb vandaag heel saai allemaal administratie binnen zitten doen met de airco aan. Maar ik was wel even buiten vandaag. Het was wel lekker. Ik vond het op zich wel lekker.
17: Nou, wel lekker.
16: Ja, ja, even dat stukje van huis naar de auto en toen weer de airco in, was heerlijk. Ja, dat was echt een heerlijk stukje. Even lekker van genomen.
17: Ja, mocht het vandaag niet gelukt zijn met het terras weer, eens kijken of het morgen dan wel kan. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen, ja hoor, veel zon.
16: Ja hoor.
17: En dan maximaal 26 graden.
16: Lekker. Even lekker een dagje administratie, denk ik.
17: Ja, leuk.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging staat op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Soeterwoudendorp en Leidschendam, je vertraging 8 minuten. 1 flitser gezien. Langs de A20 staan ze Gouda-Rotterdam bij 31.5.
3: Music. Lars Boelen.
16: Een berichtje van Anna in de Q-app. Die vraagt of ze nog mee kan doen met Knok tegen de klok. Jazeker, Anna. Stuur nu even het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-music app.

0: Wessel, goeie avond.
1: Een hele goede avond.
0: Wessel, jij hebt vandaag lekker op het strand gelegen.
1: Dat klopt inderdaad. Ik heb een hele dag op het strand gelegen.
0: Heb je wel goed gesmeerd?
1: Ik moet ja zeggen voor mijn moeder, maar ja.
0: Maar je bent zo rood als een kreeft.
1: Ja, ik ben wel aardig verbrand.
0: Ach nee, dat is heel slecht voor je, hè?
1: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ja, weet je, je moet toch een beetje een manier vinden om bruin te worden. En,
0: ja, maar Wessel, over 20 jaar, dan heb je helemaal zo'n zwembadhuidje. Maar dan zeg maar altijd.
1: Ja, een vriendin van mij waar ik vandaag mee was, die zei dat ook al inderdaad. Als je later oud bent, dan heb je overal rimpels in je. Ja. Maar ja, weet je, dat ga je toch krijgen.
0: Ja, jij zegt, ik leef nu, weet ik veel. Ja, kan mij dat dan allemaal schelen. Jij zegt, nu een tomaatje, morgen een chocolaatje.
1: Nou, kijk, perfect gezegd inderdaad,
0: Hey Wessel, waar ben je geweest dan? Welk strand?
1: In Vrouwenpolder.
0: Hè?
1: Vrouwenpolder, ja, dat is vlakbij, Domburg of zo.
0: Je hebt ook geen idee waar je bent geweest?
1: Ja, ik ben met de auto heen gereden. Ik heb gewoon de navigatie aangezet en dan kwam er op een gegeven moment uit. Dus dat is top.
0: Ja, Wessel, je zoekt toch wel eerst op welk strand of zo? We hebben gewoon gezocht strand en hup en rijden.
1: Ik had wel opgezocht. Ik had een vriend gecontacteerd. Ik had gezegd van, hé, wat een leuk strand. Hij woont in Zeeland en zei van, nou, daar is een leuk strand.
0: Oké. Dan gaan
1: we daarheen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Heel goed. En morgen ook nog stranddagje of niet?
1: Nee, morgen niet. Nee, morgen ga ik gewoon, even naar werk. En dan gaan we gewoon weer het normale leven oppakken.
0: Oké, goed zo. Eerst even wat geld verdienen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Althans, dat hopen we. Daar gaan we vanuit, Wessel. Jij doet mee met een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig. Wordt geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat en win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je helemaal niks.
1: Oké, helemaal goed, duidelijk.
0: Het is een bikkelhard spel. Ik wens jou heel veel succes, Wessel.
1: Yes, dankjewel.
0: Daar ga je.
3: €5. 36 €. 69 €. 90 €. 106 €.
0: 100. Wat heb je nou gedaan?
1: Oh jeetje.
0: Hij ging al af. Ja. Waarom?
1: Ja, ik weet niet. Ik had eigenlijk in mijn hoofd van tot €100. En dan vanaf €100 dan stop ik. Of ik ga er nog eentje door. Nou, dat probeerde ik. En toen ging het mis. Nou, helaas.
0: Wat zonde.
1: Ja, heel zonde.
0: €106. Zo, vliegt zomaar bij je weg.
1: Ja. Helaas. Had ik heel veel
0: zonnebrand
1: voor kunnen kopen.
0: Dat klopt, ja. Nou, leg even een komkommetje op je rug. Even insmeren met Alphen Sun.
1: Ja, goed idee inderdaad.
0: En ik wens je nog een fijne avond. Bedankt voor het meespelen.
1: Kijk, hartstikke bedankt. Dank je wel.
0: Morgenavond met Joey en met mij nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Zullen we even zomers liedje draaien? Leuk zomers liedje. Het is Inna en Hot.

Alex Warren, Fever Dream. Nog steeds de nummer 1 in de top 40 bij Q-Music. Hey, zometeen spelen we Belg of Nederlander. We weten dan niet wie we aan de telefoon krijgen. En de vraag is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? Het kan dus zijn dat ik bijvoorbeeld een Nederlander aan de telefoon krijg. En die doet dan alsof diegene een Belg is. Of andersom, een Belg die heel goed Nederlands na kan doen. Maar dus Belg is. Of misschien gewoon dus een Belg die doet alsof die een Belg is. Of een Nederlander die... Snap je wat ik bedoel? Nou goed, dat gaan we zo meteen spelen. Het is echt moeilijker dan je denkt. Maar denk jij mij erin te kunnen luisteren? Ben jij bijvoorbeeld een Belg die heel goed een Nederlander na kan doen? Of ben jij een Nederlander die goed een Belg na kan doen? Of ben je gewoon een Nederlander die goed een Nederlander kan spelen? Dat kan natuurlijk ook. Of andersom, een Belg die gewoon zichzelf kan zijn. Een Belg. Laat even van je horen. Kortom, wil je meespelen met Belg of Nederlander? Meld jezelf even aan en doe dat met een berichtje in de Q Music app. Ondertussen zometeen Swedish House Mafia en Save the World. En eerst nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Swedish House Mafia bij Q. En Save the World. Zometeen speel ik Belg of Nederlander. We weten niet wie we aan de telefoon krijgen. En de vraag is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? Dat doen we vanavond met Manon. Ik heb alvast een klein stukje Manon. Luister goed.
1: Hi, ik ben Manon. Ben ik een Belg of een Nederlander?
0: Antwoord op die vraag krijgen we zometeen.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Hey, mannen.
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Lars Boelen.
3: Met zometeen Douwe Bob. En eerst Overbach. Dit is Miles Away.

0: telefoon krijgen en de vraag is: is diegene een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? Dat spelen we vanavond met Manon. Manon, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo Manon. Ja. Ik start gelijk de tijd, daar gaan we.
1: Ah ja.
0: Je klinkt behoorlijk Vlaams volgens mij, of niet?
1: Ja, dat is juist.
0: Want jij komt uit Vlaanderen.
1: Ja.
0: Ja. Waar woon je?
1: Ik woon in Damme.
2: In Damme. En met wie woon je daar?
1: Met mijn man en we hebben samen een kindje.
0: Oh, leuk. Hoe oud?
1: 6 jaar.
2: En hoe heet ze?
1: Hij.
2: Hij, sorry.
1: Dat is Bo.
2: Bo.
0: Bo.
1: Ja.
0: Bo. Bo. Hey, Manon, ligt dat plaatsje waar Damme zei je, ligt dat ver van de grens of niet?
1: Daar ligt vlakbij Brugge.
0: Oh, vlakbij Brugge, ja.
2: Oh, ja. Is dat ook je lievelingsstad dan in België? Of ga je liever ergens anders naartoe om te shoppen bijvoorbeeld?
1: Nee, Brugge, dat staat wel favoriet, ja.
0: Ja. Kom je wel eens in Nederland eigenlijk?
1: Niet heel veel, nee.
0: Maar als je in Nederland bent, wat kom je dan doen?
1: Wij gaan dan wel eens nog eens een weekendje weg of zo naar Amsterdam, Volendam. Mijn man is wel fan van voetbal.
0: Oh ja, welke club?
1: Van Nederland bedoel ik,
0: ja?
2: Ja?
1: Dan vinden ze Volendam erg leuk.
0: FC Volendam, oké.
2: Okay. Okay. En dan haringhappel of zo?
1: Ik hou niet heel erg van haring. Nee, ik ben meer van de paling.
0: Hey, nog even één vraag, Manon, even snel nog. Als je iets opwarmt, hoe doe je dat dan?
1: Als ik ook iets opwarm, dat doe ik in de pan.
0: In de pan, oké. Okay. Ja, tijd is om. Ik had gehoopt dat je of microgolven over zou zeggen of magnetron. Dat is natuurlijk typisch zo'n spraakvorm. Oké. Okay. Ja, is Manon, wat denk jij, Romy? Wat denk jij?
2: Ik vind het heel moeilijk.
0: Ik vind het ook heel moeilijk. Ik krijg het nu helemaal toch.
2: Ze sprak heel goed Vlaams.
0: Weet je wat mij alleen opvalt? Haar man is fan van FC Volendam. Welke Belg is er fan van FC Volendam?
2: Ja.
0: Nee, maar even serieus. Er is toch geen enkele. Ik zou geen voetbalclub. Ja, FC Brugge zou kunnen noemen. Maar.
2: Nou, ik heb één dingetje waarvan ik denk. Want het is Brugge.
0: Ja, het is Brugge.
2: Maar ze zei Bruggen.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oh, dat viel me niet op.
2: Ja, dat is mij opgevallen en ik weet niet. Maar ik denk dat Manon een Nederlander is.
0: Denk je dat?
2: Ja, dat denk ik. Wat denk jij?
0: Nou, ik ga denk toch voor Belg.
2: Ja? Oh, dan zijn we het niet met elkaar eens.
0: Ik denk het niet. Oh, ik twijfel heel erg nu.
2: Ja, je moet het zeggen.
0: Ik denk dan ook Nederlander toch wel. Want er is niemand in België fan van FC Volendam volgens mij. Nee, ik ga ook voor Nederlander.
2: Oké, okay, Manon, ben jij een Nederlander?
1: Ja.
0: We twijfelden zo.
2: Je deed wel goed hoor.
1: Ja, maar dat was omdat jullie zeiden van welke club. Ik zeg, in Nederland.
0: Ja.
1: Dan Volendam.
2: Ja.
0: Maar jij komt zelf ook uit Volendam, of niet?
1: Nee, ik kom niet uit Volendam.
0: Hoe kom je
1: dan
0: vandaan?
1: Ik kom uit een klein plaatsje boven Schagen.
0: Oh, maar ja, wel Noord-Holland is dat.
1: Wel Noord-Holland, ja. Dat klopt.
0: Vandaar. Hey, maar hoe heb je dit geleerd dan? Zo goed Vlaams.
1: Ik zat altijd op een toneelschool. En samen met een vriendinnetje, als we dan iets moesten doen en het werd een sketch, dan werd het altijd Belgisch.
0: Oh.
1: En mijn moeder, kon ik ook wel aardig op de kast jagen ermee. Die houdt helemaal niet van dat Vlaams accent. Ja, dus hebben we op de fiets naar school en zo. Heel vaak zingen we dan in het Vlaams.
0: Wat
2: grappig.
0: Ja, wat grappig. En wat ontzettend goed. Oh. Wat heb je dat goed gedaan, Manon. Hé, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik vond het heel leuk.
1: Geen dank. Ja, grappig. Fijne uitzending.
0: Dank je.
2: Doeg.
1: Okay.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij Cube Music. We speelden net Belg of Nederlander. We weten dan niet wie we aan de telefoon krijgen. En de vraag is dan, is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? We hadden net een Manon aan de telefoon. Zij is 100% Nederlands, maar deed alsof ze een Belg was. Maar we hadden het door, we hadden het door. En Bart had het ook door. We waren niet de enige die je stuurde in de Q-app. Ja, ze is Hollandse. Wat je zegt, Brugge. Dat is dan Brugge in het Vlaams. Ja, ik denk dat Bart zelf ook Vlaams is. Maar Manon deed het ontzettend goed. Als je het ook wil proberen om mij erin te luisteren, meld jezelf dan even aan, stuur nu een berichtje en doe dat in de Q-music app.

0: Get the Disco en High Hopes. Back to Music. Even een klein kijkje achter de schermen. We beginnen de nieuwe dag bij Q-Music niet goed, maar fouten doen met een liedje uit het foutuur. Dan zaten we hier achter de schermen een klein beetje te discussiëren. Moeten we dan iets met het weer? Nou, het is natuurlijk 30 graden geworden. Morgen wordt ook een fantastische dag. Overmorgen wordt het weer nog warmer. Dus ja, dat voelt al voor de hand. We moeten een fout liedje iets te maken met het weer. Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Toen zei jij...
1: Ik wil lekker iets waardoor het nog heter wordt.
0: Ja, jij bent team nog warmer. Ik ben team... afkoelen.
1: Ja, jij hebt ook de hele dag in de airco gezeten.
0: Ja, maar
1: zei
0: lekker,
1: je
0: lekker in de airco, maar wel lekker naar buiten kijken. Ik word wel blij van het zonnetje, maar niet in de bloed zitten. Maar jij ligt ook gemakkelijk heel de dag in een.
1: Ik heb liggen bakken. Ik wil bruin worden. Ja. Ik heb me helemaal ingeolied en ik lag helemaal te bakken in de zon.
0: Oké, dus we zetten een heet liedje tegenover een verkoelend liedje.
1: Ja.
0: Oké, nou kom maar door. Jouw suggestie is.
1: Traag van Busy.

0: Of ga je voor mijn keuze? Ik dacht, ja, een beetje afkoelen met Frozen.
1: Oh ja.
0: Ook wel leuk, hè?
1: Nee.
0: Wat doe
1: nee. Nee, ik zou vertragen. Eerst zeggen, ja,
0: nee. Nee, maar luister, die moet eventjes iets verder. Want dit is echt, dit is de versie die gaat wat harder. Kijk, let op.
1: Ja, maar dat vind ik oneerlijk.
0: Waarom?
1: Ja, omdat dat sowieso gaat winnen.
0: Nee, maar ja, nee. Hoezo?
1: Ja, ik denk dat mensen dat veel leuker vinden.
0: Ik zit in de Q-app te kijken. Traag staat nu voor.
1: Nou, dat ja, hoop ik wel. Nee. Oh, en daar ga je.
0: Ja hoor. Nou, kom maar door. Stem op je favoriet.
1: Nou.
0: Nee, maar, ja, maar laat dan even die mensen stemmen.
1: Ik wil zo graag traag. Lekker een beetje twerken.
0: Nou, stem op je favoriet.
1: Kijk, hij gaat weer omhoog. Nee.
0: Zit je zelf te stemmen?
1: Nee, omdat ik zei twerken.
0: Oh. Oh, jij denkt dat...
1: Kijk live, mensen. Nee.
0: Oh ja, daar gaat hij. Nou, oké. Stem even op je favoriet. Doe dat in de poll in de Q-music app. Draai ik ondertussen even de nieuwe van Bibi Rexha.

0: Het land is verdeeld. Het land is heel erg verdeeld, merk ik. We zoeken een liedje om zo meteen de dag mee te beginnen. Een liedje uit het Foute Uur. Romy van de redactie, jij gaat voor iets verwarmends.
1: Zeker.
0: Vraag van Busy. Ik ging voor Frozen en Let It Go. Of ja, tenminste, Datwika's en het nummer Frozen. Daar is een winnaar uitgerold. Nou, het scheelde niet veel. Maar ik ben toch blij dat mijn liedje gewonnen heeft.
1: Ja, dat snap ik.
0: Team afkoelen. The cool never bothered me anyway. Met 52% van de stem. Ja, het was kilo kilo hoor. Gaan we deze zometeen draaien. Datwika's en Frozen.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
0: Middernacht geweest. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
0: Koud. Koud bedoeling. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Een forse vertraging nog op dit tijdstip hoor. 17 minuten. En dat was het. Geen flitsers.
2: Het is 12 uur.

Zo, hey, dit is even lekker beuken, hè? De foute start van deze woensdag 27 mei 2026. Datwikas en Frozen. Zometeen David Guetta en eerst Samber.

0: Hallo, met Gerben.
1: Hey, Gerben, met Lars van Q-Music.
0: Hoi, hoi.
1: Hey, jij stuurde een berichtje, jij zit op de fiets onderweg naar huis.
0: Ja, klopt.
1: Waar kom je vandaan?
0: Ja, vanaf Enschede, vanaf Centrum.
1: Ja, maar wat heb je daar gedaan?
0: We hebben om de week een borrel met ons dispuut. Dus nu ben ik onderweg naar huis, dan moet ik morgen gaan werken.
1: Maar jij zegt werken en dispuut. Ik dacht disputen, dat zijn alleen maar dat zijn studenten.
0: Over het algemeen zijn dat inderdaad studenten. Nou hebben wij toevallig een opstelling waarbij we zijn begonnen, waar ik al werkend was. Dus dat was een beetje een geval apart dat betreft. Maar over het algemeen zijn het inderdaad studenten, maar wij hebben onderscheid ons daarin.
1: Oké, maar je zit dus in een dispuut met ook studenten?
0: Ja, we hebben ongeveer, ik zou zeggen ongeveer de helft is al werkend.
1: Ja.
0: En de andere helft is studerend inderdaad.
1: Ah, vandaar. Maar draag je nog steeds wel een polootje met de kraag omhoog of dat niet?
0: We hebben polootjes inderdaad. die dragen we niet met de kraag omhoog.
1: Okay.
0: Nee, we hebben polootjes en truitjes en we gaan en quarterzips. Dus we zijn wel een beetje, maar we hebben geen jasje-dasje zoals de meeste studentenverenigingen en zo.
1: Gerben, ik wens jou een fijne nacht nog even. Slaap lekker voor straks. Rij voorzichtig, hè, op de fiets.
0: Ja, nee, komt goed. Hey, werk ze vandaag en bedankt voor je belletje.
1: Yo, later.
0: Hoi, hoi.

0: ATC. Back your music in Around the World.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Eén keer per week praten we ongegeneerd over geld. Dan pakken Romy van de redactie en ik onze bank-app erbij en dan bespreken we één van onze uitgavers. Romy, begin jij?
2: Ja, dat is goed. Ik heb een bestelling gedaan bij de Zara. Even wat leuke zomerkleding, want het was 30 graden. Ik keek mijn kast in en ik denk, ik heb niks.
0: Oh ja, nou, pak even de bestelling erbij. Spreek me er even doorheen. Wat heb je al besteld?
2: Oh, leuk. Ja, oké. Even kijken. Ik heb een soort broekrokje in het bruin. Dan nog een wit broekje, een spijkerbroekje, een zwarte blazer. Ik dacht, ja, ik heb er wel al twee. Maar ik dacht, nou, die zijn eigenlijk wel aan vervanging toe. Dus dan bestel ik gewoon weer een nieuwe. Een witte lange broek, nog een spijkerkort broekje. Een witte lange broek nog eentje. Een wit topje, een geel blouseje. En zo'n strapless topje, dacht ik, leuk. Voor mijn rokje of zo. Nog een broek, nog een geel topje, een lange spijkerbroek, een bruin truitje, een wit truitje, een rood broekje, nog een tasje, nog een zwart broekje en nog een glittertopje.
0: Zo, is het, dat magazijn van de Zara, is dat leeg nu? Of
2: wat? Nou, het was zo, ik was mijn mandje aan het vullen en gewoon lekker zo, weet je, op zaterdagavond
0: maar klikken.
2: Op de bank. Ja, en op een gegeven moment zei hij, sorry, maar je kan niet meer dan dit bestellen.
0: Echt?
2: Ja.
0: Zit er een maximum aan?
2: Dat
0: bestaat
2: wist ik dus ook niet. 25. Je kan niet meer dan 25 bestellen. En dan denk ik, sorry hoor, maar hallo. Ik zit hier op zaterdagavond het hele mandje vol te gooien.
0: Ja.
2: Als ik een mega bestelling wil doen, dan moeten ze daar toch om staan te juichen aan dat hoofd.
0: Ja, wat raar dat er een maximum aan zit.
2: Ja,
0: dat wist ik ook
2: 25
0: niet.
2: Artikelen. Nou,
0: maar heb je toen uiteindelijk ook nog dingen eruit gegooid dat ik dacht, ja, dit wil ik dan misschien dan toch niet zo graag. En dan...
2: Ik moest kritisch worden. Ik denk, nu moet ik dingen eruit halen. Precies. En weer andere dingen erin zetten. Ja. Dus toen ben ik heel kritisch gaan kijken. Nou, en nu heb ik uiteindelijk toch op bestellen gedrukt.
0: Ja, en dan zijn we natuurlijk allemaal benieuwd, wat heeft die hele bestelling gekost dan?
2: Ja, dat is echt... Als je nu mijn vriend bent en jij luistert, zet heel even de radio uit.
0: Oh nee, ja. Hij heeft ook met de gezamenlijke rekening betaald.
2: Nee, natuurlijk
0: dat niet.
2: Nou, in dat geval inderdaad, hij heeft er niks over te zeggen. Nee. 648 euro, ik ben er trots op en ik hoop dat het me allemaal leuk staat.
0: 648 euro?
2: Ja, nou kijk, en ik bestel dat dan met het idee van ja, misschien gaat er nog wel wat terug.
0: Maar misschien ook niet. Ik bedoel, het is niet dat je dingen in verschillende maten hebt gekocht.
2: Nee. Gewoon dus, allemaal losse dingen, ja.
0: Dus als alles je staat en je vindt alles leuk, kan zomaar zijn dat je 600, wat was het? 648 euro aan kleding houdt.
2: Ja.
0: Zo, wat heftig. Oké. Okay.
2: Ja, okay. En jij? Wat heb jij deze week uitgegeven?
0: 3,70 euro.
2: Zo!
0: Ja, dat is...
2: Oh,
0: ja.
2: Nee, dat is pijn, denk ik.
0: Dat deed heel erg pijn. Nou, ik moet zeggen, ik was dus gisteren, dat heb ik gisteren uitgegeven. Was het gisteren? Ja, het was gisteren. Ik had gedraaid bij Suzanne Freek. Ik doe daar op de fanzone, draai ik daar. Maar het was super lekker weer natuurlijk. En dus ik zei tegen mijn vriendin, joh, we moeten gewoon even naar een strand of zo. Maar je las overal al in het nieuws, Scheveningen. De wegen werden afgesloten, je kon niet meer parkeren. Ik denk, we zoeken een strandje in de buurt. Nou, een beetje googlen en zo. Zag ik een heel leuk strand. Even kijken, hoe heet het? Het Henschotermeer of zo. Nou, was een half uurtje rijden vanaf Utrecht. Prima. Naartoe gegaan, het zag er fantastisch uit. En echt, het was een paradijs op aarde. Kijk, er zijn meerdere van dit soort stranden. Zijn gewoon een beetje, kan je gratis naartoe en zo. Kan je gratis parkeren. Oké, hier moet je wel echt voor betalen. Dus entree moet je betalen. Maar ik moet zeggen, het was echt waanzinnig. Het is een soort meer met een eiland in het midden. Wit zand, daaromheen bomen. Ja, het zou ook zomaar het buitenland kunnen zijn. En dan toegang 3,70 euro. Betaal je ook een beetje voor, want ze houden dan ook die toiletten die er zijn. Super mooie toiletgebouwen, allemaal schoon. Waanzinnig, het was die 3,70 euro meer dan waard.
2: Nou, ik vind 3,70 euro, dat zeg maar, dat vind je al als je een rondje over de parkeerplaats doet waarschijnlijk daar.
0: Klopt. Trouwens, de parkeer moeten we dat ook bij rekenen, want dat heb ik ook uitgegeven.
2: Oh, wat dan? Ja, nou, doe het maar bij misschien. Het
0: was nog 8 euro. Ja.
2: Nou, sorry hoor, maar een dagje strand voor wat is het?
0: 11,70 euro.
2: Dan kan je toch niet vertoppen?
0: Nee, dus het was een waanzinnig bedrag. Dus voor iedereen, ik wil het eigenlijk een beetje geheim houden, want het was super druk daar. Ik wil niet dat iedereen daar komt.
2: Nou, dat moet je niet zeggen.
0: Ja, maar ik heb het al gezegd. Henschotermeer. Ah. Henschotermeer. Daar ga er lekker naartoe. Het is een fantastische plek. Zo even nog een kleine resume doen. Even kijken wat de stand nu is. Want we hebben nu alles gehouden dat een beetje bij in een soort Excel-overzichtje. Wat is de stand op dit moment?
2: Staat nu op totaal 1551,98 euro.
0: Ja.
2: En jouw grootste uitgave geweest is een hotel op Ibiza.
0: Ja.
2: En ik sta nu op 1669. Ja, en mijn grootste uitgave is toch nu wel echt de Zara-bestelling.
0: Alright. Ja. Dus jij staat nu, je hebt hoger.
2: Ik heb meer uitgegeven, maar dat vind ik ook niet zo gek. Ik heb ook het idee dat ik echt meer uitgeef. Jij bent toch wel, je let een beetje op de centjes.
0: Ja, ik ben ontzettend gierig, dus daarom ik vond die €3,70 al was het moeilijk. Moest ik me even overheen zetten. Maar...
2: Dat vind ik echt niet duur. Ik vind ook die parkeerkosten, joh. Je hebt toch echt gewoon een gratis dagje strand gehad voor €11,70. Kan je toch geen geld noemen?
0: Ik vond het toch wel een beetje duur.
2: Nou, doe ze normaal.

0: Wat zit je net te lachen?
1: Nou, ik kom er dus net achter dat Bruno Mars, ja? Die heet Peter.
0: Ja, maar echt de tranen biggelen over je wangen.
1: Ja, ik kan hier zo stuk om gaan. Peter, gennen.

0: Mark Miles en Children bij Q-Music. Hey, nog 6 dagen. 6 dagen nog. Dan begint de foute maand hier bij Q-Music. De maand die in teken staat van alle liedjes uit het foute uur. Sluiten we ook af met de foute party, de Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. De grootste foute party ooit. En bij de foute maand hoort ook een fout anthem. Dat is dit jaar gemaakt door K3 samen met Donny. Schaduw heet het nummer. En dan zag ik vandaag op Instagram dat ze daar ook een dansje bij hebben bedacht. Of zoals ze in België zeggen, een choreo. Luister even.
1: We beginnen met in de en dan gaan we gewoon stappen.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ja, dus okay. Rechts, links. Dus in de scha ga je eigenlijk je hand wegduwen. Je andere hand. En dan ga je je voet samenzetten en een regenboogje maken.
2: Oké dan.
1: Scha is duwen ja. En dan duw. Doe je.
2: Oh, schaduw. Oké dan.
0: Ja. Ja. Ja, ik ben, terwijl ik je dit laat horen, denk ik ook bij mezelf, het is misschien handiger als je het gewoon kijkt. Want ik begrijp er eigenlijk ook geen reet van. Dus Q-Music.nl, daar kun je de hele choreo vinden.
3: Dit is het

Hey. Wat hey. Ik heb niet met je geknikkerd. Je hoort Anouk en Girl bij Q Music. Zometeen de Q-nacht met ongelooflijk veel lekkere muziek. En dan hoor ik je denken, wat dan? Nou, bijvoorbeeld.

Goedenacht. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcussen er niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcussen er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lidewij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt.